0: van 3 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Goulou van 51 staande werd gehouden, maar geen idee kon laten zien. Vervolgens ging hij er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. Advocaat Gerald Roethoff, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. Gisteravond was er een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar het politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd brand gesticht. 1 persoon is opgepakt. Volgens de Iraanse revolutionaire garde is een olietanker in de straat van Hormuz op mijnen gevaren en in brand gevlogen. De VS stelt dat het schip daar niet voer en dat het bij de kust van Oman werd aangevallen door Iran. Dat is ook de laatst bekende locatie van de tanker. Amerika stelt dat de tanker eerder al door een raket en nu door een drone is aangevallen. Iran claimt dat het volledige controle heeft over de straat van Hormuz, terwijl de VS juist stelt dat de gehele straat mijnvrij is gemaakt.

0: veel plaatsen zon. Het wordt 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.
3: Studio Alphen brengt je nieuwe muziek uit Alphen. Dit is Jasmine.
4: Hi, ik ben Jasmine en dit is mijn nieuwste track, Better

0: Kalfen. Met het nieuws van 4 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. De ESA heeft succesvol een satelliet gelanceerd vanuit Frans-Guyana. Aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is het een teken van stress. En de missie moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Planten die nemen CO2 op om te groeien. En wetenschappers die willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. In Los Angeles is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart die heeft geschiedenis geschreven door als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy te winnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedyserie Hex de rol van oudere komiek Deborah Vance, die gedwongen door haar agent samen gaat werken met een jongere schrijfster. Hex kreeg maar liefst 24 Emmy-nominaties. En na het Twents en het Sallands verschijnen de verhalen van Jip en Janneke binnenkort ook in het Urks. Over een maand verschijnt het eerste boek, Voor altijd Maas. Dat is Urks voor altijd vrienden. En met de vertaling willen de betrokken organisaties regionale talen onder jongeren levend houden. Het weer nog vannacht, kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden wordt het. En 's avonds bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: dit is Studio Alphen. Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets

0: Hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was dat nog maar 29%. En nu, ruim een half jaar na het aantreden van kabinet Jette, is het vertrouwen 36%. En veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag rommelig. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. In L.A. is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy gewonnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedy-serie Hex, de rol van een oudere komiek die door haar agent wordt gedwongen om samen te werken met een jonge schrijfster. En dit jaar kreeg ziekenhuisdrama-serie The Pitt de meeste nominaties, 25... Net als vorig jaar won hoofdrolspeler Noah Wahl de prijs voor beste acteur in een dramaserie. En zanger Blauwtzoen heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager en daardoor zijn oordopjes niet nodig. De initiatiefnemers die willen iets doen tegen hard geluid bij optredens. De bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal. Het weer nog, lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wat wolkenvelden. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: jou dichter bij wat er nu speelt.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Even ontsnappen van alle jaarmarktprikkels. Sluit je ogen en ontspan. Vind jouw rustmoment bij Studio Alphen.
3: Echt niet? Kom langs op de open dag van Studio Alphen. Neem op woensdag 16 september tijdens de jaarmarkt een kijkje op onze nieuwsredactie.
4: Ontmoet de presentatoren.
3: Vraag je favoriete plaat aan en presenteer mee tijdens onze live-uitzending in de radiostudio. Kom langs
4: op de open dag
3: van Studio Alphen. Woensdag 16 september van 10 tot 4.
4: Toegang
3: via de hoofdingang van Theater Castellum. Zie je dan.
5: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Je eigen zeg het maar opnemen.
6: Hallo!
3: Het kan tijdens de jaarmarkt. Je vindt Alex van der Ploeg.
7: Wacht even. Dat is die van TikTok, toch?
8: Ah joh, dat is die van TikTok.
9: Ah joh, dat is wel die van TikTok.
3: Dat klopt.
10: Afrekenen!
11: Straks leven.
3: Je vindt hem op woensdag 16 september op het Torbekkenplein in Alphen aan de Rijn. Zeg het maar.
0: Dit is Studio Alphen met het nieuws van 6 uur.
12: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is weer teruggefloten door de rechter. De regering Trump wilde graag strengere regels invoeren voor stemmen per post. Maar het Amerikaanse Hoge Rechtshof is het eens met de uitspraak van een lagere rechter. Trump hoopte de strengere regels in te voeren voor de tussentijdse verkiezingen in november, de midterms. Veel democraten die stemmen namelijk per post. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje tot veel vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was het nog maar 29%. Nu, ruim een half jaar na het aantreden van kabinet Jetten, is het vertrouwen 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag door het kabinet rommelig. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft een satelliet gelanceerd. En aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. En er kan worden gezien hoeveel licht planten geven. En als dat minder wordt, dan is dat een teken van stress. En de missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Het weer nog, lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wat wolkenvelden. In de middag is het dan op veel plaatsen zonnig bij 22 tot lokaal 28 graden. En 's avonds wordt het overal bewolkt met kansen op buien. En de dagen daarna wordt het een stuk minder warm en ook een stuk wisselvalliger weer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Studio Alphen.
1: Met nu.
0: Dit is de dag.
1: Wij zijn erbij.
0: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Morgen verandert het parkeerterrein van Grand Café Het Veen in Roelofarensveen weer in een groot bierplein. Het Veens Bierfeest is terug met een nieuwe editie. Speciaal bier uit Roelofarensveen, maar ook onder meer uit Utrecht, Kruil, Limmen, Hillegom en Leiden komen deze kant op. En naast bier zijn er natuurlijk ook hapjes, live muziek en een DJ. Maar hoe zorg je ervoor dat zo'n editie minstens net zo gezellig wordt als die van vorig jaar? En moet je eigenlijk een doorgewinterde bierkenner zijn om hier iets te zoeken te hebben? Erik van der Zwet heb ik aan de telefoon en die heeft het antwoord. Goedemorgen, Erik. Ik dacht dat ik Erik aan de telefoon had.
2: Erik?
1: Heb ik Erik? Doe het even zo. Ja, volgens mij hebben we Erik aan de telefoon nu.
3: Ja. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
3: Ja,
1: gelijk maar even met de deur in huis vallen. Vorig jaar was de eerste editie. Wanneer wisten jullie, dit moeten we gewoon volgend jaar weer doen?
3: Toen de eerste editie afgelopen was.
1: Je had toch gelijk zoiets van, dat smaakt naar meer?
3: Ja, het was zo verschrikkelijk gezellig dat wij dachten, dit moeten we volgend jaar gewoon lekker weer doen.
1: En wat hebben jullie dan deze tweede editie anders of groter aangepakt dan vorig jaar?
3: Nou, we hebben het niet per se groter aangepakt. We hebben wel weer andere brouwers uitgenodigd. We hebben dit jaar bijvoorbeeld ook een heel groot 100 kilo varken aan het spit draaien. Dat is wel even, hij is iets groter dan we hadden verwacht. Maar die hebben we draaien. We hebben een grote band, de Sexual Chocolate, achtkoppige band. Die komen lekker spelen. We hebben Jasper Leiders van 3FM, die komt alles weer aan elkaar praten.

0: Ja, we hebben de kaaswereld met een Piaggio. Er komen allemaal lekkere kaas en hapjes verkopen. Ja, en daarnaast gewoon superveel lekker bier uit, ja, uit Nederland. Van kleine brouwers.
1: Je zegt net van, we hebben weer andere, ja, andere brouwers hebben we uitgenodigd. Onder meer dus uit Utrecht, Kruil, Limmen, Hillegom en Leiden. Nou, komen allemaal naar Roelof aan de Sveen. Ja, ja. Hoe zoeken jullie die deelnemers uit? En hoe verschillend zijn de bieren die de bezoekers straks kunnen proeven?
0: Nou ja, wij bestaan nu al een jaar of zes. En je komt heel veel brouwers tegen op verschillende festivals. Dus je leert ook elkaar een beetje kennen. En ja, zo komen we een beetje met elkaar in contact. En denken we, hey, dat zijn toffe gasten. Daar willen wij wel een biertje van drinken. Ja, zo kom je in gesprek. En zo nodigen we die mensen een beetje uit.
1: Nou is het natuurlijk de term speciaal bier. Wat houdt dat nou precies in?
0: Ja, dat is ambachtelijk gebrouwen bier. Het is geen pils. Het is echt gewoon heerlijk bier met passie gebrouwen. Met verschillende smaken, verschillende stijlen, IPA's, bokken, noem het maar op. Blond bieren, van alles hebben we. En elke brouwer neemt allemaal zijn eigen soorten bier mee. Ze hebben allemaal hun eigen handtekening in de bieren zitten. Het is echt... er is voor iedereen wat te drinken in ieder geval.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is weer teruggefloten door de rechter. De regering Trump wilde graag strengere regels invoeren voor stemmen per post. Maar het Amerikaanse Hoge Rechtshof is het eens met de uitspraak van een lagere rechter. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje vlak over de grens in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn twee mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. Blauwtzoen heeft gisteravond een concert gegeven waar het geluid zachter stond. Het volume stond 10 decibel lager en daardoor zijn oordopjes niet nodig en moet het gehoorschade voorkomen. Het weer, eerst wat wolkenvelden, in de middag op plaatsen zon. Bij 22 tot 28 graden wordt het aangenaam warm.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer op de A4 loopt in de richting van Amsterdam vertraging op. Vanuit Den Haag is dat tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet. Het rijdt langzaam 5 kilometer met 5 minuten vertraging. Verder nog een melding vanuit het KNMI, want in Zuid-Holland kunnen lokaal mistbanken voorkomen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Sporten, zwemmen, bewegen, cultuur. Het komt zometeen allemaal in één. En dat in het Vitaliteitscentrum Alphen aan de Rijn. Termen wisten we al, die gaan per 1 januari samen verder in een nieuw vitaliteitsbedrijf. En het college heeft Remco Pielstroom, duidige directeur van de Termen 2, benoemd tot directeur-bestuurder van die nieuwe organisatie. Hij neemt de taak dan om het vitaliteitsbedrijf de komende maanden verder op te bouwen en in te richten. Remco, hebben we aan de telefoon. Remco Pielstroom, goedemorgen.
2: Goedemorgen allemaal.
1: Mag ik je alvast feliciteren of is de aanname nog iets te voorbarig?
2: Nee, je mag me feliciteren.
1: Nou, gefeliciteerd.
2: Het college heeft besloten mij aan te stellen als nieuwe directeur-bestuurder van het vitaliteitsbedrijf.
1: Hoe blij ben je?

0: Nu mag je dan eigenlijk het plan gaan doorzetten. Is dat ook hetgeen waarom je zo blij bent hierover?
1: Ja, deels. Maar het is natuurlijk deels om samen met de collega, de nieuwe collega van Alvitaal, ja, nog beter onszelf positioneren in de samenleving van Alphen aan de Rijn. Ja. Dat is eigenlijk het mooie wat er op ons af gaat komen.
0: En kun je dan makkelijk doortrekken met de plannen die er al liggen? Of moet je nu eigenlijk echt aan de slag om alles opnieuw op te bouwen?
1: Nou, dat hoop ik niet. Ik hoop dat er is een hele gezonde basis natuurlijk in het zwembad. En er is een hele gezonde basis bij Alphen Vitaal. Waar Arjan met zijn collega natuurlijk een fantastisch werk heeft geleverd. Dus ik hoop het niet. Wat er wel anders gaat worden is, ja, er komt natuurlijk een andere dienstverleningsovereenkomst. Waar de gemeente wat van gaat vinden, wat wij gezamenlijk moeten gaan doen. Moeten gaan uitvoeren binnen de gemeente Alphen aan de Rijn.
0: Ja, voor wie het dossier nog niet helemaal kent, welke transitie gaan de termen 2 en Alvitaal zo meteen dan maken?
1: Het is eigenlijk... Wat bedoel je precies met jouw vraag nog?
0: Wat gaat dat vitaliteitsbedrijf zo meteen dan doen?
1: Ja, het vitaliteitsbedrijf gaat nu al doen wat we al doen. Dus de exploitatie van de zwembaden, de Horen Aquarijn en het buurthuis Alphen aan de Rijn. En de taken die natuurlijk de buurtsportcoaches en ja, andere vitaliteitsactiviteiten van valpreventie tot aan Nijntje-diploma, wat Alvitaal natuurlijk uitvoert,
0: ja,
1: dat voort te zetten.
0: Ja, dus eigenlijk wordt het dan nu gewoon vanuit één bedrijf allemaal geregeld en worden de huidige taken eigenlijk ook gewoon voortgezet?
1: Dat zeker. Maar goed, maar er komt natuurlijk, de hoofdtaak is natuurlijk maatschappelijk te verbinden van de organisaties. Dus niet alleen dat wij met sport, bewegen, zwemvaardigheid, et cetera, aan de slag gaan. Maar het is natuurlijk ook veel belangrijker om met andere activiteiten te gaan doen, met de netwerkpartners die er ook nog zijn, om te zorgen voor een gezamenlijke bijdrage voor de gezonde en gezonde ontwikkeling en de participatie in Alphen.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: even ontsnappen van alle jaarmarktprikkels? Sluit je ogen en ontspan. Vind jouw rustmoment bij Studio Alphen. Echt niet? Kom langs op de open dag van Studio Alphen. Neem op woensdag 16 september tijdens de jaarmarkt een kijkje op onze nieuwsredactie.
1: Ontmoet de presentatoren.
0: Vraag je favoriete plaat aan en presenteer mee tijdens onze live-uitzending in de radiostudio. Kom langs
1: op de open dag
0: van Studio Alphen. Woensdag 16 september van 10 tot 4.
1: Toegang
0: via de hoofdingang van Theater Castellum. Zie je dan.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Oh, we gaan straks even snel door.
4: Het is een doelpunt, ja hoor.
5: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
3: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
4: Hij schiet hem in het doel.
0: Wij zijn erbij.
4: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
0: Jij bent erbij.
4: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
0: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
6: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
0: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
7: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
0: Vacature@studioalphen.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Je eigen zeg het maar opnemen.
8: Hallo!
0: Het kan tijdens de jaarmarkt. Je vindt Alex van der Ploeg.
9: Hey, wacht even. Dat is die van TikTok, toch?
10: Ah joh, dat is die van TikTok.
9: Ah joh, dat is wel die van TikTok.
0: Dat klopt.
11: Handtekenen!
12: Straks leven.
0: Je vindt hem op woensdag 16 september op het Torbekkenplein in Alphen aan de Rijn. Zeg het maar.
13: De Ochtendshow.
14: Hele goedemorgen, 7:02. We gaan zo beginnen aan de dinsdagochtendshow. Eerst tijd voor het nieuws. De NOS.
15: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In het midden en noorden van Nederland rijden weinig tot geen treinen door een grote storing. Zo rijden er geen NS-treinen van en naar Zwolle en ook niet vanuit Amersfoort en Utrecht naar het oosten. Door de storing is ook een onbekend aantal overwegen geraakt, wat gevolgen heeft voor het wegverkeer. ProRail heeft nog geen idee waardoor de storing is ontstaan. Ook is nog onbekend hoe lang het duurt voordat de problemen zijn verholpen. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn een man van

0: 57 uit Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het onderzoek is nog volop gaande, zegt verslaggever Marjolein Hogervorst.
1: Wat we tot nu toe weten is dat de piloot nog contact heeft gehad met de Duitse luchtverkeersleiding om aan te geven dat hij last had van het slechte weer. Vervolgens zien we op radarbeelden dat het vliegtuig snel hoogte verliest en hier in het weiland neerstort.
0: Het vliegtuigje vertrok gisterochtend vanuit Hilversum. Blauwtsoen heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager. Daardoor zijn oordopjes niet nodig. De initiatiefnemers willen iets doen tegen hard geluid bij optredens. Deze bezoekers waren enthousiast.
2: Ik vond het op sommige momenten nog best wel hard eigenlijk. Ik heb niet veel gemerkt dat het zachter was.
3: Ik vind dit concept fantastisch. Ik hoop dat ze overal die decibellen een flink stuk omlaag gooien.
0: De bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon weinig door en kan wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Door met het nieuws uit de regio. Richard Harreman, goedemorgen.
5: Goedemorgen. De provincie Zuid-Holland moet snel lessen trekken uit de chaotische start van Qbuzz als busvervoerder. Bij de start eind 2024 was er een tekort van 58 voltijdsbanen en 109 elektrische bussen. Ook waren busstallingen en laadpunten niet klaar. Daardoor vielen veel ritten uit en reden er tijdelijk dieselbussen. De problemen waren pas in maart 2025 opgelost. De provincie wil nu onder meer stallingen zelf gaan beheren. Het Koenekoop College in Boskoop heeft sinds de start van het nieuwe schooljaar een extra locatie. Door veel nieuwe aanmeldingen werd het te druk aan de locatie aan het Torenpad. In de zomervakantie zijn er daarom op loopafstand twee nieuwe lokalen gerealiseerd. De leerlingen zijn blij met de extra ruimte en vinden het ook prettig om even weg te zijn van de drukte. De locatie is voor 3 jaar gehuurd. EMM 21 heeft zich geplaatst voor de knock-outfase van de districtsbeker. De Veenders wonnen met 2-1 van LFC en eindigden daardoor als eerste in de pool. Luc Bakker en Brian Verdel zorgden voor de

0: onze regio direct. Ik heb één melding wel. En dat gaat om een seinstoring tussen Woerden en Gouda. Daardoor reden, reden er minder treinen. Maar de beperkingen zijn voorbij. De treinen moeten weer normaal gaan rijden rond 7:15.
1: Kijk, dat is mooi. Maar wel veel rode lijnen inderdaad in het midden van het land. Dus mocht je die kant op willen, niet een keertje naar Den Haag vanwege Prinsjesdag, maar gewoon naar het midden van het land. Dan moet je rekening houden met in ieder geval die beperkingen. Dus gebruik in ieder geval de reisplanner van de NS om jouw route te checken.
2: Hey, ik heb even een vraag. Ik ga straks de radio op. Dus ik dacht, misschien kan ik even een stemopwarming voor jou doen. Ik ga op de radio!
3: De radio?
2: De radio!
4: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: 7. Goedemorgen. En van harte welkom bij de ochtendshow. Het is Wesley hier. Dinsdag 15 september 2026. Richard, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wesley.
0: Heb jij wel eens een rapport ingeleverd op school waarvan je een verslag ingeleverd of een werkstuk of wat dan ook waarvan je eigenlijk niet tevreden was? En uiteindelijk ook aan je cijfer bleek dat dat je daar ook niet tevreden over zou kunnen zijn.
1: Dan moet ik heel ver teruggraven, hoor.
0: Ja, dat is wel even terug inderdaad voor jou, maar het is wel...
1: Ja, dan moet ik het toch snel hebben over mijn voortgezet onderwijsperiode.
0: Ja.
1: Ja, dat is inmiddels ook al 32 jaar geleden.
0: Dat is ook wel lang geleden voor jou, inderdaad.
1: Nee, ik kan het me niet zo 1-2-3 meer herinneren. Het zal waarschijnlijk wel gebeurd zijn, maar ik kan het me niet herinneren.
0: Je hebt niet iets ingeleverd waarvan je eigenlijk niet tevreden was en wat uiteindelijk uit het cijfer ook bleek dat je er niet tevreden over kon zijn?
1: Nee, ik kan me dat niet. Nee, daar kan me echt niks van herinneren, nee.
0: Ik heb wel vaker gehad dat ik iets had ingeleverd waarvan ik van tevoren al wist... Dit heeft eigenlijk weinig zin, maar ja, laten we het toch maar doen, want ik moet wat inleveren. En op het moment dat ik het niet inlever, ja, dan weet ik sowieso dat ik een onvoldoende heb. Maar uiteindelijk bleek uit het cijfer ook dat het inderdaad niet voldoende was.
1: Nee, ik kan me nog wel herinneren dat ik ooit een keertje mezelf ziek heb gemeld omdat ik iets niet af had, inderdaad. Dat wel.
0: Ja, dat is wel een klassieker, hè?
1: Ja,
0: ziek melden omdat je denkt van, ik ga dit niet redden, dit heeft allemaal geen zin, laten we dit maar niet doen. En uiteindelijk blijkt inderdaad ook uit het verhaal dat het maar beter was om je ziek te melden. Of om inderdaad wat niet in te leveren of wat dan ook. Ja. En vandaag gaat het ook gebeuren tijdens Prinsjesdag. Dan gaat het kabinet namelijk een rapport inleveren waar ze niet tevreden over zijn.
1: Ja.
0: Waar niemand eigenlijk het over eens is. Maar waar uiteindelijk ook uit gaat blijken dat ze gewoon een dikke onvoldoende gaan krijgen.
1: Ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik vind dit kabinet echt onzichtbaar. Er gebeurt niks, ze doen niks. Ze krijgen niks voor elkaar, want het is natuurlijk een minderheidskabinet.
0: Ja.
1: En dat nou dadelijk ook met wat er nu gepresenteerd gaat worden, ook door de koning. Met Prinsjesdag vandaag natuurlijk. Wat ze willen gaan doen het komende jaar. Ik moet nog maar zien dat gaat gebeuren. Want ze lopen controle tegen iedereen te vechten, want niemand gaat in met ze mee.
0: Nou ja, hoe gaat het minderheidskabinet er zo meteen mee om, is natuurlijk de vraag. Kijk, de koning die gaat vandaag geen regeltjes oplezen. Hè? Dus het is niet van de leden der Staten-Generaal, burgers en buitenlui. U gaat erop achteruit.
1: Punt.
0: En dat komt door... dubbele punt. En dan... Dit gaat er achteruit, dit gaat er achteruit, dit gaat er achteruit. U rijdt zo meteen achteruit, want u heeft geen benzine meer. Dat gaat het allemaal niet worden. Het wordt een verhaal wat de koning gaat voorlezen vandaag.
1: Het wordt een verhaal?
0: Het wordt een verhaal. Dus hij gaat een sprookjesboek voorlezen zo meteen.
1: Godzame, zeg, hé. Ze hebben een eenmalig even keertje kunnen doen in sprookjesbos in de Efteling of zo dan.
0: En naast Lange Jan.
1: Ja, precies. Naast Pinocchio, die ligt ook zo goed.
0: Ja, maar de koning ligt in zoverre niet. Want hij leest ook maar het verhaal voor wat hij krijgt voorgeschoten. Maar dat hij dan zegt...
1: Bij de sprookjesboom gaat hij samen dan.
0: Bij de sprookjesboom?
1: Ja.
0: Ja, dat kan ook.
1: Laten we gewoon de troonrede voorlezen door de sprookjesboom.
0: Ja, maar als we zo gaan beginnen. Ik bedoel, dat is... ik zit ondertussen even te zoeken.

0: zoek hoor naar een. Ja. Een spannend verhaal.
1: Een spannend verhaal.
0: Ja, een spannend verhaal. Even kijken hoor.
1: Je vindt van vandaag weer nog niet spannend genoeg worden?
0: Nou ja, het wordt wel. Nou ja, zover.
1: Spannend. Iedereen gaat erop achteruit met in wat voor mate? Ja, dat is de vraag.
0: Nee, ja, dat snap ik. Alleen ja, in hoeverre is het dan spannend? Ik bedoel, dat weten we inmiddels toch allemaal. Maar het is eerder dit. In een ver, ver verleden. Waar meer dan 18 miljoen mensen bij Mekander kwamen. En woonden. Op vrij korte afstand van elkaar. Omdat 's lands bevolking en huizen dicht bij elkaar werden gebouwd vanwege een woningtekort. Of woonden zelfs bij elkaar in huis. Het landgoed, het Rijk der Nederlanden. Een koning genaamd Willy Alexia II vertelde daar zijn verhaal. Met Amaxia naast hem op de troon. Het verhaal was niet altijd heel erg vrolijk. En mensen moesten er ook niet om lachen. Waren ook niet tevreden. Maar ze moesten ermee doen met wat het was. En toen kwam daar ineens een olifantje en blies het verhaaltje uit. Nou, zoiets. Ik zit het ook maar een beetje te improviseren natuurlijk. Gaat helemaal nergens over. Maar goed, dat is ook het verhaal zo meteen.
1: Ja, maar er wordt ook al gezegd dat de troonrede in potlood is geschreven. Want het kan nog op het laatste moment nog veranderen, geloof ik. Dus.
0: Dat er ineens zo'n... Ja, ik weet niet of... Heet dat een lakei? Dat er een lakei ineens zo naast hem komt staan.
1: Ja. Heel blaadje.
0: Koning! Dit is zijn schouder, hè?
1: Ja, ja.
0: Koning!
1: Majesteit.
0: Majesteit, wacht even. Zo er overheen.
1: Ja, ja, ja.
0: Met zo'n heel klein mini gummetje. Zo de... ja. En dan stond daar. U gaat erop vooruit. Oh, wacht even. Achteruit. Ja. Nee, dat zou wat zijn. Hè? Dat is, ja. Nee, maar dat gaat niet gebeuren natuurlijk. Nou ja, ik weet niet of het gaat gebeuren. Maar ik denk wel dat op het laatste moment nog dingen veranderd kunnen worden.
1: Dat denk ik wel.
0: Aan de andere kant, dit is eerder al natuurlijk ingeleverd. Moest dit ingeleverd worden?
1: Ja,
0: om natuurlijk gecontroleerd te worden.
1: Weet ik wel. Maar goed, als er dan iets gezegd wordt waar ondertussen nog even snel een akkoord over is bereikt. Dan moet het even snel aangepast worden.
0: Ja, dat gaat niet meer gebeuren hoor, vandaag.
1: Ik überhaupt niet dat er een akkoord gaat komen. Maar goed, dat is een ander verhaal.
0: Je hebt natuurlijk zometeen die Prinsjesdag debatten en zo. Dus dat gaat allemaal. Maar goed, het is wel, ja, vandaag wordt het allemaal bekendgemaakt. Althans, ja, eerder is het uitgelekt, maar vandaag wordt voorgelezen. Maar waar ik mee begon, hè, dit is echt een rapport waarbij je van tevoren weet, je krijgt een onvoldoende voor en je krijgt er ook een onvoldoende voor. En jij begon over het feit van, ja, dit kabinet is vrij onzichtbaar. Nou, dat klopt ook, want ja, als niemand het met elkaar eens is, hoe kun je dan zichtbaar zijn met z'n allen?
1: Ja, dat.
0: Maar ja, in zoverre ben ik het sowieso al met je eens dat ik ook premier Jette... dat ik die ook vrij onzichtbaar vind. En dat vind ik nogal apart, want het verhaal dat Jette eigenlijk heel graag premier wilde worden van dit land. En dan zo onzichtbaar zijn, dat vind ik dan wel... Ik heb, zeg maar, Schoof heb ik vaker gezien in het openbaar.
1: Ja, zeker.
0: En nu komt hij vandaag wel in het openbaar, hè, want ik bedoel, hij is er ook natuurlijk bij. Hij staat ook aan de zijde van zijn man, hè, want zijn man die komt ook mee. Die hockeyer vanuit Argentinië. En wat dat betreft is een beetje hetzelfde levensverhaal als... Willem-Alexander en Maxima. Als het, weet je wel, je bent verliefd en je komt ineens zo van... Lang, lang, lang geleden... woonde er een premier in Holland. Hij werd verliefd op een Argentijn. En dat deed hij niet vanzelf... maar hij kopieerde het verhaal van de koning na. Nee, dat is niet waar, maar dat is wel... Weet je, het valt wel op. Maar ik had van de week, zag ik ineens Jesse Klaver. Zag ik in het nieuws. En toen dacht ik... Maar Jesse Klaver... Ben jij toevallig Rob Jette... maar dan in de tv-kantine van Carlo Bossart en Irene Moors? Want ik zag hem ineens als premier van Nederland staan daar. Terwijl iedereen is natuurlijk zo'n roeptoeter in zoverre in de politiek. Maar ik had op een gegeven moment wel het idee... nou, die Jesse Klaver is gewoon de premier van Nederland. Want hij staat zo vaak op de bühne. Maar goed, vandaag. Die plannen natuurlijk. Vandaag natuurlijk ook genoeg andere zaken op het programma. Zometeen gaan we het erover hebben in de ochtendshow. Ja, en wanneer gaat die drakenbotenrace nou? Is dat wel gewoon morgen tijdens de jaarmarkt, toch? Is dat
1: echt werkelijk waar?
0: Ik ben er wel benieuwd naar. Ja, volgens mij is dat morgen gewoon tijdens de jaarmarkt. Want je kon dan.

0: tegelijkertijd kon je kijken. Dan hoeft hij niet op dinsdagavond ook nog eens. Maar volgens mij vanavond wel de jaarmarktestafette. Het wordt warm heen vandaag.
1: Ja, ik wil net zeggen, het is nu al effing heet.
0: Het is bloedje heet hier. Ik ben blij dat ze het podium op het Rijnplein al hebben opgebouwd voor die jaarmarkt. Maar het is wel, dat ik, want anders zie ik al die mensen zweten. Daar word ik zelf ook een beetje warm van. Ja, niet warm van in de zin van dat ik warm van word. Maar wel warm van de mensen zweten. En dan word ik ook... Maar het verhaal is wel dat ik... goed, als mensen vanavond moeten gaan hardlopen. Heel veel succes, want trek je korte broek maar aan. Het weerbericht. Het wordt warm. Vanochtend is het namelijk in onze regio eerst bewolkt. Kan er plaatselijk nog wat mist hangen. Vanmorgen zag ik zelfs code geel staan.
1: Ik heb geen mist gezien trouwens, dus dit keer niet.
0: Je hebt het gemist?
1: Gisteren toen ik naar huis reed, dat was al rond een uurtje, of 12:30. Ja. Toen was het wel mistig.
0: Ja, toen was het wel mistig inderdaad. Ja, goed, later breekt de zon steeds vaker door. Vanmiddag schijnt de zon geregeld, al neemt vanuit het westen de bewolking toe. Het blijft droog vandaag. Temperatuur, het loopt uiteen naar ongeveer 25 tot 27 graden.
1: Deze man.
0: 25 tot 27 graden, hou eens op man.
1: Ja, echt. Ik ga mijn zwembad weer opzetten buiten.
0: Ja, nee, maar serieus, ik had... Stop de muziek. Ik had de korte broek.
1: Ja, dat had je al weggehaald natuurlijk.
0: Ja, nee, ik denk dat gaat niet meer komen, joh. Ja. Hou op. Maar
1: ik had al bijna de airco weggehaald hier, maar dat gaan we ook niet doen.
0: Nee, ja, met al die mensen morgen die deze kant op komen. Korte broek, hè? Korte broek gaat het om.
1: De korte broek. Die kan wel aan.
0: De korte broek die zou aankunnen vandaag. Nou,
2: De korte broek die kan wel aan. De korte broek die kan wel aan.
0: Met 25 tot 27 graden wil ik hem nog wel een keertje doen.
2: De korte broek die kan wel aan. De korte broek die kan wel aan.
0: Warme dag dus vandaag, deze Prinsjesdag. Dinsdag 15 september, we zijn begonnen.

0: je er nog niet klaar voor bent, of ben je dat nu wel? Sambar. And my body isn't ready. In de ochtendshow, goedemorgen, 5 minuten voor 7:30 is het. De dinsdagochtend, 15 september vandaag. Ja, officieel Prinsjesdag natuurlijk, maar voor ons is het gewoon de dag voor de jaarmarkt. En ja, voor de Veense Feestweek is het alweer dag. Nou, wat is het? 1, 2, 3, 4, 5 van de Veense Week. Ja. Ik bedoel, die hebben gewoon een hele week wat ze daaraan besteden.
1: Het feest anderhalve week, geloof ik, hè?
0: Ja, anderhalve week zo ondertussen. Ja, zaterdag natuurlijk ook het officiële eindfeest en zo. Dus groot feest. Vandaag gaan we hem natuurlijk opnieuw draaien.
1: Ja,
0: drink jij links of rechts, hè?
1: Ik
0: dat
1: vond
0: is dat nummer van
1: leuk.
0: De Veense Week. Ja, ik vond hem ook leuk.
1: Ja.
0: Ik hoop ook dat hij... Nou, hij is officieel uitgebracht, maar dat... Misschien kunnen we wel ergens pushen tot een of andere tipperade of zo. Dat zou wel heel gaaf zijn. Maar goed, we gaan hem zo meteen draaien in de ochtendshow van Studio Alphen Kagen Brazem. En wat we ook doen in de ochtendshow is natuurlijk even kijken van wat er allemaal aan de hand is in de wereld. Oftewel...
2: Wat staat er in de krant?
0: Ja, Ries, wat heb jij gevonden?
1: Schrijvers die verdienen vaak weinig tot niets aan hun luisterboeken. Dat blijkt uit onderzoek onder bijna 700 auteurs. Zo'n 42% van de schrijvers en vertalers krijgt helemaal geen vergoeding van de uitgever. Anderen krijgen wel betaald, maar vaak heel weinig. En via online bibliotheken ontvangen schrijvers soms minder dan 10 cent per uitgeleende titel. De Auteursbond zet daarom vraagtekens bij het verdienmodel van commerciële luisterplatforms.
0: Ja, zo is het inderdaad. En daarnaast, ja, 9 van 10 keer wordt zo'n boek dan ingesproken door een AI-stem. Ja, dat lijkt me ook niet heel erg prettig luisteren. En mijn vrouw die doet dat regelmatig, hè. Die luistert echt van die luisterboeken. Daarnaast dat ze echt ook heel veel boeken leest, hè, want ze... Zij leest nu gewoon in 2 boeken tegelijk.
1: Oh.
0: Want dat is dan zeg maar een verhaal wat naast een ander verhaal loopt.
1: Ja.
0: Het zijn, nou ja, dat hoor je niet op de radio, maar het zijn echt zulke dikke pillen. Ik denk
1: echt? Goeiedag.
0: Zeg maar Harry Potter 1, 2, 3, 4, 5 en 6.
1: Minstens 1000 pagina's.
0: Keer 2, zeg maar.
1: Ja, precies.
0: En daar hoort dan ook nog een playlist bij. Met bepaalde muziek om helemaal in de sfeer te komen. Ja, het is echt anno 2026 lezen. Maar ze luistert ook af en toe van die boeken. En dan zit ik ook wel eens te denken van... Ja, maar je luistert nu gewoon op 1,5 keer zo snel. Ja. Want de normale manier hoe dat door een AI-stem is ingelezen... is heel langzaam.
1: Ja.
0: Ja, dat rete irritant luisteren is dat. Want het is net alsof... Nou, ik praat zeg maar zo snel iedere keer.
1: Bij mij thuis, als ik dan nog terug op computer zit... dan zat 9 van de 10 keer ook een tabblad open met YouTube.
0: Ja.
1: En dan zit ik ook nog wel eens van die filmpjes gewoon te kijken. Weet je, gewoon echt gewoon informatieve dingen.
0: Ja.
1: En 9 van de 10 keer is dat gewoon echt AI. En je hoort het ook. En dan haak ik gelijk af.
0: Ja, dan haak ik ook af. Echt. En zeker als het op dubbele snelheid is. Maar het lijkt mij toch dat je op een gegeven moment als schrijver... dat je daar inderdaad en moet aan kunnen verdienen. Want het is toch jouw materiaal. Maar daarnaast dat je ook gewoon mag bepalen welke stem het gaat inlezen. Omdat het toch een bepaald gevoel moet overbrengen. Het is nou niet zo dat als je zeg maar een romantisch boek of zo gaat schrijven...
1: Ja.
0: Dat je dan denkt, nou laat ik Jochem Meijer even vragen om het in te spreken. Want dat voelt heel raar, zeg maar.
1: Ja, die moet dan ook betaald worden. Plus de auteur van het boek. Ja, dan blijft er weinig over, denk ik.
0: Buiten het feit omdat Jochem Meijer, ja, hartstikke leuk hoor. Leuke gast is het. Maar om een romantisch boek voor te lezen... breekt niet helemaal je verhaal over, zeg maar.
1: Dat.
0: Dus, ik bedoel, je moet alles en iedereen betalen. Al die producties. Maar ja, ik vind het wel bijzonder dat ze daar dus niet voor betaald krijgen. Dat is... gaan ze staken binnenkort? Wat is het verhaal?
1: Geen idee.
0: Geen idee.
1: Staat
0: niks over.
1: Er staat niks over.
0: Gaan we terug naar Alphen aan het Rijn. Ja, de jaarmarkt morgen wordt de grootste jaarmarkt ooit, mensen. Ja,
1: is dat zo?
0: Ja, het wordt echt 500 kramen vullen het centrum. Dag. En volgens de organisatie draait het steeds minder om ultra goedkoop plastic prularia.
1: Ja.
0: Oftewel de prularia kraampjes die worden geweerd, lijkt het wel.
1: Oh ja.
0: Meer variatie, meer kwaliteit. Nog steeds gegarandeerd dat iemand die midden op straat ineens stilstaat.
1: Oh,
0: vooral met de kinderwagens en de fietsen. Ja, mag ik even... Stop de muziek. Mag ik even klagen? Misschien moet ik het niet noemen als klagen. Misschien moet ik het eerder noemen als een tippie van mij.
1: Een tippie?
0: Van mij.
1: Een tippie.
0: Lijkt mijn vrouw wel.
1: Tippie van Wesley.
0: Ja. Morgen, als je bij de jaarmarkt bent... zorg er even voor dat je niet... Ik herhaal, niet... met je fiets door het centrum gaat.
1: Alsjeblieft, zeg, hou op, mensen.
0: Er zijn echt mensen, ja, kijk, kinderwagens, daar kan je niks aan doen. Want die kinderen, om dat nou de hele tijd te tillen, is ook zo wat. Maar ga dan niet meer in het pad stilstaan, dat ten eerste. Ten tweede, als je dan eenmaal met je fiets richting het centrum gaat... zet hem even buiten het centrum neer en loop dan even normaal door het centrum. Want met 100.000 fietsen,
3: achteraan aansluiten bij een kraampje. En dat is mega irritant. Dat
1: schiet niet op, gewoon
3: dus doe dat vooral even niet, alsjeblieft.
1: Nee, klopt.
3: Nee. En, mocht je in een kinderwagen of met een kinderwagen rijden of met een scootmobiel of wat dan ook, niet midden in het pad stilstaan. Doe gewoon even een stukje verder.
1: Dat is veel, hè?
3: Ja, ik vind dat op zaterdag vind ik dat al irritant.
1: Ja.
3: Laat staan tijdens zo'n jaarmarkt waar het mega druk is. Dus laten we dat niet doen. Nou, dat. Dankjewel voor mijn mogelijkheid om dit even te benoemen op de radio. Ja, daarvoor maak je ook een radioprogramma,
1: is
3: toch?
1: Zo, ja.
3: Als ik die thuis niet kwijt kan, dan maar... Nee.

0: onschuldig me alvast. Want ik heb altijd het idee, als ik zeg maar country muziek hoor, dat ik moet roepen, yeeha!
1: Oh ja.
0: Ja. Het ding is, je hebt tegenwoordig bij de Albert Heijn dat je kunt sparen voor diskies.
2: Diskies? Is dat een nieuwe Flippo?
0: Ja, dat is... ik heb hier een voorbeeldfoto. Dat is inderdaad in de vorm van een Flippo. En daar staat dan een Disney-figuur op. En dat is dan ook een beetje om kinderen aan te sporen om bepaalde groenten te eten. Want je kunt dus een lijstje bijhouden met een soort van poster. En dan kunnen kinderen aankruisen welke groenten ze hebben gegeten. Ah. Er staat ook fruit op. Het is echt wel op zich wel goed, hoor. Alleen, ik heb hier bijvoorbeeld de Disky van Woody.
1: Ja.
0: Van Toy Story natuurlijk.
1: Ja.
0: Er zit een slang in mijn lijst.
1: Ja.
0: Nou, op de achterkant staan er ook leuke feitjes of leuke grapjes of wat dan ook.
1: Okay.
0: En je kunt ze ook in een apparaatje stoppen en dan kunnen ze een geluidje maken.
1: Oh.
0: Ja. Maar nu staat er op de achterkant van de Woody Disky een raadsel. Ik word wel 10 keer zo groot als je me opwarmt. Wat ben ik? Denk even aan een cowboy.
1: Ja.
0: Ik word wel 10 keer zo groot als je me opwarmt. Wat ben ik? Nou, laat hier je gedachten even over en dan komen we er zo meteen op terug. Richard Harreman, zometeen het nieuws uit de regio. Wat heb je erin zitten?
2: Ja, afgelopen zaterdag was natuurlijk de oldtimerdag. Ik ga straks jouw autokennis testen, Westen.
0: Oh, oké. Okay. Nou, nog meer spelletjes zometeen. En zometeen gaan we ook even bellen met Lian Verburg. Zij is van de Jossie Band. En morgen dan gaan zij iets doen. En daar hadden ze iets voor nodig, maar als het goed is, is het allemaal opgelost. Dus zometeen gaan we even bellen met haar. En dat allemaal zometeen. Eerst tijd voor het nieuws van 7:30. Je hoort de hoofdpunten van de NOS.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In het midden en noorden van Nederland rijden nauwelijks treinen door een grote storing in het systeem dat aangeeft of treinen veilig over het spoor kunnen gaan. Het is nog onduidelijk hoe lang het duurt voordat de problemen zijn verholpen. De regering Trump mag geen strenge regels invoeren voor stemmen per post. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof is het eens met de uitspraak van een lagere rechter die daar een stokje voor stak. De man van 51 die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Het weer. In het westen en noorden nauwelijks zon en 19 tot 22 graden. In het zuidoosten zomers warm met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond kans op buien, mogelijk met onweer.
0: Door met het nieuws uit de regio. En die krijg je van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Boskoop krijgt 64 nieuwe huurwoningen in het nieuwe woongebied Wonen op de Tuin. Het gaat om 44 sociale en 20 middeldure huurwoningen, verdeeld over 58 appartementen en 6 eengezinswoningen. De huidige 20 verouderde huurwoningen worden begin 2027 gesloopt. De bouw start naar verwachting in het najaar van 2027. De eerste bewoners kunnen medio 2028 hun woning betrekken. In Alphen aan den Rijn kwamen zaterdag veel liefhebbers naar de 44e oldtimerdag. Daar waren allerlei bijzondere klassieke auto's te bewonderen, zoals een Chevrolet Camaro uit 1969, een Mazda MX-5 uit 1991 en een Zastava 750.
0: Ja.
2: Ook stonden er youngtimers, brommers en motoren. De dag trok veel bezoekers die volop konden genieten van de bijzondere voertuigen. Nu vraag ik aan jou, Wesley, wat is nou een Zastava 750? En nee, ja, ik weet, het is een auto. Maar wat is het?
0: Nou, ik zou bijna zeggen het is een vliegtuig, maar... Wat is het?
2: Een Zastava 750. Wat is dat?
0: Zastava 750. In eerste instantie denk ik aan een sportauto. Maar als je dit zo zegt, dan denk ik eerder aan een... wat is dit? Een brandweerwagen?
2: Ja, ik heb het even voor je opgezocht, want ik wist het zelf ook niet. Het is dus een Fiat 600, maar dan één gebouwd in het voormalige Joegoslavië.

0: Fiat niet gebruiken.
1: Ja,
0: natuurlijk.
1: Ze hadden gewoon een licentie hadden ze genomen. Ja. En dan hebben ze gewoon dat ding gewoon één op één hebben ze hem overgemaakt. Ze hebben alleen wel een wat zwaardere motor ingezet. En dat ding had, let wel, 25 pk.
0: 25 pk?
1: Ja, een gemiddelde auto heeft tegenwoordig minstens 90, geloof ik.
0: Nee, precies, ja. Zeg maar 25 paarden voor je auto. Ja, ja, dat is lekker. Zoiets. Ja, trouwens, over paarden gesproken. Ja, toch even tussendoor.
1: Ja.
0: Dus we willen van de paarden af, hè, voor de glazen koets.
1: Dat vind ik eigenlijk op zich wel goed.
0: Dus de gouden koets, daar zijn we inmiddels ook al vanaf. En nu de paarden ook nog.
1: Ja.
0: Vraag ik me alleen af wat dan zeg maar, de ruiter nog gaat doen daarvoor op.
1: Ja, dat is graag.
0: Ander nieuws nog.
1: Roak heeft zich geplaatst voor de volgende ronde van de districtsbeker. In Rijp-Wetering werd Football Factory met 6-1 verslagen. Bart Hogeboom was de grote man met 3 doelpunten. Sam Brugman en Kevin Perea die maakten de andere treffers. Ja. Een bijzonder moment was er vlak voor tijd. Doelman Dammers van de Poel werd vervangen door Randy Jansen... die daarmee zijn debuut maakte in het eerste elftal.
0: Oh, kijk.
1: Dat was ook wel weer een leuk moment voor hem. Ja, en tot zover het nieuws uit de regio.
0: Hij maakte andere doelpunten. Ja, wat voor doelpunten maakte die dan?
1: Ja.
0: Mooie doelpunt, nee. Goed, dankjewel Ries. En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, het is dinsdagochtend vrijwel altijd druk. Maar nu valt het... Nee, dat is niet waar. Ik doe even een klein updateje. Ik zie dat er al bijna een uur aan file staat. Oh. Dus ja. Er staan 8 meldingen. Je krijgt van mij de langste. En die duren 10 minuten of langer. De A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar loopt het vast. Komt door een hoog voertuig bij de Schiphol-tunnel. De weg is dicht. Althans, de tunnel is dicht. De vertraging is daar op dit moment 2 minuten. Maar dat gaat nog oplopen zometeen. Dan de A12, Den Haag richting Utrecht. Tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug staat 11 kilometer. Vertraging is daar 10 minuten. En een kwartier sta je vast op de N11 Leiden richting Bodegraven. Ja, gisteren was het daar ook al bal, maar vandaag dus ook al een file. Tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12 3 kilometer. En vertraging is dus een kwartier. Ja, hoe is het op het spoor, Ries? Is daar al het een en ander opgelost inmiddels?
1: Nou ja, goed, ze hebben natuurlijk een flinke storing in het Zuid-Noord... Ja, hoe noem je dat?
0: Noord-Oosten
1: van het land.
0: Noord-Brabant.
1: Maar de website die heb ook iedere keer kuren. Ik weet niet wat er aan de hand is precies, maar goed, ik heb eentje kunnen laden.
0: Het is gelukt, ja.
1: Door een sein- en wisselstoring rijden er minder sprinters tussen Utrecht Centraal en Driebergen-Zeist. En tussen Amsterdam-Bijlmer Arena en Utrecht Centraal rijden er ook minder intercities. En dat duurt allemaal tot ongeveer 7:45.
0: Ja, ik zit ondertussen mee te kijken ook op de website van de NS. En als je hem later krijg je regelmatig de melding, oeps.
1: Er is iets mis.
0: Er is iets mis. Ja, ja, nou, dat weten inmiddels NS. Dus nou goed, gebruik in ieder geval de reisplanner, als hij het doet, om jouw route te checken. Yes. Zo is het ook. Zometeen in de ochtendshow, dan gaan we even bellen dus met Lian Verburg. Want ze waren naar iets op zoek. Maar als het goed is, is het gelukt. Je hoort er zometeen meer over in de ochtendshow. Goedemorgen.

0: De Rick and Bowman en Human in de ochtendshow. Lian van Buren, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Orkestleider van de Jossie Band aan de telefoon. Ja, bijzonder verhaal. Het gaat over sokken en een kraam. Afgelopen week ontstond daar ineens een oproep op social media vanuit eigenlijk jullie vanuit de Jossie Band, want jullie zochten een kraam, hè?
1: Ja, nou dat klopt. Want ja, dit is natuurlijk de Alphense Jaarmarkt morgen. Daar hebben we natuurlijk eigenlijk nog nooit gestaan met een kraam. Maar omdat wij dit jaar nog steeds ambassadeur van de vrijheid zijn en we ook nog sokken.

0: In de verkoop hebben, dachten we van ja, het zou natuurlijk wel heel leuk zijn om in Alphen een keertje van de partij te zijn.
1: Ja, en jullie willen ook van die sokken af op een gegeven moment.
0: We willen op een gegeven moment ook natuurlijk wel van die sokken af. Het zijn hele mooie sokken, maar je wil er op een gegeven moment toch vanaf, want ja, er ligt toch voorraad. En dan wil je natuurlijk een kraam. Maar ja, een kraam kost geld. En ja, voordat je dat er dan weer helemaal uit hebt, dan moet je wel heel wat sokken verkopen. Ja. Dus dachten we, we doen gewoon een oproepje.
1: Ja, en dus een kraam kost inderdaad heel veel geld. Dat verwacht je bijna niet. Maar ja, de mensen die uiteindelijk zo'n kraam huren, hè, die daarachter staan, die moeten hem huren. En die moeten daar ook heel veel geld voor betalen. Ja, dan zou het zonde zijn als je inderdaad de opbrengst van die sokken dan uiteindelijk naar zo'n kraam moet gooien. Dan heb je het eigenlijk allemaal voor niks gedaan. Want uiteindelijk...
0: Nou ja, precies.
1: Waar gaat het geld van die sokken naartoe dan, van de opbrengst?
0: Dat is natuurlijk wel voor het instrumentenfonds. Want en die sokken hebben we natuurlijk ook... die heeft de HEMA natuurlijk voor ons ontwikkeld van het voorjaar. En dat kost natuurlijk geld. En de HEMA heeft ons echt wel een leuke prijs gegeven. Maar ook die sokken kosten geld. Dus daar moet je natuurlijk wel wat bovenop doen om daar wat aan te verdienen. Maar ja, we willen heel graag nog weer nieuwe orkestkleding. We willen nog wat nieuwe muziekboeken uitbrengen. We willen natuurlijk wel de komende jaren door kunnen blijven gaan met muziek en met de Jorsti Band. Dus dan moet je natuurlijk ook een soort als ondernemer reageren en zeggen, er moet wel geld binnenkomen.
1: Ja.
0: En ik snap heel goed hoor dat men voor een kraam geld rekent. Want ja, het is natuurlijk een heel veel werk om 500 kramen neer te zetten. Het gaat om de veiligheid, het gaat om het organiseren. Ik snap het best wel. Ik vond het op zich wel even jammer, want ik vroeg ook van ja, we zijn een stichting en kan het dan niet voor de helft? Want dan hebben ze een bepaald tarief. Nou, dat kon niet, omdat we toch... Zij zeggen dan, ja, je bent commercieel, want je verkoopt toch wel iets. Dus we moesten dan €120 betalen. Maar we hebben gelukkig een sponsor gevonden. Ja. Bar Bistro Daan, die heeft gezegd, ik sponsor de kraam. En ik moet zeggen dat er nog meer mensen hadden gereageerd van, kunnen we wat doen? Er is zelfs een mevrouw, die heeft ook nog wat geld overgemaakt voor ons, voor de kraam. En denk ik, ja, dat is natuurlijk wel weer hartverwarmend. En ja, weet je, de Zwammerdamse Jorsti Band kan natuurlijk eigenlijk niet op de Alphense jaarmarkt ontbreken, vind je niet?
1: Nou, zeker niet als ze en ambassadeur van de vrijheid en inderdaad, ja, de Alphense Jorsti Band, dat hoort er gewoon bij, inderdaad.
0: Ja, nou ja, en weet je wat eigenlijk ook heel mooi is, of eigenlijk is het helemaal niet zo mooi, maar wel heel actueel, op de sokken staan de vrijheid om te zijn wie je bent. Hè? Ja. Dus dat was natuurlijk in mei heel mooi, maar eigenlijk speelt dat vandaag de dag nog steeds meer. Misschien heb je het wel gezien, maar Armin van Buuren die deed mee met het programma Make Up Your Mind.
1: Zeker,
0: die was als drag queen verkleed. En die zei ook van, die wilde daarmee uiten van, ja, ik doe dit één keertje om te laten zien dat iedereen van mij gelijk is, iedereen erbij hoort. En eigenlijk willen wij dat ook uitstralen. En ik denk van ja, ik moet eigenlijk nog even het adres van Armin hebben, dan stuur ik hem met liefde een paar sokken toe. Maar eigenlijk geldt dat natuurlijk voor ons ook, weet je. Ja. Onze mensen willen ook laten zien, wij horen er ook bij. En ja, die sokken, het zijn hartstikke goede sokken, heel leuk. En morgen staan we op een prachtige plek.
1: Ja, waar zijn jullie?
0: We hebben echt wel een beetje een marzel. We staan op de hoek van de Castellumstraat, Julianastraat.
1: Oh, jullie staan in de buurt van de studio?
0: Ja, dan staan we waarschijnlijk inderdaad heel dicht bij jullie. Dus dat is natuurlijk een prima plek en daar zijn we heel blij mee. Dus we zijn echt de Alphense braderie, zijn we echt heel dankbaar dat we zo'n plek mogen krijgen. En bij Daan natuurlijk, dus ik zou tegen iedereen zeggen, ga bij Daan even lekker eten of een kopje koffie doen. Want het is natuurlijk fantastisch dat zij ons heeft gesponsord.
1: Nee, hartstikke lief en ook fijn dat het zo snel is gelukt natuurlijk. Ja, want ja, die oproep die stond er dan eenmaal. Ja, dan zit je af te wachten.
0: Dankzij orkestlid Evelien, dat wil ik er wel even bij zetten. Want dat is natuurlijk een gouden en die had weer een kennisje, haar oude buurmeisje. Nou, die kende Daan weer. Nou, zo is het balletje gaan rollen. Dus wat dat betreft alle eer voor Evelien.
1: Ja, iedereen draagt zijn steentje bij. Maar Evelien krijgt wat dat betreft de credits hiervoor.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Nee, mooi dat het is gelukt, Lian. En fijn ook dat jullie te vinden zijn op de Alphense Jaarmarkt. Nu heb ik wel een vraagje, want je zei het inderdaad al. Kijk, jullie willen uitstralen dat iedereen gewoon mag zijn wie die is. Dat hij is en dat hij wil zijn. Je vertelde al inderdaad dat verhaal van Make Up Your Mind, hè, Armin van Buuren. Ja. Veel kritiek vanuit het buitenland. Nou, Wesley van Klink vanuit Roelofaar en Sveen. Dat is inmiddels ook een vriend van de show. Award-winnaar, want hij kreeg de Gouden Televizierster voor beste acteur. Nou, ook zoiets prachtigs. Maar die deed ook mee aan het programma. Ja, dat zijn echt wel de ambassadeurs eigenlijk om ook uit te stralen wie je wilt zijn dat je wilt zijn. En nu, dat staat dan op die sokken. Nu willen wij ook iemand zijn in de zin van de ochtendshow. We willen ook graag in de maatschappij zijn. En nu willen wij...

0: vragen aan jou of dat wij in ieder geval één paar sokken van jullie mogen overkopen.
1: Ja.
0: Want dan willen wij dat gaan ruilen.
1: Ja.
0: We gaan namelijk morgen een soort van ruilspel doen.
1: Ja.
0: En dan proberen we daar zoiets groots mogelijks tegenover te krijgen. En dan uiteindelijk kijken waar we dan op neerkomen. En dan kunnen we uiteindelijk dat ook weer veilen of iets dergelijks.
1: Prachtig initiatief. Ja. En daar werken we heel graag aan mee. Dus ik zou zeggen, van dat gaan we dan morgen denk ik wel regelen. Want we zien elkaar ter plaatse, denk ik wel. Want ik ben er ook heel vroeg. En dan gaan we dat gewoon eventjes met elkaar fixen. En dan hopen we dat er echt inderdaad iets heel moois uit komt rollen.
0: Dat hoop ik ook. En dan hoop ik ook voor jullie dat jullie en zometeen van die voorraad af zijn. Want jij op een gegeven moment is ambassadeurschap van de vrijheid is er wel vanaf. Maar goed, je bent het nog een jaar.
1: Ja, weet je, ja, precies. En maar ja, weet je, die leus blijft bestaan. En die is meer dan hard nodig dan ooit. Dus wat dat betreft zijn het tijdloze sokken. En ik moet zeggen, de mensen die ze gekocht hebben zijn razend enthousiast. En die, dus ze zitten ook nog lekker, dus kan je nagaan.
0: Morgen, nog één keer. Jullie staan bij de hoek van de Castellumstraat.
1: Ja, Castellumstraat, Julianastraat.
0: Julianastraat.
1: Dus, vlakbij Sebastian Mode daar. En, ja. Dus nou ja, een prachtige plek. En we hopen dat we goed te vinden zijn. En we hopen we een beetje mooi weer. En dan en een hoop mensen die toch ons ook steunen. En achter die mooie spreuk staan.
0: Ik wens je een mooie, plezierige dag morgen. Maar ook een mooie verkoop. Want daar gaat het natuurlijk ook om. Uiteindelijk komt dat bedrag ook weer ten goede aan het goede doel. Hè? Dus aan de Jossie Band. En aan de instrumenten. Hè? Daar ging het naar.
1: Ja, ja, zo is het. Precies. Ja.
0: Lian Verburg, orkestleider van de Jossie Band. Dank je wel en een mooie dag.
1: Dank je wel en succes met de uitzending.
0: Dank je wel.

0: gemedley, hè? Allerlei hits die er voorbij komen. Oye, como va? Carry on Wayward Son. Hè? Van, Chicago, inderdaad. Highway to Hell.
1: Wat was het nou weer?
0: Van Boston, geloof ik. Nee, ik weet het niet meer. Highway to Hell, natuurlijk, van AD/DD. Ja, ik mag het niet meer doen van mijn logopedist.
1: Kansas. Erger.
0: Ja, Kansas. Ja, dat was het. Ik zat gisteren, wilde ik dat draaien. Toen kwam ik deze tegen. Toen dacht ik, laten we deze dan maar doen. Ja, ik mag het niet meer doen, hè, van de logopedist.
1: Is dat zo?
0: Ja. Nee, toch. AD/DD! Ik heb heel dag last van mijn stem. Ja. Owner of a Lonely Heart natuurlijk. Kennen we wel van de Yes! En allemaal leuke platen van de Rico Monaco Band hier in de ochtendshow. Zeg, ik vertelde net over die discies, hè?
1: Ja.
0: En vooral de discie van Woody. Er zit een slang in mijn laars. Je weet wel, die ene van Toy Story. Ja. Is wel helemaal in vanwege die nieuwste film van Toy Story. Wat is het? 5, 6, 7?
1: 5 geloof ik.
0: 12?
1: Ja, 5 geloof ik.
0: Zoveel films. Op de achterkant van die discjes staan allemaal leuzen. En leuzen in de zin van een geintje of een leuk raadseltje of een uitspraak. Op de achterkant van Woody staat dus: ik word wel 10 keer zo groot als je me opwarmt. Wat ben ik?
1: Ja, wat ben je?
0: Ja, mevrouw en ik die zijn gisteren helemaal van de grond geraapt door de buurvrouw ongeveer. Want...
1: Je had allerlei schunnige dingen verzonnen.
0: Goed. Ik riep op een gegeven moment, er zit een slang in mijn laars. En als je dan hoort, ik word wel 10 keer zo groot als je me opwarmt. Nou, dan moet je even doordenken, maar dan kom je uit op mais.
1: Op mais. Ja,
0: dat is de uiteindelijke uitkomst. Maar je mag zelf invullen hoe de rest in elkaar steekt. Ja. Goed. Dochtertjoe, Studio Overkijgen. Brazem, dinsdagochtend 15 september. Richard Harman, wat zit er zo bij jou in het nieuws?
1: Een bedrijfsongeval aan de Handelsweg gisteren.
0: Oei, ja, daar flink wat ophef over in eerste instantie. Maar uiteindelijk een uitslag daarmee. Maar het blijkt uiteindelijk wel een soort van mee te vallen.
1: Ja.
0: Voor hetgeen van wat de melding was.
1: Niet als je moet ondergaan.
0: Nee, zo is het ook, ja. Nou, daar straks meer over in het regennieuws. Ook het nieuws uit de wereld. NOS, van 8 uur, komt er zo aan, Ronde.

0: Irish Moments bij Studio Alphen. Echt niet? Kom langs op de open dag van Studio Alphen. Neem op woensdag 16 september tijdens de jaarmarkt een kijkje op onze nieuwsredactie.
1: Ontmoet de presentatoren.
0: Vraag je favoriete plaat aan en presenteer mee tijdens onze live-uitzending in de radiostudio. Kom langs
1: op de open dag
0: van Studio Alphen. Woensdag 16 september van 10 tot 4.
1: Toegang
0: via de hoofdingang van Theater Castellum. Zie je dan.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Oh, we gaan even snel door.
4: Het is een doelpunt, ja hoor.
5: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
3: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
0: Wij zijn erbij.
4: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
0: Jij bent erbij.
4: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
0: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
6: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
0: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
7: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
0: Vacature@studioalphen.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Je eigen zeg het maar opnemen.
8: Hallo!
0: Het kan tijdens de jaarmarkt. Je vindt Alex van der Ploeg.
9: Wacht even. Dat is die van TikTok, toch?
10: Ah joh, dat is die van TikTok.
11: Ah joh, dat is wel die van TikTok.
0: Dat klopt.
12: Handtekenen!
13: Straks leven.
0: Je vindt hem op woensdag 16 september op het Thorbeckeplein in Alphen aan de Rijn. Zeg het maar.
14: De Ochtendshow.
15: Hele goedemorgen, de dinsdagochtendshow op Studio Alphen en Kagebrazen. Het is 3 minuten over 8, tijd voor het nieuws. Je hoort NOS.
16: Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. Door een storing is het treinverkeer in grote delen van Nederland ontregeld. Volgens spoorbeheerder ProRail zijn vooral trajecten van en naar het noorden en oosten uitgevallen. Oorzaak is een sectiestoring, zegt deze woordvoerder van ProRail.
17: Dat wil dus eigenlijk aangeven dat ons treinbeveiligingssysteem aangeeft dat er ergens een trein rijdt waar dat niet zo is. Vanuit veiligheidsoverwegingen sluiten dan bijvoorbeeld ook de overwegen. Maar kunnen wij alleen nog maar stapvoets of helemaal niet rijden? En zeker op zoveel plekken tegelijk is het dan dus eigenlijk niet mogelijk om veilig treinverkeer op te starten.
16: Het is nog niet bekend hoe lang de storing gaat duren. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. Vorig jaar, na de val van kabinet Schoof, was het vertrouwen 29%. Nu is dat 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag rommelig. De regering Trump mag bij tussentijdse verkiezingen in de VS in november geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. Een rechter stak eerder al een stokje voor. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat weten dat die uitspraak blijft staan. Poststemmen wordt relatief veel gebruikt door mensen die op Democraten stemmen. De Amerikaanse versie van De Verraders is opnieuw in de prijzen gevallen bij de Emmy Awards. Het van oorsprong Nederlandse format won in de categorie Beste Reality Competitieprogramma. De presentator bedankte de kijkers.
18: The audience is so amazing, it is so diverse and it's just incredible the way you all get together and watch the show together. That is so beautiful that a show about treachery and betrayal brings people together.
16: The Traitors, zoals het programma in de VS heet, won de voorgaande 2 jaar ook al een Emmy Award. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon vandaag weinig door en kan wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
15: Een klein beetje warm hier wordt het vandaag.
19: Het is niet heet.
15: Ja. Ik heb nog wat gevonden over warm, moet je luisteren.
20: Het koud? Ga dan maar even in de hoek staan, daar is het 90 graden.
15: Genoeg. Wesley Hoek en Richard Harreman hier. En Richard Harreman die heeft het nieuws uit de regio. Goedemorgen.
21: Goedemorgen. In Alphen aan de Rijn zijn 635 honden niet aangemeld geweest bij de gemeente. Dat bleek uit een grote controle langs ruim 17.000 adressen. 8 controleurs gingen tussen eind april en half juni langs de deuren. De controle kostte ongeveer €20.000 en levert de gemeente dit jaar ruim €43.000 aan extra hondenbelasting op. De VVD

0: WAF.
1: Aan de Handelsweg in Alphen aan de Rijn heeft een bedrijfsongeval plaatsgevonden bij een trainingslocatie van de politie. Aanvankelijk kwam er een melding van een schietpartij, maar daarvan bleek geen sprake. Bij het ongeval raakte één persoon gewond, is niet bekend. VV Waalbrugge heeft de volgende ronde van de districtsbeker bereikt. De ploeg won in eigen huis met 6-2 van directe concurrent PGS Vogel en eindigde daardoor als eerste in de pool. Bas Siebert scoorde 2 keer. Ook Jure de Boer, Dennis Boer, Ruben van Tijn en Tim van der Doef kwamen tot scoren. Eerder plaatste ook competitiegenoot Roak zich voor de volgende ronde. En tot zover het nieuws uit de regio.
2: Yes, Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, het is iets drukker geworden. 77 minuten nu in totaal. 14 meldingen. Je krijgt van mij de meldingen van 5 minuten of langer. De A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar loopt het vast tussen Roelofarensveen en Hoofddorp Zuid. Er staat 9 kilometer. De vertraging is daar 6 minuten. A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Ja, door een probleem bij de Schiphol-tunnel loopt het daar ook vast. 7 minuten daar op dit moment.
1: Weer een hoge wagen?
2: Ja, weer een hoog voertuig inderdaad. Ja, de koning die moest er langs.
1: Ja, zijn kroon past er niet onder.
2: Nee, zo is het, ja. Ja, die moet hij vandaar. Oh nee, die hoeft hij niet per se op, hè, die kroon. Dus, De A12 dan, Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Woerden. 14 kilometer, je vertraging is daar een kwartier. Dan de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 3 kilometer, 6 minuten. De andere kant op diezelfde A20, maar dan tussen knooppunt Gouw en Nieuwekerk aan de IJssel. 3 kilometer, 8 minuten. Tot slot nog eentje, de N11 Leiden richting Bodegraven. Tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12 staat 3 kilometer. In vertraging is daar 10 minuten. Hoe is het op het spoor?
1: Nou ja, er is genoeg te melden, maar vooral dat de website het niet doet.
2: Oeps, er gaat iets mis.
1: En ik kreeg net van Thijs door dat ook de NS Reisplanner het niet wil doen. Dus nee. Gaat lekker zo.
2: Ja, Thijs, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
2: Wel bekend natuurlijk van waar of niet, waar zometeen gaan we weer spelen, hè? 8:15. Maar jij moet met de trein.
3: Ik moet met de trein, ja.
2: Jij moet gewoon naar school toe. Maar,
1: ik zou zeggen, maak er wat van.
3: Ja,
2: maak er wat van, dat sowieso. Maar jij zit dus ook even te kijken op de NS Reisplanner, maar het werkt gewoon op dit moment voor geen meter.
3: Ik zie helemaal niks. En vanochtend, voordat ik onderweg ging hier naartoe dan, en daarna naar school, zag ik ook niks. Dus er is al een poosje een storing. Toen keek ik even op de storingssite, hè, zoals die heet. Maar ook daar zag ik een keiharde piek rond een uurtje van 6:30.
2: Ja, een keiharde piek. En nu zie je eigenlijk een foutmelding de hele tijd.
3: Ja, dus ik denk dat het nog steeds niet is opgelost.
2: Nee, dus maar even kijken dan op het moment dat je op het station bent, neem ik aan.
3: Ja, ik weet anders. Ongeveer uit mijn hoofd hoe laat die gaat. Maar dat is ook alles wat ik heb.
2: Ja, je zei net, er stond +3. Ik zei, ja, is +3 trein of +3 minuten? Maar dat weet je dus eigenlijk nog niet.
3: Nee. Ik hoop +3 minuten.
2: Zowaar die het doet, gebruik in ieder geval die reisplannen van de NS. En anders moet je maar even kijken op het station op de borden. Als die het wel doen, uiteraard. Weet je wat het wel doet trouwens? De ochtendshow tot 10 uur.
4: De ochtendshow met Wesley Hoek.

0: vibes hoor. Mr. Belt & Wezel. In de ochtendshow. Studio van Kagebrazem. Oh, ik zit een heel... Nee, maakt niet uit ook. Heel graag muziekje ineens te draaien voor begin van het uur.
1: Oh, ja.
0: Het is 7:15. Goedemorgen. Dinsdag 15 september vandaag. De ochtendshow op Studio van Kagebrazem waar je naar luistert. Richard Harreman, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Heb jij nieuws?
1: Heb ik nieuws?
0: Heb jij nieuws?
1: Ja, ik heb wel wat nieuws.
0: Ja, heb je wat nieuws? Wat heb je gekocht dan?
1: Nee. Oh, dat.
0: Nee, wat heb jij aan nieuws verzameld deze ochtend?
1: In het Westpark in Boskoop is afgelopen weekend een vechtpartij geëindigd met een opvallende vluchtpartij.
0: Ja.
1: De politie kreeg aanvankelijk een melding van een conflict tussen 3 personen. Vanuit een hele politiehelikopter werd vervolgens een groep van zo'n 15 mensen gezien. Toen agenten naar het park kwamen, was de hele groep alweer verdwenen. En zijn dan ook geen aanhoudingen verricht.
0: Nee, ja, als de groep verdwenen is, dan kun je ze ook niet aanhouden natuurlijk. Dat... Zo is het wel. Maar ja, even heftig dan natuurlijk
1: ja,
0: weer.
1: Even, want, even snel.
0: Ja, even zit je ineens uit het raam te kijken, loopt er ineens een hele groep voorbij. Met politie erachteraan en hoor je ineens een helikopter. Ja, dan zit je ook te denken, wat gebeurt hier allemaal? Dat... Maar, wel irritant he, dat er dan geen aanhoudingen zijn verricht. Want dan kun je ook niet daar gevolgen aan geven.
1: Nee, ja, dat.
0: Dus, ja. Dan... Heb je nog meer nieuws? Of,
1: nee, dat was hem eventjes.
0: Dan heb ik ook nog een politiecontrole. In Oud-Aden dit keer. Daar is ruim €82.000 aan openstaande belastingschulden geïnd. Nou,
1: zo.
0: Dan gaat je... Ze kunnen... Nee, hier is dat potloodje voor nodig hè, bij Prinsjesdag. Voor de toespraak van de koning. Want dan kunnen ze ineens weer €82.000 bij schrijven. Maar goed, ook werden voertuigen in beslag genomen. En de politie schreef 12 bekeuringen uit. 1 controle, een hele dure tussenstop.
1: Ja.
0: Onze regio breekt ook de Pokémon-gekte opnieuw uit. Ja, woensdag verschijnen speciale kaarten vanwege het 30-jarig bestaan van Pokémon. Ik had het toevallig gisteren nog over met mijn vrouw.
1: Ja,
0: daar ga ik het zo meteen over hebben. Maar gisteren zijn een aantal dingen aangekondigd. Concerten en zo.
1: Ja.
0: Er is ook een concert van Kabouter Plop aangekondigd. Althans, een concert niet, maar wel een soort van theatervoorstelling. Vanwege het 30-jarig bestaan van Kabouter Plop.
1: Is dat ongeveer 30 jaar?
0: Ja, dat is echt... Nou, zo lang bestaat dat inmiddels al.
1: Jongen.
0: En als ik dat vergelijk met mezelf, ik ben zelf 35... Ja, dan krijg je toch dat je denkt van, ik ben een beetje in de war. Maar goed, Pokémon bestaat dus ook 30 jaar. Want dat vroeg ik dus aan mevrouw, hoe lang bestaat Pokémon inmiddels al? Nou, dat zal wel meer dan 35 zijn, zei mevrouw. Maar 30 jaar dus. En vandaar dus die nieuwe Pokémon-kaarten. Woensdag. En onder meer in Leiden en Delft, in winkels daar, worden er lange rijen verwacht. Want Pikachu blijkt dus nog altijd uitstekend. En staat complete winkelstraten te ontregelen.
2: Pikachu!
0: Zoiets. Gezondheid. Nou, ik had het er al over. Hè. Er wordt het een en ander aangekondigd. Althans, dat is gisteren gebeurd. En dan heb ik het over een concert van een welbekende band. Ja, ze worden tegenwoordig gezien als de nieuwe Beatles.
1: Oh.
0: Heb ik het over Oasis.
1: Ah ja, hou op, man.
0: Ja, nee, dat wordt vaak gezien, hè, Oasis, als de Beatles van tegenwoordig. Maar na 18 jaar komen ze terug naar Nederland. Liam en Noel Gallagher staan op 16 en 17 juli volgend jaar in de Johan Cruyff Arena.
1: Oké, okay, ja, daar gaan ze wel lastig over krijgen.
0: Naar Roxy Dekker. Nee, dat is, Roxy Dekker is in april. Dus,
1: nee, dat is het voorprogramma.
0: Dat is het voorprogramma, inderdaad. Ja, twee broers, twee shows en ruim voldoende de tijd om even de ruzie bij te leggen. Ja.
1: Ja.
0: Ja, en dat andere nieuws, en daar ben ik eigenlijk eerder verheugd op, maar ik weet niet meer waar dat staat.
1: Nou, anders heb ik nog wel wat, hoor.
0: Even kijken, oh ja, dat heb ik hier. En dan moet ik, nou, wat heb jij dan nog?
1: Ja, wat gebeurt er nou als, als de regenbui van de eeuw boven Alphen aan den Rijn losbarst? Wat? Bijna 1400 woningen lopen dan risico op wateroverlast.
0: Dat meen je?
1: Ja, serieus. Volgens cijfers uit de klimaateffectatlas kan bij een extreme bui van 70 mm regen in 1 uur bij die huizen minstens 15 centimeter water tegen de gevel staan.
0: Dat meen je.
1: Bij 556 woningen kan dat zelfs oplopen tot 30 centimeter. De cijfers berekenen overigens niet automatisch dat er schade ontstaat. Dus dat dan weer niet.
0: Nee, maar echt
1: 1400 woningen, maar lopen wel risico.
0: Maar goed, we weten dat we zoveel onder NAP liggen, toch?
1: Ik bedoel, goed, de lage zijde ligt nog lager, dus ja.
0: Nee, die ligt vandaar dat ook lage zijde heet, heet natuurlijk, ja. Nee, ik zit ondertussen even te kijken, want ik zoek even naar een muziekje hiervan. Maar ik kan het niet goed vinden. Even kijken hoor, we zijn... laten we gewoon deze pakken, want deze kennen we natuurlijk allemaal wel.

0: Ja, want gisteren... Ja, er is in de afgelopen dagen is er het een en ander geplaatst op social media.
1: Ja.
0: Waarin de spanning werd opgebouwd. Er was een video te zien van Ahoy Rotterdam. En toen kwam ineens weer die rode wagen met gele stippen. En die caravan, caravan met rode stippen, die kwam voorbij scheuren. En daarop natuurlijk de afbeelding, de beeltenis van de clown en acrobaat. En nu is gisteren bekendgemaakt wat er gaat gebeuren. Want de muziek van Bassie en Adriaan krijgt volgend jaar een groot concert in Rotterdam Ahoy.
1: Oh.
0: Is toch ongelooflijk? 23 april. Dan brengen verschillende artiesten de bekende liedjes uit de televisieseries. Onder andere De Plaaggeest, De Sleutel en waarschijnlijk ook een zaal vol volwassenen die ineens weer acht zijn. Ja, ik zit er dus over na te denken om er naartoe te gaan. Als het me lukt, ja. Hoor. Ik heb me hier voor je geschreven voor die pre-show. Maar dit is echt een once in a lifetime. Want ik zei nog tegen een vriend van mij.
1: Ja.
0: Die is ook helemaal gek van Bassie en Adriaan. Die heeft toen De Baron nog mogen interviewen. Paul van Gorkum toen hij nog leefde.
1: Oh, John van Tol.
0: Ja, precies, ja. En toen zei ik toch, ja, er gaat iets gebeuren. Hij zegt, gaan ze weer wat doen? Ik zeg, nou ja, ik verwacht geen concert. Ik bedoel, Aad kan niet meer zingen.
1: Nee.
0: Bas, die doet het ook maar half, zeg maar. En ja, de helft van de acteurs van Bassie en Adriaan, dat leeft allemaal niet meer.
1: Nee, klopt.
0: Dus hoe gaan ze dat dan doen? Nee, nu blijkt dus, er komt dus wel...

0: concert. Huh? Ik denk, er komt een hele voorstelling van... een hele tentoonstelling van alle materialen die er zijn gebruikt. Maar er komt dus een concert.
1: Ja.
0: Met echt wel een orkest en dus bekende artiesten. Die dus die liedjes ten gehoor gaan brengen. En uiteraard worden ook de merch verkocht. En kun je ook gaan kijken naar alle props die zijn gebruikt in die afleveringen. Dus ik vind het echt wel... Ik ben reuze enthousiast. Juist omdat het niet meer zo goed gaat met Bas natuurlijk.
1: Ja.
0: En goed, dan gaat het al echt al tientallen jaren.
1: Ik wil net zeggen, dat is echt is net onkruid. Dat vergaat niet.
0: Nee, en Aad die begint ook wel langzamerhand echt wel goed uit te worden. Dus dit is echt wel de laatste keer dat zoiets kan, denk ik.
1: Dat denk ik wel, ja.
0: Ja, dus, nou,
1: maar ik heb ook de prijzen gezien. Goedemorgen.
0: Ja.
1: Vanaf 58 euro.
0: Maar er zat mijn vrouw de laatste ook mee. Die wilde graag naar een concert van... Een concert van Regime. Vandaar dus je. Maar die zei ook 68 euro. Het is rete duur. Ja, maar dat is wel wat je betaalt tegenwoordig, hè, voor concerten. Ja, dus in zoverre.
1: Ja, ja.
0: En voor een once-in-a-lifetime experience is het...
1: Experience. Ja. Ja. Nou, het gaat goed vandaag, Wes.
0: Ja, het gaat heel goed.
1: Ja.
0: Hoe gaat het met jou?
1: Ja, prima.
0: Ja, gaat ook goed?
1: Ja, hoor. Het is ook maar 2 uur, hè, duurt het concert. Dus
0: ook de ochtend show. Twee uur tot 2,5 uur werd er gezegd.
1: Nou, dus, de deuren gaan open om 7 uur. Aanvang is om 8 uur. En eindtijd is om 10 uur.
0: Het enige waar ik wel benieuwd naar ben is... wie staat er dan in het voorprogramma? Is het dan Robin de Robot die je grapjes gaat vertellen?
1: Gaat wel meedoen.
0: Bassie, Adriaan, Dat wordt heel eentonig. Ja. En volgend jaar dus in Rotterdam Ahoy. Niet Blondie, wel Bassie en Adriaan. Blondie nu wel hier op de radio in de ochtendshow. Goedemorgen, One Way or Another.

0: kennen het natuurlijk van One Direction, maar dit is ook een versie. Wel een cover trouwens. Blondie en One Way or Another, oftewel Teenage Kicks. In de ochtendshow, Studio Alphaka gebrazen. Waar je zo meteen ook het nieuws uit de regio hoort. Ries, wat heb je er zo in zitten?
1: Een extra locatie voor het Koenekoop College in Boskoop.
0: Kijk, maar dat is wel een speciale locatie. Waar dat is, je hoort het zo bij Richard Harreman en het regennieuws. Is Charlie Cheer hier en Cat Burns. Dit is Small Talk.

0: vrijdag kwam dit pareltje uit. En ik moet je zeggen, het doet me heel erg denken aan muziek van Candy Dover. Dat allereerst. Maar ik vind dit toch lekker, hè? Small Talk van Charlie Cheer en Cat Burns.
1: Ik vind er ook een beetje een Wham-tintje aan zitten. Het is ook van alles nog wat eigenlijk. Maar dan van de jaren 80 een beetje.
0: Oh, Wham? Ja. Daar heb ik me niet... Oké, dat kan.
1: Ja, we hebben het ook kunnen gewoon.
0: Goed, Jort is hier in de ochtend, waar je zo meteen ook hoort. En kunt meespelen. Waar of niet waar. Thijs van der Dussen was hier net. Die heeft hier ook naast zijn spullen... Hij had wat spullen geleend. Heeft hij ook 3 stellingen afgeleverd. Hij gaat die zo meteen aan het voorleggen. En wij kunnen daarop antwoorden met waar of niet waar. Jij kunt dat ook doen via de app studio.nl/WhatsApp. Die staat daar open voor. Zet in je bericht 1, 2 en 3 de achter waar of niet waar. En wellicht ben jij zo de dagwinnaar van dat spel. En krijg jij 3 stickers van ons. Dus dat wil je. Zijn langzamerhand beginnen dat een beetje bijzondere exemplaren te worden. Het lijken wel de Pokémon kaarten. Maar over 100 jaar dat ik zoiets... Ik heb nog stickers van Studio Alpha. Ken je dat nog, weet je wel?
1: Oh ja.
0: Van de ochtendshow, van die 2 gasten, weet je wel?
1: Ik ben benieuwd of dat nog wel wil plakken dan ook.
0: Ja, dat niet meer, maar goed, dat maakt niet uit. Ik bedoel, behang blijft ook niet meer plakken over 100 jaar. Dus. Het blijft vooral plakken, zometeen. Waar of niet waar? studioalf.nl/WhatsApp. Eerst tijd voor het nieuws van 8:30. Je hoort de hoofdpunten van NOS.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De grote treinstoring in Nederland lijkt veroorzaakt door sabotage. Dat meldt ProRail. Er zijn spullen gevonden die bewust op het spoor zijn neergelegd. De storing leidt tot grote problemen, vooral rond Zwolle, Deventer en Amersfoort. De regering Trump mag geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof is het eens met de uitspraak van een lagere rechter die daar een stokje voor stak. De 3 mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje vlak over de grens in Duitsland kwamen alle 3 uit Nederland. Het zijn 2 mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23.

0: Het weer. In het westen en noorden nauwelijks zon en 19 tot 22 graden. In het zuidoosten zomers warm met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond kans op buien, mogelijk met onweer.
1: Richard Harreman heeft het nieuws voor je uit de regio. Richard, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Het Koenekoop College in Boskoop heeft sinds de start van het nieuwe schooljaar een extra locatie. Door veel nieuwe aanmeldingen werd het te druk op de locatie aan het Torenpad. In de zomervakantie zijn daarom op loopafstand twee nieuwe lokalen gerealiseerd. De leerlingen zijn blij met de extra ruimte en vinden het ook prettig om even weg te kunnen zijn uit de drukte. De locatie is voor 3 jaar gehuurd. De provincie Zuid-Holland moet snel lessen trekken uit de chaotische start van Qbuzz als busvervoerder. Bij de start eind 2024 was er een tekort van 58 voltijdsbanen en 109 elektrische bussen. Ook waren busstallingen en laadpunten niet klaar. Daardoor vielen veel ritten uit en reden er tijdelijk dieselbussen. De problemen waren pas in maart 2025 opgelost. De provincie wil nu onder meer stallingen zelf gaan beheren. EMM 21 heeft zich geplaatst voor de knock-outfase van de districtsbeker. De Veenders wonnen met 2-1 van LFC en eindigden daardoor als eerste in de pool. Luc Bakker en Brian Verdel zorgden voor de doelpunten. LFC kwam nog terug tot 2-1, maar een gelijkmaker bleef uit. EMM gaat samen met Roak en VVW Brugge door naar de volgende ronde. Komend weekend begint EMM aan de competitie met een uitwedstrijd tegen Kagia. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Nog even terugkomend op dat verhaal van Qbuzz en de provincie. Kijk, de provincie die kan wel zeggen, ja, we willen dit allemaal zelf gaan beheren. Prima, hè? Ik bedoel, moeten ze doen. Kost ons alleen weer extra geld natuurlijk. Ja. Aan de andere kant, ze hadden ook van tevoren even onderzoek kunnen doen. Want er zijn meerdere provincies waar voorbeelden zijn geweest. Ja, ja. Waar Qbuzz dus werd aangesteld. Hè? Waar ze de aanbesteding hadden gewonnen. Waar het ook niet goed was gelopen. Dus ze hadden ook voorinformatie kunnen inwinnen. Ja, en dat hebben ze niet gedaan. Dus ik zou dat vooral als les meenemen.
2: Due diligence stond niet hoog in het vaandel.
1: Nee, dat blijkt maar weer. Dat was hem, hè?
2: Dat was hem.
1: Dankjewel. Ja, dan de verkeersinformatie van de ANWB. Dinsdagochtend altijd een drukke ochtend. Maar vandaag is het wel extra druk. 1,5 uur staat er bijna aan file in totaal. 12 meldingen. Je krijgt van mij de meldingen die 10 minuten of langer duren. Te vinden onder andere op de A12. Daar sta je vast. Den Haag richting Utrecht. Tussen Gouden West en Nieuwebrug staat 9 kilometer. En daar doe je 22 minuten langer over. Dan de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep. 6 kilometer, 11 minuten vertraging. En tot slot, ja, is weer ietsjes opgelopen. De N11 Leiden richting Bodegraven. Tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12. Staat 2 kilometer, maar je doet er wel een kwartier over.
2: Mm.
1: Goed, dan Richard met de informatie over de NS. Alhoewel, ja. Doet de website het inmiddels?
2: Nou ja, hij heeft nog kuren, maar het begint steeds beter te gaan. Hij gaat het steeds beter doen.
1: We hebben het net gehoord, hè, trouwens, sabotage gaat.
2: Ja, maar dat is dan in het oosten van het land natuurlijk.
1: Oh, in het oosten.
2: Wij hebben hier in onze regio, hebben wij tussen Utrecht Centraal en Driebergen-Zeist. En tussen Bijlmer Arena en Utrecht Centraal hebben we daar last van een sein- en wisselstoring. En daardoor rijden er minder sprinters en zelfs minder intercities tussen Amsterdam Bijlmer Arena en Utrecht Centraal. Het duurt allemaal tot ongeveer 9:45.
1: En zowaar die het doet, houdt de reisplanner van de NS in de gaten om jouw route te checken. En dat moet helemaal goed komen. Onze route is in ieder geval tot 10 uur de ochtendshow. Met zometeen dus waar of niet waar. Speel vooral mee. Studiohalf.nl/WhatsApp. Waar of niet waar. Naar Cool and the Gang.

0: zoals het kabinet op dit moment zou zeggen.
1: Oh, I try, I try.
0: I try, I try. En dan zegt de koning, you did not sign for this. En je dit in de ochtendshow, Coco and the Gang en Fresh. Nou, we zitten weer fresh bij, hoor. Buiten wordt ook alles fresh gemaakt voor de jaarmarkt. 5 keer komt die veegwagen al voorbij. Normaal gesproken rond een uurtje of 7, dan zijn we er wel vanaf. Maar nee, blablaas is alles. Om ervoor te zorgen dat het weer een beetje er mooi uitziet buiten. Zodat mensen er weer een troep van kunnen maken.
2: Ik hoor het, ja.
0: Ja, ik hoop alleen dat als we nou even met z'n allen afspreken dat we er minder troep van maken, hebben we er morgen ook wel minder last van.
2: Ja.
0: Dat zou wel fijn zijn. Maar goed, 8:15 is het. Ja, de ochtendshow op Studio van Kagebrazem. Waar we natuurlijk altijd spelen. Waar of niet waar. Thijs van der Dussen was zojuist even op bezoek om wat spullen die hij had geleend af te leveren. Heeft hij ook meteen de 3 stellingen afgeleverd die wij vandaag gaan gebruiken in Waar of Niet Waar. Jij kunt meespelen via de app studioalf.nl/WhatsApp. Doe het vooral, want ja, niet alleen de titel Dag winnaar ligt op je te wachten, maar ook 3 stickers die kun je verdienen. Zet in je bericht 1, 2 en 3 erachter waar of niet waar. Geef antwoorden op de stellingen en wellicht ben jij zo die dagwinnaar. Wij gaan dat ook doen hier in de studio. Dan nemen Richard en ik het tegen elkaar op. En ik ben heel benieuwd. Ries, gisteren hadden we geen winnaar, want we hadden allebei gelijke antwoorden gegeven.
3: Ja.
0: Nee, dat is niet waar. Dat was vrijdag. Gisteren was Pim er, hè?
3: Je had gewonnen.
0: Ik had gewonnen van jullie, ja. Maar goed, het gaat niet om ons, het gaat om jou. studio11.nl/WhatsApp. Geef antwoord op de stellingen en vooral in eerste instantie op stelling nummer 1.
4: Welkom bij een nieuwe ronde van Waar of Niet Waar. We beginnen bij stelling nummer 1. Vlinders kunnen met hun poten proeven. Waar of niet waar?
0: Ja. Kunnen vlinders met hun poten proeven? Of hebben ze daar andere dingen voor om het te kunnen proeven?
3: Ik
0: is
3: zou
0: het waar of niet waar?
3: Echt niet weten, dus ik doe een gokje. Ik zeg niet waar.
0: Jij zegt niet waar. Oké. Okay. Ik ga hier tegen jou in. Ik zeg wel waar.
3: Oké. Okay.
0: Ja, hebben we 2 andere antwoorden.
3: Begin
0: ik ben vooral benieuwd naar wat jij vindt. studio11.nl/WhatsApp. En zet je antwoord achter cijfertje nummer 1. En achter cijfertje nummer 2 zet je het antwoord op de tweede stelling.
4: Stelling nummer 2. De aarde heeft in haar geschiedenis ooit volledig bedekt kunnen zijn met ijs.
0: Ja, was de aarde in zijn geschiedenis ooit een keer bedekt met een laag ijs? Was dat in de ijstijd het geval? Ja,
3: ik wil net
0: nee?
3: zeggen, we hebben natuurlijk die ijstijd gehad. Maar ik weet alleen niet of dat toen volledig helemaal met ijs was. Dus ik zeg waar.
0: Jij zegt waar. Oké, ik zeg niet waar. Ik denk niet dat heel de aarde is bedekt met ijs.
2: Oké.
0: Waar of niet waar, wat denk jij? En dat is ook de vraag op stelling nummer 3.
4: Stelling nummer 3. Een smartphone kan sneller leeglopen als je hem in de koelkast legt. Nou, waar of niet waar?
0: Oké. Okay. Kan een smartphone sneller leeglopen op het moment dat je hem in de koelkast legt? Is dat waar of niet waar?
3: Ja, ik weet wel van batterijen kan je soms nog wel eens weer opnieuw activeren door hem eventjes in de vriezer te leggen.
0: Is dat zo? Dat is toch niet goed voor de vocht?
3: Nee, het is ook niet goed, maar gewoon voor een keertje.
0: Ja.
3: Ik zou zeggen dat het... Hij loopt sneller leeg als hij in de koe. Ik denk dat dat waar is, want je zit namelijk in een soort kooi zit je.
0: Ja.
3: En hij probeert dan continu natuurlijk verbinding te maken. En het is natuurlijk allemaal geïsoleerd en zo, dus ik zeg waar.
0: Oké, ik zeg niet waar.
3: We zijn er wel helemaal anti tegen elkaar vandaag.
0: Ja, zeker, ja. Maar ook vooral omdat ik weet dat het met warm weer...
3: Ja.
0: Dat hij juist sneller leegloopt, want daar heb ik continu last van.
3: Okay.
0: Ik heb überhaupt last van dat ding... Ja, volgens mij heb ik een slechte versie van de telefoon.
3: Wel.
0: Want continu heb ik echt problemen met dat ding, dat hij... heel snel leegloopt en daarnaast ook heel vaak vastloopt.
3: Dan zou ik hem toch een keertje terug gaan brengen. Je hebt me net een jaar of zo.
0: Het heeft niks met dit toestel te maken. Ja, wel met het type toestel. Want mijn schoonzusje heeft hier ook last van.
3: Oh, oké. Okay.
0: Dus die heeft hetzelfde telefoon als ik.
3: Volgens mij heb ik hetzelfde type als jij. Alleen ik heb dan de wat duurdere versie gelopen.
0: Ja, precies.
3: Ik heb nergens last van.
0: Nee,
3: hij staat nog steeds op 100%.
0: Dat is het verschil. Ja, bij mij echt niet meer hoor. Zal ik even checken?
3: Ja, doe maar. Jij gebruikt natuurlijk nog best wel vrij.
0: 73% op dit moment.
3: Dat is wel heel snel gegaan dan.
0: Ja, dat is heel snel, hè? Nou goed, laten we het hebben over die stellingen, want daar gaat het natuurlijk om. Laten we ze ook even luisteren allemaal. Even in de herhaling, Thijs. Wat waren ze ook alweer?
4: Welkom bij een nieuwe ronde van Waar of Niet Waar. We beginnen bij stelling nummer 1. Vlinders kunnen met hun poten proeven. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar is de vraag.
4: Stelling nummer 2. De aarde heeft in haar geschiedenis ooit volledig bedekt kunnen zijn met ijs.
0: Ja, waar of niet waar?
4: Stelling nummer 3. Een smartphone kan sneller leeglopen als je hem in de koelkast legt. Nou, waar of niet waar?
0: Ja, ook hier de vraag natuurlijk, waar of niet waar? Wat denk jij? Geef je antwoorden door. studio11.nl/WhatsApp. Zet in je bericht 1, 2 en 3 daarachter waar of niet waar. Weet we ook welk antwoord bij welke stelling hoort. Ja, wellicht ben jij zo de dagwinnaar in waar of niet waar. studio11.nl/WhatsApp. En lekkere muziek nu hier. De Shadows van The Soul.

Nee. Is het Michael Jackson? Nee. Is het One Direction? Nou ja, ook nee. Allemaal niet waar. Het is namelijk een band uit Frankrijk. Een pop- en rockband opgericht. Oh.

0: Dus Antoine en Greg Salt, vandaar dat je bent ook Salt heet. En jouw muziek combineert energieke pop en rock met sterke invloeden uit de jaren 70 en 80. Nou ja, dat is door hoor, ongelooflijk. Ook een modern Brits en French touch geluid hoorde je erin. Bijvoorbeeld denkend aan Prince en ook Phoenix, die sound ook eerder brachten. Lekkere muziek. Shadows van Salt in de ochtendshow. Ja, als je nu niet wakker bent, weet ik het ook niet meer. En misschien maak ik weer zo meteen wel wakker, omdat jij wordt uitgeroepen tot dag. Winnaar, schrik je ineens op van, hey, dat ben ik. Moet je wel hebben meegedaan via de app studioalf.nl/WhatsApp. In je bericht zet je namelijk 1, 2 en 3. Daarachter dan de antwoorden op de drie stellingen van Thijs van der Dussen. En ja, we hebben het hier gedaan in de studio. Althans, daar antwoord op gegeven. En hopelijk jij dus ook via studioalf.nl/WhatsApp. Laten we zo meteen de antwoorden die zijn binnengekomen eens even controleren. Eerst even de stellingen doornemen. Want ja, ook wij willen weten wie er gelijk heeft. Is dat Richard Harman of toch Wesley Hoek? Ben benieuwd. Stelling nummer 1 klonk in ieder geval als volgt. Thijs, goedemorgen.
1: Welkom bij een nieuwe ronde van Waar of Niet Waar. We beginnen bij stelling nummer 1. Vlinders kunnen met hun poten proeven. Ja. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar? Richard, jij zei...
2: Ja, ik moet er niet aan denken dat ik eerst met mijn vingers in mijn soep zou gaan zitten om te kijken of het wel lekker is. Dus ik zeg niet waar.
0: Maar gelukkig ben je ook geen dier.
2: Dat is waar.
0: Ja,
2: wel.
0: Ofwel.
2: Ja, wel.
0: Ben je een dier?
2: We zijn allemaal zoogdieren.
0: Goed, is het waar of niet waar?
2: Ik zeg niet waar.
1: We zijn aangekomen met de antwoorden. We beginnen bij stelling nummer 1, die is waar.
0: Oh.
1: Aan hun poten zitten zintuigcellen waarmee ze onder andere kunnen waarnemen of een plant geschikt is om eitjes op te leggen.
0: Ja.
1: Oh. En dus om te proeven.
0: En dus om te proeven, inderdaad. Ja, het tegenovergestelde van Richard zei ik dus waar. Dus ja, eerste puntje van mij is binnen, dat is lekker.
2: Ja. Een volgende puntje wordt van mij, hoor.
0: Ja, dat is de vraag. Nee. Wat was de vraag namelijk, Thijs?
1: Stelling nummer 2. De aarde heeft in haar geschiedenis ooit volledig bedekt kunnen zijn met ijs.
0: Ja, is dat waar of niet waar? Jij zei in ieder geval Ries.
2: Ik zei waar, want ik deed een beetje voorkomen alsof ik het niet wist. Maar ik weet het namelijk, want er bestond vroeger in miljoenen jaren geleden een sneeuwbalaarde.
0: Een sneeuwbalaarde?
2: Ja, dus dat is waar.
0: Dan kon je een hele grote, hoe heet dat ding van Frozen ook alweer? Die sneeuwpop?
2: Olaf.
0: Olaf.
2: Ja.
0: De zomer, de herfst, de winter. Ja. Ja, is het waar of niet waar? Ik zei in ieder geval dat het niet waar was.
1: En stelling 2 is ook waar.
0: Ja.
1: Ja, tijdens de zogenaamde Snowball Earth-periodes denken wetenschappers dat vrijwel het hele aardeoppervlak bedekt was met ijs.
2: Sneeuwbal.
1: Wij kennen het natuurlijk ook wel als de ijstijd.
0: Ja, we hadden het er al over, hè, die ijstijd. Ja. Toch, heb je dit toevallig ingefluisterd gekregen door Thijs zojuist?
2: Nee.
0: Dat niet.
2: Toevallig weet ik dat.
0: Ja, dan wordt het nu spannend, want ook hier hebben wij anders op geantwoord. De laatste stelling voor vandaag.
1: Stelling nummer 3. Een smartphone kan sneller leeglopen als je hem in de koelkast legt. Nou, waar of niet waar?
0: Ja, waar of niet waar? Nou, ik gaf net al het voorbeeld dat mijn telefoon continu leegloopt. Doet het überhaupt al. Maar met warm weer doet dat het nog sneller, hè? Dus dan warmt hij ook heel erg op. Het lijkt wel de opwarming van de aarde, mijn telefoon. jij zei?
2: Ik zei waar.
0: Jij zei waar, ik zei niet waar. Is het waar of niet waar, Thijs?
1: En stelling nummer 3 is niet waar.
0: Ah.
1: Nee, kou verdraagt bepaalde chemische reacties in de batterij juist.
0: Ja.
1: Extreme kou kon de batterij tijdelijk minder goed laten presteren. Maar een koelkast is geen manier om je telefoon sneller leeg te maken.
0: Nee.
2: Oké. Nou, mooi. We hebben een winnaar.
0: Ja, nou ja, ik weet niet of het zo mooi is voor jou, maar het is wel... tweede dag op rij dat ik van jou win. Dat is op zich wel lekker.
2: Het is een gegund, jongen. Echt waar.
0: Ja, want jij gaat zo meteen waarschijnlijk weer winnen met het Rad van Fortuin natuurlijk.
2: Ik weet nog van niks.
0: Oh, je weet nog? Nee, dat weet ik überhaupt niet. Want je kunt nog steeds stemmen, hè? Studio Alf op Instagram, daar vind je dat. Maar daar later meer over. Eerst nog even kijken naar de winnaar van Waar of Niet Waar voor vandaag. Ja, wie heeft de juiste antwoorden gegeven? Dat had moeten zijn, Richard Harreman.
2: Waar, niet waar.
0: Waar, niet waar.
2: Waar? Nou, daar.
0: Nou ja, daar staat inderdaad het appje van Ruben. Ruben uit Boskoop doet mee vandaag met waar of niet waar. En stuurt in 1, 2 en 3 daarachter waar, niet waar. En Richard, nog één keer?
2: Waar, niet waar is de juiste antwoord.
0: Ja, lekker bezig, Ruben. Ja, helemaal uit zijn dak gaat hij.
2: Ja, mensen blij hoor.
0: Lijkt wel Joey uit Waddinxveen met de postcode loterij. Gefeliciteerd Ruben, jij bent vandaag de dag winnaar van Waar of Niet Waar. En jij krijgt de 3 stickers van ons, dus stuur even je adresgegevens onze kant op. In datzelfde appje, en dan, of tenminste via datzelfde adres, studioalf.nl/WhatsApp. En dan sturen wij die 3 stickers naar je op. En als je dat binnen 5 minuten doet, nou binnen 1 uur en 5 minuten, dan zorgen we ervoor dat het na 10 uur meteen jouw kant op komt.
2: Ja.
0: Wil je dit nou ook? Morgen in de ochtendshow spelen we weer, kwart voor 9, Waar of Niet Waar. En dan kun je weer de 3 stickers van ons krijgen. En

0: de titeldagwinnaar. Dus, en misschien doen we morgen vanwege de open dag doen we een extra ronde waar of niet waar. Dat lijkt me wel leuk.
1: Ja, dat zou leuk zijn.
0: Vorige week was hier op woensdag Justin Besseling van Kampen op bezoek. Dat is de cultuurmakelaar. Elke woensdag komt hij langs. En hij vertelde van, volgende week dan hebben jullie open dag. Maar misschien is het dan wel leuk om, dat stelde ik voor. En hij zei, ja, dat lijkt me een leuk idee. Om 10:00 begint die open dag.
1: Ja.
0: Maar hij vindt het leuk om bij het moment dat hij daar is, zo 9:15 is dat, ook gewoon mensen hier in de studio te hebben. Dus eigenlijk begint de open dag morgen al om 9:00.
1: Ja, vind ik prima.
0: Dus wil je er morgen bij zijn, meld je aan. studioalf.nl/WhatsApp is dat. Of loop gewoon naar binnen, want we zijn er met de open dag morgen van 10 tot 4. En eigenlijk dus in feite van 9 tot 4. En hopen jou gewoon wel verwelkomen, hè?
1: Zeker.
0: Ja. En misschien kunnen we dan die 3 stickers meteen aan je meegeven, mocht je waar of niet waar winnen. Dus,
1: dat zou kunnen, ja.
0: Morgen 9:00, loop binnen bij Studio Alphen voor de open dag.

0: bangertje dit, hoor. Staat hoog aangeschreven ook in de playlisten, zeg maar. Van de streamingsdiensten. En volgens mij staat hij ook hoog aangeschreven in de hitlijsten überhaupt. D.O.D. en Are You Mine. In de ochtendshow van Studio Alphen en Karen Brazem, waar je zo meteen natuurlijk weer Richard Hartman hoort met het nieuws uit de regio. Zo, kom maar bijna uit. Wat heb je erin zitten zometeen, Ries?
1: Even kijken. In Roelof Haarlemsveen maken 162 oude huurwoningen plaats voor maximaal 300 nieuwe woningen.
0: Oh, waar?
1: Dat ga ik je zo vertellen.
0: Hoeveel was het?
1: 162 weg, 300 ervoor terug.
0: Oh, dus er komt meer voor terug?
1: Ja.
0: Kijk, dat is fijn. Dat is altijd goed nieuws om te horen. Maar goed, hoe dat verhaal in elkaar steekt, je hoort het zometeen bij Richard Hartman. En natuurlijk ook zometeen meer zin en onzin in de ochtendshow.
2: Even ontsnappen van alle jaarmarktprikkels. Sluit je ogen en ontspan. Vind jouw rustmoment bij Studio Alphen. Echt niet? Kom langs op de open dag van Studio Alphen. Neem op woensdag 16 september tijdens de jaarmarkt een kijkje op onze nieuwsredactie. Ontmoet de presentatoren. Vraag je favoriete plaat aan en presenteer mee tijdens onze live-uitzending in de radiostudio. Kom langs op de open dag van Studio Alphen. Woensdag 16 september van 10 tot 4. Toegang via de hoofdingang van Theater Castellum. Zie je dan.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Oh, we gaan straks even snel door.
5: Het is een doelpunt, ja hoor.
6: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
4: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
5: Hij schiet hem in het doel.
2: Wij zijn erbij.
5: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
2: Jij bent erbij.
5: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
2: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
7: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Hè. Zo is het ook.
2: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
8: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
2: Vacature@studioalphen.nl.
3: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Je eigen zeg het maar opnemen.
9: Hallo!
2: Het kan tijdens de jaarmarkt. Je vindt Alex van der Ploeg.
10: Hey, wacht even. Dat is die van TikTok, toch?
11: Ah joh, dat is die van TikTok.
12: Ah joh, dat is wel die van TikTok.
2: Dat klopt.
13: Straks leven.
2: Je vindt hem op woensdag 16 september op het Thorbeckeplein in Alphen aan de Rijn. Zeg het maar.
0: De ochtendshow. Hele goedemorgen, 9:02. De dinsdagochtendshow op Studio Alphen Karen Brazem. Nieuws van 9 uur. Krijg je van de NOS.
14: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De grote treinstoring in Nederland is veroorzaakt door sabotage. Dat meldt ProRail. Er zijn spullen gevonden die bewust op het spoor zijn neergelegd, zegt een woordvoerder.
15: Ja, het zijn buizen. Daar willen we verder ook niet al te veel over aangeven. Maar doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. En ontstaan dus ook deze storingen.
14: Het is nog onduidelijk hoe lang het opruimen gaat duren. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. Het vertrouwen in de politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. Vorig jaar was het vertrouwen 29%, nu 36. Wat niet meewerkt is de rommelige aanloop naar Prinsjesdag, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
16: En wat ook zo is, is dat dit minderheidskabinet natuurlijk had beloofd met een begroting hier te staan. En zometeen staan ze hier met een begroting van alleen maar CDA, VVD en D66. En moeten ze nog op zoek naar steun van die oppositiepartijen.
14: Wat er precies in de begroting staat, horen we later vandaag, maar veel lekte al uit. De drie mensen die omkwamen bij een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. De slachtoffers zijn twee mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. Gisterochtend vertrok het toestel vanaf Hilversum en het kwam net over de grens in de problemen en stortte neer. De regering Trump mag bij de tussentijdse verkiezingen in de VS in november geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. De rechter stak er eerder al een stokje voor en het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat weten dat die uitspraak blijft staan. Poststemmen wordt relatief veel gebruikt door mensen die op democraten stemmen. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon vandaag weinig door en kan er wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws uit de regio krijg je van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bosco krijgt 64 nieuwe huurwoningen in het nieuwe woongebied. Wonen op de tuin. Het gaat om 44 sociale en 20 middeldure huurwoningen, verdeeld over 58 appartementen en 6 eengezinswoningen. De huidige 20 verouderde huurwoningen worden begin 2027 gesloopt. De bouw start naar verwachting in het najaar van dat jaar. De eerste bewoners kunnen medio 2028 hun woning betrekken. In Alphen aan de Rijn kwamen zaterdag veel liefhebbers naar de 44ste oldtimerdag. Daar waren allerlei bijzondere klassieke auto's te bewonderen, zoals een Chevrolet Camaro uit 1969... een Mazda MX-5 uit 1991 en een Zastava 750. Ook stonden er youngtimers, brommers en motoren. De dag trok veel bezoekers die volop konden genieten van de bijzondere voertuigen. In Roelevarensveen worden de komende jaren 162 sociale huurwoningen gesloopt en vervangen door 250 tot 300 nieuwe woningen. De gemeente Kagenbraadsem en woningcorporatie Bijwonen hebben daarover afspraken gemaakt. De extra woningen worden vooral sociale huur- en middenhuurwoningen. De sloop moet eind 2027 beginnen. Wij Wonen betaalt ook de aanpassing van de openbare ruimte, zoals straten en groen. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. Ja, dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staan op dit moment nog 9 files in de regio. In totaal bijna een uur aan vertraging. Krijg mij de langste, duren 10 minuten of langer. Dat zijn er 2. Daar via de naar richting Amsterdam is daar 1 van. Tussen knooppunt Hoek en knooppunt de Nieuwe Meer. Staat 8 kilometer, je vertraging is daar 11 minuten. En 11 minuten extra reistijd heb je ook op de A12, daarna richting Utrecht. Tussen Gouden en Woerden staat 9 kilometer. Koers op het spoor.

0: Okay. Goedemorgen, zonder zorgen, helemaal naar de kloten.
1: Hallo, hier is Hans Klok en je luistert naar Besties Ochtendshow.

0: Hypercity. En Self-Aware in de ochtendshow. Goedemorgen, 9:15 is het. Dinsdagochtend 15 september is het vandaag. Je luistert naar Studio Alphen en Kagen Brazem, waar we natuurlijk ook wat nieuws voor je hebben. Want we beginnen met een sportief nieuwtje in Alphen aan de Rijn op maandag 21 september. Dan doen meer dan 1000 basisschoolleerlingen mee aan de 10 at 10 challenge. Precies 10 uur. Ja? Samen even 10 minuten bewegen. Oftewel de 10 at 10.
1: Oh ja.
0: Ja, 5 scholen doen mee. 1000 kinderen tegelijk laten springen. Nou, dat gebeurt normaal gesproken al in een klas, hè. Op het moment dat heel de klas weer druk is en elkaar aansteekt. Maar succes alvast. En zeker voor iedere leraar. Roelevarensveen dan liep afgelopen weekend al behoorlijk tegen Halloween aan. Honderden liefhebbers bezochten namelijk de beurs voor horrorfiguren, kostuums en griezelige decoraties, hè. Want heel je huis aankleden en jezelf aankleden, dat soort dingen. Mm. De buren schrikken op het lijf jagen. Ruim een maand voor het echte feest was die beurs er om alvast die inkopen te doen. Buiten na zomer, binnen kettingzagen en zombies. Ja, de kalender is officieel de weg kwijt. Mm. En wij wat dat betreft ook, want om nu alvast Halloween. Ja, het is met iedere feestdag is het zover, hè? Dat je echt bijna een half jaar van tevoren, dat je er al naar uitkijkt en dat je er al ook je voorbereiding op doet.
1: Ja, we stonden even met Thijs eventjes te praten voordat hij naar school ging. Die ging vandaag of wat dan of morgen ging die filmen voor het bouwen van een carnavalscar.
0: Oh, nu al?
1: Ja.
0: Oh, ja, dat is natuurlijk de 11e van de 11e, hè?
1: Ja.
0: 11 november, dan gaat dat seizoen weer helemaal los. Eerst nog even, dus 31 oktober is dat, hè, Halloween?
1: Ja.
0: Nou, schrik niet, want het komt eraan. Dan tot slot nog Prins Harry en Meghan. Die hebben hun kinderen opnieuw naar een andere school gebracht. Volgens Britse media gebeurde dat uit zorgen over de veiligheid van Archie en Lilibet. Een schoolwissel is voor iedere kind al groot. Maar ja, met permanente beveiligingszorg erbij wordt het helemaal een gezellig autogesprek. Wat dat betreft is het net Halloween. Heb jij nog een nieuwtje?
1: Een pet of een muts in de klas is normaal gesproken verboden. Maar voor één student wordt een uitzondering gemaakt. De student wil namelijk wel naar de les, maar vanwege een verband bij het oor niet dat anderen dat zien.
0: Oh.
1: Het voorbeeld past bij een nieuwe aanpak van studentenbegeleiding, waarbij onderwijsmedewerkers beter samenwerken en rekening houden met persoonlijke omstandigheden. Zo kan soms een kleine aanpassing een groot verschil maken en uitval voorkomen.
0: Nou, zo is het zeker, ja. Want, er is veel gedoe, hè, weer over hoofddoeken en petten op in de klas en dat soort dingen. Vooral in België is daar heel veel gedoe over.
1: Nou, dit is in Nederland.
0: Dit is in Nederland, maar hier wordt dus juist naar gekeken om toch die aanpassing door te kunnen laten gaan.
1: Precies.
0: In zoverre, ja. Wordt rekening mee gehouden, laat ik het zo zeggen.
1: Dat in de les kan komen, ja, dat is wel beter natuurlijk.
0: Nee, zo is het inderdaad. Aan de telefoon hebben we Tommy Boesveld. Tommy, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij bent kermisorganisator in Alphen aan de Rijn. Want ja, de Alphense Feestweek is natuurlijk weer losgebarsten. En daarvoor afgelopen vrijdag, hè, is de kermis weer van start gegaan.
2: We zijn afgelopen vrijdag weer begonnen. En dat duurt tot aanstaande woensdag natuurlijk, de jaarmarktdag.
0: Hoe verloopt het tot nu toe allemaal?
2: Hoe het verloopt. Het weer zit in ieder geval zeker meer mee als afgelopen jaar. Want toen hadden we bijna iedere dag regen. En nu mogen we niet klagen over het weer. Dus ja, en we zijn alleen niet allemaal erg happy met de klandizie, wat we eigenlijk toch wel ietsjes positiever hadden verwacht, zeg maar, met dit mooie weer als afgelopen jaar.
0: En waar heeft dat mee te maken dan, Tommy?
2: Ja, ik ben daar al een enkele jaren ben ik daar al mee bezig.

0: natuurlijk dat de locatie is natuurlijk niet je van het. En we willen eigenlijk toch wel graag, en ik denk dat het ook wel een moedje gaat worden, naar een betere locatie toe.
1: Ja.
0: Want we willen ook niet hebben dat de jaarmarkt gaat verdwijnen van de Alphense kalender.
1: Nee, en in dat geval natuurlijk de kermis op de Alphense jaarmarkt.
0: Ja, zeker. Sowieso de kermis. Maar ja, de kermis is natuurlijk één groot onderdeel en toch wel één van de grootste sponsors voor de jaarmarkt.
1: Ja.
0: En ja, als die kermis natuurlijk op een gegeven moment geen slagingskans meer heeft, of dat het natuurlijk allemaal te min gaat worden, ja, dan moeten we toch wel met z'n allen even na gaan denken, wat gaan we doen?
1: Ja, je doet natuurlijk ook op de periode dat de kermis in het Alphense Centrum stond, hè? Dan is het helemaal onderdeel van de jaarmarkt. Want ja, je loopt gewoon over het terrein heen, tussen de kraampjes door. Maar je loopt ook meteen over die kermis. De kermis staat nu op het terrein van de parkeerplaats van ARC. Ja, dat is natuurlijk wel net even wat verder buiten het centrum. En daarmee merk je dus ook dat de klanten eigenlijk in jullie geval het minder goed weten te vinden.
0: Nou ja, sowieso met de jaarmarktdag natuurlijk. Dat is de belangrijkste dag voor de kermis. En sowieso natuurlijk de combinatie van kermis en jaarmarkt. Daar is het door ontstaan. Denk ik gewoon dat wat wij nu gewoon merken is dat je gewoon, zeg maar, de mensen die normaal op de jaarmarkt lopen, als die nu naar die kermis willen, die moeten echt die uitstap gaan maken. En normaal ga je nog eventjes tussen de kraampjes door, of dan zie je die kermis draaien. Nou, dan is dat voor de kinderen weer aantrekkelijk. Dan worden ze toch eigenlijk enthousiast en slepen ze de ouders even mee naar die kermis. En dat is natuurlijk nu allemaal een beetje buiten zicht. Nu moet je het echt op gaan zoeken. En daar moeten we wel over gaan nadenken, dat we die combinatie jaarmarkt-kermis, die moet zeker terug gaan komen om eigenlijk toch wel het allemaal positief te houden.
1: Ja, wat zie jij als oplossing? De jaarmarkt door laten lopen naar het ARC-terrein of eerder terugkeren met de kermis in het centrum?
0: Nou, in ieder geval de optie, eigenlijk het verlangen is gewoon dat het terug gaat naar het centrum. En daar zullen we met z'n allen eens even over moeten gaan dubben. Van hoe gaan we dat doen? Want er is natuurlijk weinig plein meer in Alphen waar we nog iets kunnen doen.
1: Ja.
0: Dus we moeten dan gaan nadenken over toch wel een bepaalde weg of straten achter gaan sluiten. Nou, dat is natuurlijk dat is allemaal te doen, want het gebeurt in meerdere steden. Ja, en dan hebben we nog een tweede optie. En daar ben ik al enkele jaren natuurlijk mee bezig. En gelukkig zijn er nu wat meerdere mensen die zeker daar ook al over beginnen te roepen. Dat is dat we eigenlijk misschien wel met de kermis op het evenemententrein moeten gaan staan bij de Zegerplas. En dat we dan daar de jaarmarkt, zeg maar, heen gaan trekken richting de Zegerplas. En dat we dan de grondelvaart terug gaan krijgen. En dat we dat allemaal tezamen op de Zegerplas kunnen laten beëindigen. Dat die kermis er is. Met een groot vuurwerk, een lasershow. En ja, dan krijg je die combinatie van het bezoeken van de kermis. Het kijken naar de grondelvaart. En dan ook nog een keer een afsluiting met een mooie laser- en vuurwerkshow. Nou ja, goed. Dan heb je natuurlijk al wel heel wat punten en ingrediënten om te zeggen van, als dit niet kan slagen, ja, dan moeten we toch wel eens even heel goed nagedacht.
1: Maar zou je dan de jaarmarkt willen laten doorlopen tot het evenemententerrein bij de Zegerplas, bij de theestijger daar? Of dat daar dan de jaarmarkt wordt gehouden? Want ik neem aan dat als je dat dan doet, dat ondernemers dan bijvoorbeeld weer aan de deur kloppen van, ja, hallo, ik heb een kraampje voor de deur en dan hoef ik niet zo ver. En ja, nu moet ik dan weer heel mijn kraampje die kant op.
0: Nee, ik heb het dan over een combinatie van de jaarmarkt houden zoals die is. Alleen, we moeten hem gaan zien te verbinden. En dat kan door middel van kraampjes richting de Zegerplas.
1: Ja, precies.
0: Dat we die loop gaan krijgen. En weet je, dat zijn natuurlijk, het is natuurlijk, staat nog allemaal een beetje pril nu in het geheugen om te zeggen van, joh, luister, we gaan daarmee aan de gang. Maar dat is wel, ik denk wel dat we naar die sleutel moeten.
1: Ja.
0: Want anders dan gaat het kaarsje dadelijk uit. En ik denk dat we dat met z'n allen niet willen.
1: Kun je de kermis dan ook groter opzetten op dat, in dat plan bijvoorbeeld? Want nu kun je natuurlijk maar een x-aantal attracties kwijt. Zou daar meer attracties kunnen worden geplaatst?
0: Ja, dat zou kunnen. Maar ik denk dat Alphen daar niet toereikend voor is om te zeggen, we moeten die kermis nog veel groter maken.
1: Okay.
0: Dus de grootte van de kermis die is in proportie met de stad Alphen, is dat oké? Okay?
1: Mm-hmm.
0: En ik denk, de aantrekkelijkheid die is ook goed. Aan de kermis ligt het niet, aan het weer ligt het dit jaar niet. En dan is er voor mij en voor ons is er maar één conclusie. De locatie is gewoon niet goed genoeg om een geslaagde kermis neer te zetten. Ja. Nu praat ik natuurlijk nog eventjes voor mijn beurt. Want we hebben natuurlijk morgen nog de jaarmarktdag. Mm-hmm. Maar uit ervaring spreek ik wel van we missen toch die aansluiting met de jaarmarkt. En dan die combinatie dat die mensen van de jaarmarkt even dat stapje naar rechts doen. En die kermis op kunnen. Nu moeten ze of de fiets pakken, of ze moeten met een bus, of ze moeten met een auto. Of ze moeten gaan lopen. Maar ja, als je gaat lopen, dan ben je zomaar 20 minuten tot een half uur onderweg.
1: Ja, en die ervaring die heb je natuurlijk. Want al een aantal jaar staat de kermis daar sinds dat het dorp Bekkenplein natuurlijk is verbouwd. Waar van origine de kermis natuurlijk altijd werd neergezet. Dat is ja, sinds eigenlijk die verbouwing is dat niet, kan dat ook niet meer. Want je zegt al, er is al weinig plek over. Mocht de kermis toch terug kunnen naar het centrum hebben, heb je daar al een beetje over nagedacht? Wat zou dan het plan kunnen zijn?
0: Ja, ik heb al een plan neergelegd bij de gemeente. En dat is eigenlijk vanaf de nieuwe rondtonde bij de Leisterlaan af, zeg maar. Dan zeg maar eigenlijk de rondtonde meepakken. En dan zeg maar eigenlijk richting het centrum te gaan. En daar eigenlijk het gebied proberen te creëren om die kermis daar neer te zetten. Nou, dat plannetje, dat is al een keer zeg maar eigenlijk neergelegd. En door werkzaamheden, door verschillende ontwikkelingen nog in de stad, was dat dit jaar niet mogelijk. En dan gaan we dit jaar, ja, willen we toch ook weer, zeg maar, dat plan in gaan dienen. Om te kijken of er een slagingskans dit jaar is.
1: Oké, dus het is nog wel steeds bespreekbaar. Het is niet al meteen uitgesloten.
0: Nou ja, afgelopen jaar is daar, zeg maar, naar het plan, is daar gewoon een nee op gekomen vanwege bouwwerkzaamheden en ontwikkelingen. Ja. En dit jaar gaat die weer ingediend worden. En dan gaan we kijken hoe ze daar dit jaar op gaan reageren. Daarnaast wil ik ook weer het gesprek toch aangaan met de gemeente. En om te kijken van oké, we hebben plan A, we hebben plan B, we hebben plan C. En daar moeten we toch eens even gaan kijken hoe we daar met elkaar uit gaan komen. Want ja, zoals het nu gaat, gaat het gewoon niet de goede kant op. En nee. Ik denk niet dat de bedoeling is van het stukje volksvermaak wat we brengen richting alles en wat we met z'n allen natuurlijk willen bereiken.
1: Laten we het toch even over die consequenties dan hebben, Tommy. Want wat zijn dan de consequenties als de kermis niet kan terugkeren naar het centrum? Of dat eventueel het betrokken wordt bij een groter plan om ook bij het evenemententerrein de kermis neer te zetten met kraampjes en dat soort zaken? Zou dat kunnen betekenen dat bijvoorbeeld de kermis verdwijnt?
0: Nou, het zou kunnen betekenen dat de kermis bijvoorbeeld kleiner gaat worden, omdat verschillende kermisondernemers toch niet meer hun brood kunnen verdienen dan in Alphen. Mm-hmm. Vanwege de kosten alleen al, die we natuurlijk alleen maar in de plus lopen op het ogenblik. Al praat ik alleen maar over het verschil van afgelopen jaar aan de dieselolieprijs, wat we voor de aggregaten moeten tanken.
1: Ja, die is opgelopen,
0: ja. Het is een verschil per liter van 70 cent.
1: Ja.
0: Nou, als je dat allemaal door moet gaan berekenen, als je dan kijkt over wat voor kostenplaatje extra we dit jaar al zitten ten opzichte van afgelopen jaar, ja, dan wordt het allemaal erg oninteressant. En dan kunnen de exploitanten kunnen ook gaan zeggen, joh, we gaan niet meer naar Alphen, maar we gaan naar, ik noem maar Bodegraven.
1: Ja.
0: Want daar is het even wat vrolijker en wat... wat beter in onze portemonnee.
1: Ja, nee, dat is duidelijk inderdaad. Je gaat toch zoeken. Ja, je bent ondernemer, dus je moet op een gegeven moment toch op zoek gaan naar een oplossing.
0: Ja, zo is het. En kijk, ik ben een Alphenaar. En wij doen al meer als familie zijn, doen we al meer dan 50 jaar deze kermis organiseren.
1: Ja.
0: En in samenwerking met de jaarmarkt. En dat ga je natuurlijk niet zomaar opgeven. En we willen gewoon hebben dat die jaarmarkt kermis natuurlijk blijft bestaan. En dat gewoon ook weer een stukje volksvermaak wordt voor ieder Alphenaar. En waar we ook natuurlijk met z'n allen gewoon leuk naar uitkijken. Nou ja, en dat moeten we wel, dat plaatje, dat moeten we wel zien terug te krijgen.
1: Nee, exact. Maar ik zit ondertussen ook te denken, kijk, ja, op Koningsdag hebben we natuurlijk ook een kermis staan. Dat is dan op het Europapark natuurlijk. Is dat dan bijvoorbeeld ook een oplossing?
0: Nou ja, dat zou ook een oplossing kunnen zijn. Alhoewel ik altijd wel ben van, oké, we hebben de Koningskermis hier en we hebben de Jaarmarktskermis hier. En als we nou die Koningskermis aan de ene kant van Alphen kunnen doen en we houden de Jaarmarktkermis zeg maar aan deze kant of in het centrum. Ja, dan denk ik dat dat ook een optie kan zijn.
1: Ja.
0: Maar of we daar de Jaarmarkt ook weer op kunnen laten aansluiten, dat is ook weer een tweede natuurlijk.
1: Ja, exact. Ja,
0: want het is echt een combinatie van Jaarmarktkermis, want het is ook ontstaan de jaarmarkt door die kermis.
1: Mm-hmm.
0: En dat is een samenwerking wat al meer als 50 jaar altijd zo geweest is. Ja, en daar moeten we gewoon terug naar zien te komen. Van oké, laten we nou kijken dat we die combinatie weer in het leven kunnen roepen en kunnen houden. Want dat is gewoon echt een must.
1: Er zijn wat dat betreft allerlei mogelijkheden. Alleen ja, je moet het wel met elkaar eens worden natuurlijk.
0: Nou ja, we moeten met z'n allen natuurlijk goed nagedenken wat onze toekomstvisie is en wat we willen met elkaar. En als we allemaal de neus de goede kant op zetten, ja, dan denk ik dat het probleem niet zo groot hoeft te zijn. Maar we moeten wel met elkaar gaan zeggen, oké, we gaan of allemaal wel wat water bij de wijn doen. We gaan zeggen, kijk, we gaan het zo doen of zo doen. Maar we zullen iets moeten gaan ondernemen. En ja, waar ik al heel blij mee ben, is dat er al toch wat ondernemers zijn. En wat mensen zijn die nu gaan zeggen, joh, laten we in ieder geval gaan kijken dat we die grondelvaart terug gaan krijgen. Want dat is toch wel ja, ook een
1: hoogtepunt. Ja, dat is dat niet hebben, ja.
0: Ja, een hoogtepunt vond ik dat altijd in deze feestweek.
1: Ja.
0: Nou, en die mogelijkheden zijn er. We hebben daar de uitmuntende natuurlijk zegenplas voor waar we kunnen eindigen. Nou, wat wil je nog meer als je dan daar bijvoorbeeld zou kunnen eindigen? En je kan daar een supermooi vuurwerk op afsteken met een lasershow en muziek en dan die kermis er nog een keer bij. Ja, dan denk ik toch wel dat je toch wel punten kan gaan scoren.
1: Ja, ik heb al door. Volgens mij heb jij contact gehad met Thijs Bezemer hierover.
0: Ja, klopt. Ja. Daar heb ik zeker contact mee, ja.
1: Nee, heel goed. Ja. Goed dat die krachten worden gebundeld. Maar goed, dat helpt natuurlijk nog steeds niet voorlopig aan dat er zorgen zijn rondom de kermis. Want er moet wel iets gebeuren. Die gesprekken gaan in ieder geval plaatsvinden na de jaarmarkt, heb je gezegd. Laten we toch positief afsluiten, Tommy. Want ja, die kermis staat er nu. We weten inmiddels ARC-terrein moet je zijn om daar naartoe te gaan. Wat is nou de populairste attractie op dit moment?
0: Ja, op dit ogenblik is toch wel zeker de Showtime en de Boost. Dat zijn toch wel de populaire attracties op het ogenblik in Alphen.
1: Wat zijn dat voor attracties?
0: Ja, dat zijn eigenlijk de attracties voor de jongelui. Ja. Zeg maar, waar je toch wel eigenlijk die adrenaline kick in kan krijgen.
1: De echte wagenhalzen.
0: Ja, en dan hebben we natuurlijk voor de kinderen hebben we natuurlijk ook wel de trampolines, de buggy staan. En een draaimolen. En we hebben natuurlijk nog een keer voor de jongere jeugd hebben we nog een keer de bank staan. Op en neer gaat en de jumper. En het spookhuis hebben we zeer zeker ook nog.
1: Oh,
0: ja. En er is van alles te doen.
1: Grijpjes
0: tot aan de adrenaline kickmachines.
1: Nou, je kan er in ieder geval middagje kwijt, merk ik alweer. Want er staat genoeg wat dat betreft. Dus we kunnen gewoon met z'n allen die kant op om een gezellige middag te hebben.
0: Zeker weten. Nou, als we dit weer houden, dan is er eigenlijk niets om ons tegen te houden.
1: Laten we daar in ieder geval voor duimen dat het dit weer blijft. En dat het een mooie dag in ieder geval gaat worden. Zeker morgen. Want morgen is natuurlijk het hoogtepunt voor zowel de Alphense Jaarmarkt, de feestweek, maar ook zeker voor de kermis. Laten we hopen dat er een positieve uitkomst uit die gesprekken gaat komen, Tommy. En dan hoop ik jou over heel snel eigenlijk aan de telefoon te hebben, dat jij met dat mooie nieuws kan gaan komen.
0: Nou, dat hoop ik ook. En daar moeten we ook van uitgaan. We moeten positief blijven doorgaan.
1: Nou, laten we dat dan ook gaan doen. Laten we ook afspreken dat, mocht daar meer over bekend zijn, dat je contact met ons opneemt, zodat we hierover kunnen bellen. Want ik ben heel benieuwd naar wat die gesprekken uiteindelijk wat daaruit voortvloeit.
0: Nou, dat doen we zeker. Laten we het vuurtje met elkaar maar warm houden. Want het is echt een belangrijk punt voor deze feestweek.
1: Zo is het inderdaad. Tommy Boesveld van de Alphense Kermis. Heel veel plezier alsnog gewenst deze week. En vooral morgen natuurlijk tijdens die absolute topdag. En topdag wens ik je wat dat betreft ook.
0: Oké, nou hartstikke bedankt. En jullie ook veel succes dan met het programma.
1: Ja, dankjewel Tommy. Mooie dag.
0: Ja hoor, tot ziens. De avond.

0: Die hoort op de kermis. Zeker ook op de kermis in Alphen aan de Rijn. Een beetje van die boom, boom, boom muziek. Echt van die bangers. Dit was er eentje hoor. Miljonair van Isabel Usher in de ochtendshow. Zeg zometeen in de ochtendshow dan natuurlijk muziek die jij wilt horen in het Rad van Fortuin. Je hebt nog even om te stemmen via @CDOLF op Instagram. Twee platen staan er voor je klaar. Vandaag gaan we spelen met de categorie...
1: Vergeten parels.
0: Ja, we zijn het niet vergeten, want hij staat klaar hoor. @CDOLF op Instagram. Je hebt ongeveer nog een kwartiertje om te stemmen. Doe dat vooral, want jij bepaalt wie wij draaien hier in de ochtendshow. Zometeen ook in de ochtendshow het nieuws uit de regio. Wat heb je erin zitten, Ries?
1: We gaan het hebben over de hondenbelasting in Alphen aan de Rijn.
0: Oeh, nou, zeg maar woef tegen. Doen we ook tegen de NOS-nieuwslezer. Nou ja, zeggen we vooral hallo tegen, want hij heeft de hoofdpunten van het nieuws van 9:30.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De grote treinstoring in Nederland lijkt veroorzaakt door sabotage. Dat meldt ProRail. Er zijn spullen gevonden die bewust op het spoor zijn neergelegd. De storing leidt tot grote problemen, vooral rond Zwolle, Deventer en Amersfoort. De regering Trump mag geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof is het eens met de uitspraak van een lagere rechter die daar een stokje voor stak. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje vlak over de grens in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn twee mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. Het weer. In het westen en noorden nauwelijks zon en 19 tot 22 graden. In het zuidoosten zomers warm met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond kans op buien, mogelijk met onweer.
0: Ja, natuurlijk. Warm weer zorgt natuurlijk ook weer voor onweer.
1: Zeker.
0: Daar is hij dan weer. En daar is ook Richard Harreman. Hij heeft het nieuws voor je uit de regio. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. In Alphen aan de Rijn zijn 635 honden niet aangemeld bij de gemeente. Dat bleek uit een grote controle langs ruim 17.000 adressen. 8 controleurs gingen tussen eind april en half juni langs de deuren. De controle kostte ongeveer €20.000 en levert de gemeente dit jaar ruim €43.000 op aan extra hondenbelasting. De VVD had twijfels over het nut van de controle, maar het college noemt de actie doelmatig. Alphen heeft bovendien de laagste hondenbelasting van Zuid-Holland. Aan de Handelsweg in Alphen aan de Rijn heeft een bedrijfsongeval plaatsgevonden bij een trainingslocatie van de politie. Aanvankelijk kwam er een melding van een schietpartij, maar daarvan bleek geen sprake. Bij het ongeval raakte 1 persoon gewond. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met die persoon gaat, is niet bekend. VV Waalbrug heeft haar volgende ronde van de districtsbeker bereikt. De ploeg won in eigen huis met 6-2 van directe concurrent PGS Vogel en eindigde daardoor als eerste in de pool. Bas Siebert scoorde 2 keer. Ook Jure de Boer, Dennis Boer, Ruben van Tijn en Tim van der Doef kwamen tot scoren. Eerder plaatste ook competitiegenoot Roak zich voor de volgende ronde. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Informatie. Ik zei informatie.
1: Ja.
0: Toch, ja. De verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn nog 2 files te melden. Onder andere op de A12, de Naag richting Utrecht. Tussen Blijswijk en Nieuwebrug staat 3 kilometer. En de vertraging is daar 6 minuten. Ja, en die file van de N11 die is inmiddels teruggelopen naar 1:04. N11 Leiden richting Bodegraven gaat het om. Tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12, daar staat 4 kilometer. Is het inmiddels ook een beetje teruggelopen op het spoor? Of zijn daar nog steeds problemen te melden?
1: Er zijn nog steeds problemen te melden. De website doet het wel weer, dus dat is een goed punt. Maar door een sein- en wisselstoring rijden er minder sprinters tussen Utrecht Centraal en Driebergen-Zeist. En rijden minder intercities tussen Amsterdam-Bijlmer Arena en Utrecht Centraal. En dat komt allemaal door diezelfde sein- en wisselstoring. De verwachte einduur is 10:45, oftewel 11:15.
0: Oké. Nou, gebruik in ieder geval de reisplanner van NS om jouw route te checken.

0: baby.
1: En het laatste puntje van Blackstreet, No Diggity in de ochtendshow. Daarvoor die ook nog natuurlijk een, ook wel vergeten paar hoor. Cesar Rico en Stuck. Hoor je weinig meer op de radio, behalve op het moment dat we de vergeten parels hebben. Als categorie in bijvoorbeeld het Rad van Fortuin. Of misschien ook wel de foute partner, ja. Want daar komt hij ook vaak in voorbij. Maar ja, als we daar dan toch over hebben.
2: Het Rad.
1: Ja, Hans, dankjewel. Het Rad van Fortuin. We vragen wat jij wilt horen in de ochtendshow. En dat doen we door je te vragen om te stemmen via @studioalf op Instagram. In de story vind je dan een poll met twee opties in vandaag de categorie.
3: Vergeten parels. Ik moest even.
1: Hij was bijna vergeten, ja.
3: Nee, ik moest eventjes op adem komen.
1: Oh.
3: ik had op dat moment dat jij het vroeg had net uitgeademd. Ja. En dan wil je antwoorden, maar dat lukt je dan niet. En dat realiseer je pas dat je op dat moment moet ademhalen. Dat gaat, nou ja, weet je, heel raar.
1: Je moet in ieder geval adem blijven halen, Ries. Dat is het belangrijkste. Maar ja, ook stemmen, want anders hebben we er niks aan natuurlijk. Er is genoeg gestemd wat dat betreft. Maar laten we ook even kijken naar wat de uitslag is. Je hebt in ieder geval kunnen stemmen op
3: Martika en Toy Soldiers.
1: Ja, dat is in ieder geval waar jij voor bent gegaan. Een plaat uit 1989 alweer. Ik ben gegaan voor een iets moderner plaatje. Althans moderner. We zijn hem alweer bijna vergeten. Kea Grace maakte niet alleen maar Strangers, maar ook Paris.
3: Ja.
1: Ja, wie wil je horen? Dat is de vraag.

0: Gaan we voor een wat ouder, moderner, een ouder vergeten parel of een modernere vergeten parel?
1: Ik heb voor de zekerheid heb ik het computer nog een keer gevraagd. Want ik vond het wel namelijk wel een heel mooi eindresultaat.
0: Ja.
1: Namelijk 60-40.
0: 60-40.
1: 60% van de stemmen zijn gegaan naar de winnaar.
0: Het is niet 6-7 geworden.
1: Nee, dat niet.
0: Nee, okay.
1: En de winnaar is Martika Toy Soldiers.
0: Iedereen op een rij, geef acht en fluit. Je zit me vreemd aan te kijken, Richard. Ja. Maar dit zijn de Toy Soldiers.
1: Ah, ja. Nee, dit zijn... Nou ja. Whatever.
0: Wat wil je zeggen?
1: Nee, laat maar.
0: Nee, laat maar. Oh, nou, oké.
2: Het Rad van Fortuin.

0: winnaar van vandaag in het Rad van Fortuin, Martika en de Toy Soldiers. Ja, we kennen het ook allemaal van een iets snellere versie. Die van M&M namelijk. Die heet Like Toy Soldiers. Dat je hier niet voor bent gegaan, is. Dit is ook wel echt een vergeten parel, hoor.
1: Ik weet het, maar ik zag deze staan en ik zei, ja, dan wil ik toch voor het, ja, dan ben ik toch weer van de plagiaatpolitie en dan ga ik toch voor het origineel.
0: Ja, gaat wel voor
1: niet
0: het origineel,
1: dat ik dit slecht vind, hoor, want nee. Ik vind dit echt een hele goede plaats van M&M.

0: misschien wel een van de betere platen van Eminem.
1: Ja, zeker.
0: Misschien wel zelfs wel de beste, maar dat
1: nou,
0: is...
1: Nou, ik vind Stan ook niet verkeerd.
0: Nee, zeker. Nou ja, dat is de grootste hit geweest natuurlijk.
1: Ja, daarom.
0: Althans...
1: En dat liedje van 8 Miles?
0: Nou ja, ook inderdaad, ja.
1: Heel veel goede muziek heeft hij gemaakt. Zo, klaar.
0: Maar goed, Martika won dus het Rad van Fortuin van vandaag. Vergeten parels was de categorie die we hanteerden.
2: Het Rad van Fortuin.
0: Categorie wordt het morgen dan in het Rad van Fortuin. Nou ja, daarvoor gaat Richard Harreman weer aan het rad draaien. Die weer naast hem staat. Ben jij er klaar voor, Ries?
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Nou, dat is mooi, want dan vraag ik jou nu na 1, 2, 3, daar gaat hij, om er een flinke slinger aan te geven. Dus 1, 2, 3, daar gaat hij.
1: Hij is twee vakjes voor de vergeten parels is hij gestopt.
0: Okay.
1: Hij is terechtgekomen op een lichtblauw vlakje. En dat is geworden.
0: Nou.
1: Album tracks.
0: Oké dan. Nou, dan gaan we weer op zoek naar twee tracks die niet per se een hit zijn, maar wel van een hitartiest is. Een albumtrack van. Dus ik ben heel benieuwd met wat jij zometeen komt. Ik denk dat je ook heel benieuwd bent met wat ik zometeen ga uitzoeken.
1: Zeker, ja.
0: En ik hoop ook dat jij benieuwd bent naar onze keuzes. Want uiteindelijk bepaal jij door te stemmen via @studio11 op Instagram. Wie wij draaien morgen in de ochtendshow rond 9:45 in het Rad van Fortuin. Het is aan jou. Vanmiddag vanaf een uurtje of 4:30 komt weer online. @studio11 op Instagram. Zeg, ik moet nog één plaatje draaien.
1: Ja.
0: Weet je nog welke dat is?
1: Die van de feestweek.
0: Ja, dit is...
1: Ja. Ja.
0: Dit is Ricky met het Oranje Comité.

0: gaan achteruit.
1: Ja, achteruit gaan we. Of links of rechts, hè? Dat is natuurlijk de vraag. Want zo heet die plaat dan ook. Drink jij links of rechts? Feestnummer van de Veense Feestweek. Oftewel de Veense Kermis waar Rick Hoogenboom... zeg ik dat goed? Ja, Rick Hoogenboom natuurlijk verantwoordelijk voor was. Althans, dit jaar nog. Want hij heeft zijn afscheid aangekondigd. En zaterdag wordt er een groot afscheid van hem genomen. En nog meer commissieleden, hè, die stoppen ermee. Mm-hmm. Dus hopende dat er volgend jaar genoeg andere mensen zijn die dat willen doen. Maar voorlopig houdt dit ermee op. Maar wel mooie ideeën ook om afscheid te organiseren. Ja. Je kunt wel een receptie organiseren, dat soort dingen. Maar om gewoon echt ook...
2: Ja, gewoon een feestje ervan bouwen.
1: Nou ja, zeker. Ja. Gewoon echt dat feestje met een nummertje, weet je wel. Daar hou ik wel van. Zeker als het om kermis gaat.
0: Are you ready? Turbo. Move it.
1: Oh, rustig. Ja, Ricky, rustig.
0: Move it.
1: Nou, goed, hebben we alles wel weer gehad wat betreft de kermis. En deze kermis is ook voorbij. Voorbij is de kermis niet. Hij is niet begonnen. Die moet ik hebben. Net draaide ik hem niet en dan draai ik hem ineens weer. Het is toch ongelooflijk. De kermis, de ochtendshow, is afgelopen. Althans, bijna dan. In ieder geval voor deze dinsdag 15 september... Morgen dan zijn we er uiteraard weer met een lange aflevering. Want morgen dan de open dag, hè, bij Studio Alphen. En dat is tijdens de jaarmarkt. Nu kun je binnenlopen vanaf een uurtje of 10.
2: Ja.
1: Althans, dat is gecommuniceerd, hè. Tot een uurtje of 4. Want tot die tijd zijn de deuren geopend.
2: Mm-hmm.
1: Maar de cultuurmakelaar die morgen weer langskomt, Justin Besseling van Kampen, die heeft gezegd... Ja, jullie zijn ook van harte welkom vanaf 9 uur. Want het is leuk als ik hier dan mijn item kan doen. En de studio staat ook vol.
2: Ja, ik weet alleen niet of dat dan het kastel hem al de deuren open.
1: Ja, geen idee. Ja, maar dan moet Justin maar even heen en weer lopen, hoor.
2: Ja, ik bedoel,
1: Maar je bent morgen van harte welkom bij Studio Alphen om een kijkje te nemen achter de schermen. Dus kom vooral langs tijdens de jaarmarkt bij de open dag.
2: Zeker.
1: En maak ook Dawson Show mee tot 12 uur. En daarna gaan er ook weer door. Dylan van Ginhoven en Dylan en Koen, hè?
2: Ja, Dylan en Koen. En daarna volgens mij John Wiersma. Dus wordt een gezellige middag.
1: Nou, het wordt een gezellige middag. Dus wees erbij, Studio Alphen. Julianenstraat 90, 2405 CJ, Alphen aan de Rijn. Theater Castellum, daar zijn wij.
2: Ja, via de hoofdingang moet je dan gaan.
1: De hoofdingang, ja. Niet je bent geen artiest, je bent de hoofdingang.
2: Ja, precies dat.
1: Je bent hoofdgast via de hoofdingang. Nou, goed.
2: Ja,
1: tot zover.
3: Het is tijd voor de grap van de dag.
1: Niet helemaal natuurlijk. Want we hebben nog een grap van de dag. Ben je er klaar voor, Ries?
2: Ja.
1: Dat is mooi. Ik ook. Zegt die koning Willem-Alexander, hè? Die moet natuurlijk... die hebben we al gehad, geloof ik, hè? Of niet? Oh nee, die hebben volgens mij... Nou ja, maakt niet uit ook. Die is even voor de troonrede gaan eten bij een of andere lunchzaak in Den Haag.
2: En ja.
1: Die zegt, ober, ik heb al meer dan een uur geleden schildpaddenstoep besteld. En ik heb hem nog steeds niet gekregen.
2: Ja, maar die lopen niet zo snel.
1: Ja, nee, die zegt... Ja.
2: Sorry.
1: Ja. Goed. Wat is het muzikaalste dier ter wereld?
2: Wat is het muzikaalste dier ter wereld?
1: Ja, wat is het muzikaalste dier ter wereld?
2: Dat is ongetwijfeld weer een woordgrapje. Nou?
1: Dat is een koe.
2: Een koe?
1: Ja, een koe. Die heeft namelijk 2 hoorns, een doedelzak en 4 fluiten.
2: Geen woordgrapje dit keer. Dat vind ik alweer apart. Ja, had ik niet verwacht.
1: Moet je niet eens lachen? Ik vond het wel grappig eigenlijk.
2: Nee.
1: Goed, overweer. Allee. Tot zover. De ochtendshow. Morgen zijn we er weer. Voor nu een hele fijne dinsdag. En
4: jongens, vergeet niet. Maak er wat van.
5: Wow. Mag ik nog heel even radio luisteren? Mag ik nog heel even radio luisteren?
1: Ja, en daarom wilde ik zeggen, het antwoord is nee.
6: Vader! Onze dochter luistert!
7: De ochtendshow.
8: Even ontsnappen van alle jaarmarktprikkels. Sluit je ogen en ontspan. Vind jouw rustmoment bij Studio Alphen. Kom langs op de open dag van Studio.

0: op woensdag 16 september tijdens de Jaarmarkt. Een kijkje op onze nieuwsredactie.
1: Ontmoet de presentatoren.
0: Vraag je favoriete plaat aan en presenteer mee tijdens onze live-uitzending in de radiostudio. Kom langs.
1: Op de open dag.
0: Van Studio Alphen. Woensdag 16 september van 10 tot 4.
1: Toegang.
0: Via de hoofdingang van Theater Castellum. Zie je dan.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
0: Je eigen zeg het maar opnemen.
3: Hallo!
0: Het kan tijdens de Jaarmarkt. Je vindt Alex van der Ploeg.
4: Wacht even. Dat is die van TikTok, toch?
5: Ah joh, dat is die van TikTok.
4: Ah joh, dat is wel die van TikTok.
0: Dat klopt.
6: Handtekenen!
7: Straks leven.
0: Je vindt hem op woensdag 16 september op het Torbekkenplein in Alphen aan de Rijn. Zeg het maar.
8: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De grote treinstoring in Nederland is nog niet opgelost. De problemen begonnen rond 5:30. Volgens ProRail gaat het om sabotage, want op meerdere locaties zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. Bij Steenwijk is een trein ook tegen het materiaal aangereden. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Medewerkers proberen overal het spoor weer vrij te maken. De storing leidt tot grote problemen, vooral rond Zwolle, Deventer en Amersfoort. Volgens ProRail werkt het beveiligingssysteem niet meer goed. Dat geeft aan of er een trein over het spoor rijdt of niet. En door de storing is dat nu onduidelijk en springen de seinen op rood. Ook sluiten voor de veiligheid de overwegen, wat gevolgen heeft voor het wegverkeer. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. ProRail hoopt dat de problemen in de loop van de ochtend zijn opgelost. NS zet geen bussen in voor gestrande reizigers, omdat de problemen zo groot zijn. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. Lichtkogels worden meestal gebruikt om anderen te waarschuwen als een schip bijvoorbeeld zinkt. En Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag, de dag waarop het kabinet de plannen voor komend jaar presenteert. De eerste Oranjefans hadden zich al vroeg verzameld bij Paleis Noordeinde. Daar begint om 1:00 de rijtour met onder andere koning Willem-Alexander. Een kwartier later spreekt hij de troonrede uit. De Prinsjesdagplannen lekten deels al uit. Zo draait het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid grotendeels terug. En het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. Het weer in het westen en noorden, wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland zonnig en zomers warm. Met lokaal in Limburg 29 graden. Vanavond en vannacht langs de oostgrens kans op buien, mogelijk ook onweer. Dit was het NOS Journaal.
10: Wij zijn erbij. Net als jij.
8: Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Even ontsnappen van alle jaarmarktprikkels. Sluit je ogen en ontspan. Vind jouw rustmoment bij Studio Alphen. Echt niet? Kom langs op de open dag van Studio Alphen. Neem op woensdag 16 september tijdens de jaarmarkt een kijkje op onze nieuwsredactie.
2: Ontmoet de presentatoren.
1: Vraag je favoriete plaat aan en presenteer mee tijdens onze live-uitzending in de radiostudio. Kom langs op de open dag van Studio Alphen. Woensdag 16 september van 10 tot 4.
2: Toegang
1: via de hoofdingang van Theater Castellum. Zie je dan? Je eigen zeg het maar opnemen. Het kan tijdens de jaarmarkt. Je vindt Alex van der Ploeg.
3: Wacht even. Dat is die van TikTok, toch?
4: Ah joh, dat is die van TikTok.
3: Ah joh, dat is wel die van TikTok.
1: Dat klopt.
5: Handtekening.
1: Je vindt hem op woensdag 16 september op het Thorbeckeplein in Alphen aan de Rijn. Zeg het maar.
6: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
7: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Vanwege de grote treinstoring doet de politie op meerdere plekken onderzoek. De storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Op beelden is te zien hoe er in Veenendaal lange buizen worden afgevoerd van zeker 1,5 meter. De problemen op het spoor begonnen rond 5:30. Sindsdien rijden er minder treinen of zijn er treinen uitgevallen. NS zet geen bussen in voor gestrande reizigers, omdat de problemen zo groot zijn. De 3 militaire kopstukken die zijn veroordeeld voor de moord op 4 Nederlandse journalisten in El Salvador moeten definitief 30 jaar de cel in. De 4 deden in 1982 verslag van een burgeroorlog en werden gedood in een hinderlaag van het regeringsleger. De militaire kopstukken gingen in cassatie tegen hun straf, maar dat is nu verworpen. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. Lichtkogels worden meestal gebruikt om anderen te waarschuwen als een schip bijvoorbeeld zinkt. Verschillende Kamerleden en bewindspersonen worden vandaag speciaal voor Prinsjesdag opgemaakt door mbo-studenten in Den Haag. Onder andere de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Letchert, laat haar haar en make-up doen door de studenten. De leerling die de minister in haar stoel had, zegt dat ze het in het begin wat spannend vond, maar dat ze uiteindelijk een leuk gesprek had met haar. Ook staatssecretaris Thielen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en CDA-Kamerlid Zwinkels worden gesteld door de studenten. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer in de regio West vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Hoofddorp en Schiphol doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Wij zijn erbij, net als jij.
6: Studio Alphen.

0: Wij brengen jou dichter bij wat er nu speelt.
1: Dit is Studio Alphen.

0: even ontsnappen van alle jaarmarktprikkels? Sluit je ogen en ontspan. Vind jouw rustmoment bij Studio Alphen. Echt niet? Kom langs op de open dag van Studio Alphen. Neem op woensdag 16 september tijdens de jaarmarkt een kijkje op onze nieuwsredactie.
1: Ontmoet de presentatoren.
0: Vraag je favoriete plaat aan en presenteer mee tijdens onze live-uitzending in de radiostudio. Kom langs
1: op de open dag
0: van Studio Alphen. Woensdag 16 september van 10 tot 4.
1: Toegang
0: via de hoofdingang van Theater Castellum. Zie je dan.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Oh, we gaan straks even snel door.
4: Het is een doelpunt, ja hoor.
5: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
3: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
0: Wij zijn erbij.
4: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
0: Jij bent erbij.
4: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
0: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
6: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
0: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
7: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
0: Vacature@studioalphen.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Je eigen zeg het maar opnemen.
8: Hallo!
0: Het kan tijdens de jaarmarkt. Je vindt Alex van der Ploeg.
9: Wacht even. Dat is die van TikTok, toch?
10: Ah joh, dat is die van TikTok.
11: Ah joh, dat is wel die van TikTok.
0: Dat klopt.
12: Straks leven.
0: Je vindt hem op woensdag 16 september op het Thorbeckeplein in Alphen aan de Rijn. Zeg het maar.
13: Dit is Studio Alphen met het nieuws van 12 uur.
14: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Activisten hebben de Lange Voorhout, een straat in het centrum van Den Haag, beklad met rode verf. Dat gebeurde op de route waar vanmiddag de koning langs rijdt voor Prinsjesdag. Enkele mensen zijn opgepakt en riepen bij hun arrestatie dat ze van Extinction Rebellion waren. Vannacht heeft de politie in Den Haag de verkeersmaatregelen voor Prinsjesdag eerder laten ingaan. Dat was vanwege een mogelijk protest door boeren. Er waren signalen dat zij met trekkers naar het centrum wilden komen. Wat voor signalen dat waren, wil de politie niet zeggen. NS is voorzichtig begonnen de dienstregeling weer op te starten na de sabotageacties van vanochtend. De verwachting is wel dat de dienstregeling nog de hele dag last heeft van de acties. Ondertussen doet de politie nog op meerdere plekken onderzoek. De storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn namelijk buizen vastgemaakt aan het spoor. Bij Steenwijk heeft dat geleid tot een aanrijding met een trein. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Het is nog niet duidelijk wie er achter de sabotageactie zit. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Op beelden is te zien hoe er in Veenendaal lange buizen worden afgevoerd van zeker 1,5 meter. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. En de wedstrijd om de Europese Supercup wordt volgend jaar gespeeld in de Johan Cruijff Arena. Dat hebben voetbalbonden UEFA en KNVB bekendgemaakt. De Supercup gaat tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League. En is volgend jaar op 11 augustus in Amsterdam dus. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Studio Alphen.

mission of the group.

0: even ontsnappen van alle jaarmarktprikkels? Sluit je ogen en ontspan. Vind jouw rustmoment bij Studio Alphen. Echt niet? Kom langs op de open dag van Studio Alphen. Neem op woensdag 16 september tijdens de jaarmarkt een kijkje op onze nieuwsredactie.
1: Ontmoet de presentatoren.
0: Vraag je favoriete plaat aan en presenteer mee tijdens onze live-uitzending.

0: in de radiostudio. Kom langs
1: op de open dag
0: van Studio Alphen. Woensdag 16 september van 10 tot 4.
1: Toegang
0: via de hoofdingang van Theater Castellum. Zie je dan.
2: Padellen? Pluto Sports. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sports. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sports. Als zelfs makkelijk scoren?
0: Je eigen zeg het maar opnemen?
3: Hallo!
0: Het kan tijdens de jaarmarkt. Je vindt Alex van der Ploeg.
4: Wacht even. Dat is die van TikTok, toch?
5: Ajan, dat is die van TikTok.
6: Ajan, dat is wel die van TikTok.
0: Dat klopt.
7: Handtekening!
0: Je vindt hem op woensdag 16 september op het Thorbeckeplein in Alphen aan de Rijn. Zeg het maar.
8: Dit is Studio Alphen met het nieuws van 1 uur.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op verschillende plekken in het land woeden branden langs snelwegen. Zonder meer het geval op de A2 bij Breukelen, de A28 bij Nijkerk en de A1 tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Als dat nodig is, worden rijstroken of snelwegen afgesloten, zegt Rijkswaterstaat. Het is onduidelijk wie de branden heeft gesticht. Op sommige plekken waar ProRail spullen van het spoor heeft gehaald, hebben onbekenden opnieuw materiaal neergelegd. Het treinverkeer in een groot deel van het land kampt al de hele ochtend met grote problemen door sabotageacties. ProRail zegt in totaal op 30 plaatsen in het land buizen of andere spullen te hebben gevonden op het spoor. De meeste locaties zijn inmiddels weer vrijgemaakt en daar wordt de dienstregeling weer opgestart. Het is nog niet duidelijk wie er achter de sabotageacties zit. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Boerenorganisatie Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de sabotage van het spoor zitten. De organisatie zegt zelf niet betrokken te zijn, maar dat er wel boeren zijn die hebben aangekondigd dat ze rond de troonrede, in de woorden van Farmers Defence Force, losgaan. En rond deze tijd vertrekt de glazen koets met daarin koning Willem-Alexander vanuit Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg. Daar leest de koning over een kwartier de troonrede voor. Op de route van de rijtour hebben activisten het lange voorhout in het centrum van Den Haag eerder vandaag beklad met rode verf. 7 mensen zijn opgepakt. Een deel van hen riep bij hun arrestatie dat ze van Extinction Rebellion waren. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Morgen een stuk koeler. Dan wordt het bij een mix van zon en buien zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

stand, please.

0: Bradford.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Even ontsnappen van alle jaarmarktprikkels. Sluit je ogen en ontspan. Vind jouw rustmoment bij Studio Alphen. Echt niet? Kom langs op de open dag van Studio Alphen. Neem op woensdag 16 september tijdens de jaarmarkt een kijkje op onze nieuwsredactie.
3: Ontmoet de presentatoren.
2: Vraag je favoriete plaat aan en presenteer mee tijdens onze live-uitzending in de radiostudio. Kom langs
3: op de open dag
2: van Studio Alphen. Woensdag 16 september van 10 tot 4.
3: Toegang
2: via de hoofdingang van Theater Castellum. Zie je dan? Je eigen zeg het maar opnemen. Het kan tijdens de jaarmarkt. Je vindt Alex van der Ploeg.
4: Hey, wacht even. Dat is die van TikTok, toch?
5: Ah joh, dat is die van TikTok.
4: Ah joh, dat is wel die van TikTok.
2: Dat klopt.
6: Handtekenen.
2: Straks leven. Je vindt hem op woensdag 16 september op het Torbekkenplein in Alphen aan de Rijn. Zeg het maar.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De democratie heeft continu bescherming en onderhoud nodig. Dat zei koning Willem-Alexander in de troonrede op deze Prinsjesdag. Democratie moet mensen verenigen en niet uit elkaar spelen, zei hij in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Over de plannen van het kabinet zei de koning dat er oplossingen moeten komen op het gebied van wonen, stikstof en migratie. Hij ziet naar eigen zeggen dat de polarisatie op het gebied van vluchtelingenbeleid toeneemt. Niet alles kan tegelijk en is morgen opgelost, zei hij daarbij. Ook ging het in de toespraak over veiligheid. Daarover zei Willem-Alexander dat Nederland intensiever gaat samenwerken met bondgenoten om ons land veilig te houden. Rond deze tijd is in Den Haag de balkonscène en om 3:30 wordt de miljoenennota aangeboden. Langs snelwegen op verschillende plekken in het land zijn hooibalen in brand gestoken. Dat is onder meer gebeurd langs de A2 bij Breukelen, de A1 bij Hoevelaken en de A7 bij Scheemda. Vanwege de veiligheid heeft Rijkswaterstaat hier en daar rijstroken afgesloten. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder acties aangekondigd aan het begin van de middag. Het is nog onduidelijk of er een verband is met de sabotageacties op het spoor die vanochtend het treinverkeer in een groot deel van het land verstoorden. Op 30 plaatsen heeft ProRail buizen en andere spullen gevonden die op het spoor lagen. Het treinverkeer is vanmiddag geleidelijk aan weer opgestart. Vanwege zorgen over hun veiligheid zijn de kinderen van de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gewisseld van school. Vanwege de afstand naar de school was het moeilijk om hen goed te beveiligen. Het nieuws komt op het moment dat de door de overheid betaalde beveiliging van het echtpaar opnieuw wordt beoordeeld. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm. Met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de N15 loopt het verkeer vertraging op in de richting van Rotterdam. Vanuit de Maasvlakte is het mis bij Oostvoorne door een vrachtauto met pech. Heeft een lekke band en daarom moest de rechterrijstrook dicht. Je vertraging is hier 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Wij zijn erbij. Net als jij.
0: Studio Alphen.

0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de N15 Maasvlakte Rotterdam bij Alfred Oostvoorne een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht, de vertraging een klein kwartiertje. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: even ontsnappen van alle jaarmarktprikkels? Sluit je ogen en ontspan. Vind jouw rustmoment bij Studio Alphen. Echt niet? Kom langs op de open dag van Studio Alphen. Neem op woensdag 16 september tijdens de jaarmarkt een kijkje op onze nieuwsredactie.
1: Ontmoet de presentatoren.
0: Vraag je favoriete plaat aan en presenteer mee tijdens onze live-uitzending in de radiostudio. Kom langs
1: op de open dag
0: van Studio Alphen. Woensdag 16 september van 10 tot 4.
1: Toegang
0: via de hoofdingang van Theater Castellum. Zie je dan.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Oh, we gaan straks even snel door.
4: Het is een doelpunt, ja hoor.
5: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
3: Ja, jij zegt het, die keurt hem af.
4: Hij schiet hem in het doel.
0: Wij zijn erbij.
4: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
0: Jij bent erbij.
4: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
0: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
6: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
0: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
7: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
0: Vacature@studioalphen.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Je eigen zeg het maar opnemen.
8: Hallo!
0: Het kan tijdens de jaarmarkt. Je vindt Alex van der Ploeg.
9: Wacht even. Dat is die van TikTok, toch?
10: Ah joh, dat is die van TikTok.
11: Ah joh, dat is wel die van TikTok.
0: Dat klopt.
12: Afrekenen!
0: Je vindt hem op woensdag 16 september op het Thorbeckeplein in Alphen aan de Rijn. Zeg het maar.
13: Dit is Studio Alphen met het nieuws van 3 uur.
14: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander heeft in de troonrede gezegd dat het belangrijk is om de democratie te beschermen. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat politiek en overheid problemen echt oplossen, zei de koning. In de troonrede ging het ook over dat het kabinet oplossingen wil voor problemen op het gebied van wonen, stikstof en migratie. Na de troonrede zwaaiden de koning, koningin, hun dochters, prinses Laurentien en prins Constantijn vanaf het balkon van Paleis Noordeinde naar het publiek. Langs snelwegen op verschillende plekken in het land zijn hooibalen in brand gestoken. Dat is onder meer gebeurd langs de A2 bij Breukelen, de A1 bij Hoevelaken en de A7 bij Scheemda. Vanwege de veiligheid heeft Rijkswaterstaat hier en daar rijstroken afgesloten. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder acties aangekondigd aan het begin van de middag. Het is nog onduidelijk of er een verband is met de sabotageacties op het spoor die vanochtend het treinverkeer een groot deel van het land verstoorden. De Amerikaanse artiest Macklemore is uit het voorprogramma van Ed Sheeran geschrapt. Het heeft te maken met pro-Palestijnse uitspraken die hij op het podium heeft gedaan. Macklemore zegt dat de Brit Sheeran onder druk is gezet door stadioneigenaren. Een van hen zou persoonlijk contact hebben opgenomen met Sheeran om hem te vertellen dat Macklemore niet welkom is in zijn stadion. Op sociale media is er kritiek op het besluit van Ed Sheeran. Macklemore zegt achter zijn pro-Palestijnse uitspraken te blijven staan. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar is het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Morgen een stuk koeler, dan wordt het bij een mix van zon en buien zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de N15 Maasvlakte Rotterdam bij afrit Oost-Voorne 4 kilometer file en een kwartier vertraging. Wielen wordt veroorzaakt door een kapotte vrachtauto die blokkeert daar de rechte rijstrook. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
16: Wij zijn erbij, net als jij.
13: Studio Alphen.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A20, Hoek van Holland-Gouda. 5 minuten vertraging bij Rotterdam-Noord. En een kwartier vertraging op de A15 vanuit de Maasvlakte naar Rotterdam. Nog een kapotte vrachtauto bij Alfred Oost-Voorne.

0: 5 kilometer file daardoor dat de rechte rijstrook dicht is. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen. Studio Alphen brengt je nieuwe muziek uit Alphen. Dit is Jaro Mie.

0: even ontsnappen van alle jaarmarktprikkels? Sluit je ogen en ontspan. Vind jouw rustmoment bij Studio Alphen. Echt niet? Kom langs op de open dag van Studio Alphen. Neem op woensdag 16 september tijdens de jaarmarkt een kijkje op onze nieuwsredactie.
1: Ontmoet de presentatoren.
0: Vraag je favoriete plaat aan en presenteer mee tijdens onze live-uitzending in de radiostudio. Kom langs
1: op de open dag
0: van Studio Alphen. Woensdag 16 september van 10 tot 4.
1: Toegang
0: via de hoofdingang van Theater Castellum. Zie je dan.
2: Tennissen? Pluto Sports. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
0: Je eigen zeg het maar opnemen.
3: Hallo!
0: Het kan tijdens de jaarmarkt. Je vindt Alex van der Ploeg.
4: Wacht even. Dat is die van TikTok, toch?
5: Ah joh, dat is die van TikTok.
6: Ah joh, dat is wel die van TikTok.
0: Dat klopt.
7: Handtekening!
8: Straks leven.
0: Je vindt hem op woensdag 16 september op het Thorbeckeplein in Alphen aan de Rijn. Zeg het maar.
9: Dit is Studio Alphen met het nieuws van 4 uur.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Minister Heijnen van Financiën heeft aan de Tweede Kamer de miljoenennota aangeboden. Het koffertje met de begroting voor volgend jaar. Heijnen zei dat het een begroting is met een opgave voor iedereen. De wereld verandert snel, zei hij, en de veiligheid staat ook onder druk. Daarom pleit hij voor meer samenwerking. Investeringen zijn nodig en gezonde overheidsfinanciën zijn daarvoor een belangrijke randvoorwaarde. Ondernemers moeten kunnen doorgroeien. Dat betekent minder regeldruk, geen trage vergunningverlening en het aanpakken van de netcongestie. Daarvoor zijn hervormingen nodig in de sociale zekerheid en zorg. Maar die voorzieningen moeten wel betaalbaar en toegankelijk blijven, zei Heijnen. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat. Sinds vanochtend werd er al gezocht naar de zanger. Hij brak door in 2011, toen hij het eerste seizoen van The Voice of Holland won. Later kwam hij enkele keren in opspraak. Zo werd hij veroordeeld voor mishandeling en was hij lid van de verboden motorclub Satudara. Begin dit jaar werd bekend dat hij kampte met financiële tegenslagen en een slechte gezondheid. De politie heeft nog niet officieel bevestigd dat het gevonden lichaam van de 43-jarige Sanders is. Premier Jette heeft gereageerd op de sabotage aan het spoor. De premier noemt de acties ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plaatsen op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. Vanmiddag werden op verschillende plekken langs wegen hooibalen in brand gestoken. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder al gezegd dat boeren actie zouden gaan voeren. Het weer, grote verschillen in het land. In het westen en noorden bewolkt. In de rest van het land zonnig en zomers. Met temperaturen tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files met de meeste vertraging in onze regio vinden we op de A12 Utrecht-Den Haag. 10 minuten bij Woerden. De A20 Hoek van Holland-Gouda. 10 minuutjes bij Moordrecht. En 10 minuten vertraging op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Daar staat de file van 5 kilometer tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Dit is Studio Alphen.
12: Met nu. Dit is de dag. Wij zijn erbij.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Lian van Buur, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Orkestleider van de Jossie Band aan de telefoon. Ja, bijzonder verhaal. Het gaat over sokken en een kraam. Afgelopen weken ontstond daar ineens een oproep op social media vanuit eigenlijk jullie. Vanuit de Jossie Band, want jullie zochten een kraam, hè?
2: Ja, nou dat klopt. Want ja, dit is natuurlijk de Alphense Jaarmarkt morgen. Daar hebben we natuurlijk eigenlijk nog nooit gestaan met een kraam. Maar omdat wij dit jaar nog steeds ambassadeur van de vrijheid zijn en we ook nog sokken in de verkoop hebben, dachten we van ja, het zou natuurlijk wel heel leuk zijn om in Alphen een keertje van de partij te zijn.
1: Ja, en jullie willen ook van die sokken af op een gegeven moment.
2: We willen op een gegeven moment ook natuurlijk wel van die sokken af. Het zijn hele mooie sokken, maar je wil er op een gegeven moment toch vanaf. Want ja, er ligt toch voorraad. En dan wil je natuurlijk een kraam. Maar ja, een kraam kost geld. En ja, voordat je dat er dan weer helemaal uit hebt, dan moet je wel heel wat sokken verkopen. Ja. Dus dachten we doen gewoon een oproepje.
1: Ja, en dus een kraam kost inderdaad heel veel geld. Dat verwacht je bijna niet. Maar ja, de mensen die uiteindelijk zo'n kraam huren, hè, die erachter staan, die moeten hem huren. En die moeten daar ook heel veel geld voor betalen. Ja, dan zou het zonde zijn als je inderdaad de opbrengst van die sokken dan uiteindelijk naar zo'n kraam moet gooien. Dan heb je het eigenlijk allemaal voor niks gedaan. Want uiteindelijk...
2: Nou ja, precies.
1: Waar gaat het geld van die sokken naartoe dan, van de opbrengst?
2: Dat is natuurlijk wel voor het instrumentenfonds. Want en die sokken hebben we natuurlijk ook... die heeft de HEMA natuurlijk voor ons ontwikkeld van het voorjaar. En dat kost natuurlijk ook geld. En de HEMA heeft ons echt wel een leuke prijs gegeven. Maar ook die sokken kosten geld. Dus daar moet je natuurlijk wel wat bovenop doen om daar wat aan te verdienen. Maar ja, we willen heel graag nog weer nieuwe orkestkleding. We willen nog wat nieuwe muziekboeken uitbrengen. We willen natuurlijk wel de komende jaren door kunnen blijven gaan met muziek en met de Jossie Band. Dus dan moet je natuurlijk ook een soort als ondernemer reageren en zeggen, we moeten natuurlijk, er moet wel geld binnenkomen.
1: Ja.
2: En ik snap heel goed hoor dat men voor een kraam geld rekent. Want ja, het is natuurlijk een heel veel werk om 500 kramen neer te zetten. Het gaat om de veiligheid, het gaat om het organiseren. Ik snap het best wel. Ik vond het op zich wel even jammer, want ik vroeg ook van ja, we zijn een stichting en kan het dan niet voor de helft, want dan hebben ze een bepaald tarief. Nou, dat kon niet.

0: Dat we toch, zij zeggen dan, ja, je bent commercieel, want je verkoopt toch wel iets. Dus we moesten dan €120 betalen. Maar we hebben gelukkig een sponsor gevonden. Ja. En, want ja, Bar Bistro Daan, die heeft gezegd, ik sponsor de kraam. En ik moet zeggen dat er nog meer mensen hadden gereageerd van, kunnen we wat doen? Er is zelfs een mevrouw, die heeft ook nog wat geld overgemaakt voor ons, voor de kraam. En denk ik, ja, dat is natuurlijk wel weer hartverwarmend. En ja, weet je, de Zwammerdamse Jos die bent kan natuurlijk eigenlijk niet op de Alphense jaarmarkt ontbreken, vind je niet?
1: Nou, zeker niet als ze en ambassadeur van de vrijheid en inderdaad, ja, de Alphense Jos die bent, dat hoort er gewoon bij, inderdaad.
0: Ja, nou ja, en weet je wat eigenlijk ook heel mooi is, of eigenlijk is het helemaal niet zo mooi, maar wel heel actueel, op de sokken staan de vrijheid om te zijn wie je bent. Hè? Ja. Dus dat was natuurlijk in mei heel mooi, maar eigenlijk speelt dat vandaag de dag nog steeds meer. Misschien heb je het wel gezien, maar Armin van Buuren die deed mee met het programma Make Up Your Mind. Zeker, die was als drag queen verkleed. En nou, die zei ook van, die wilde daarmee uiten van, ja, ik doe dit één keertje om te laten zien dat iedereen van mij gelijk is, iedereen erbij hoort. En eigenlijk willen wij dat ook uitstralen. En ja, ik denk van, ja, ik moet eigenlijk nog even het adres van Armin hebben, dan stuur ik hem met liefde een paar sokken toe. Maar eigenlijk geldt dat natuurlijk voor ons ook, weet je. Ja. Onze mensen willen ook laten zien, wij horen er ook bij. En ja, die sokken, het zijn hartstikke goede sokken, heel leuk. En morgen staan we op een prachtige plek.
1: Ja, waar zijn jullie?
0: Ja, nou, we hebben echt wel een beetje een marzel. We staan op de hoek van de Castellumstraat, Julianastraat.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Minister Heijnen van Financiën heeft aan de Tweede Kamer het koffertje met de miljoenennota aangeboden. De begroting voor volgend jaar. Heijnen zei dat het een begroting is met een opgave voor iedereen. En hij pleit voor meer samenwerking. De begroting is niet in beton gegoten. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat. Sinds vanochtend werd er al gezocht naar de zanger. Premier Jette heeft gereageerd op de sabotage aan het spoor. De premier noemt de acties ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plaatsen op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het weer in het westen en noorden bewolkt. In de rest van het land temperaturen tot 28 graden. Morgen een mix van zon en buien bij 18 graden.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is nog niet al te druk op de wegen in onze regio. Kleine 50 kilometer file bij elkaar. De meeste vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Staat er alweer 20 kilometer file tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. Maar het rijdt wel door. Kwartiertje oponthoud daar. 10 minuutjes op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. File bij Moordrecht. En 10 minuten de andere kant op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Staat de file weer bij Rotterdam Deelshaven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Aan de telefoon hebben we Tommy Bosveld. Tommy, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Jij bent kermisorganisator in Alphen aan de Rijn. Want ja, de Alphense Feestweek is natuurlijk weer losgebarsten. En daarvoor afgelopen vrijdag hè, is de kermis weer van start gegaan.
2: Ja, we zijn afgelopen vrijdag weer begonnen. En dat duurt tot aanstaande woensdag natuurlijk, de jaarmarktdag.
1: Hoe verloopt het tot nu toe allemaal?
2: Nou ja, hoe het verloopt, het weer zit in ieder geval zeker meer mee als afgelopen jaar. Want toen hadden we bijna iedere dag regen. En nu mogen we niet klagen over het weer. Dus ja, en we zijn alleen niet allemaal erg happy met de klandizie. Wat we eigenlijk toch wel ietsjes positiever hadden verwacht, zeg maar, met dit mooie weer als afgelopen jaar.
1: En waar heeft dat mee te maken dan, Tommy?
2: Ja, ik ben daar al een enkele jaren ben ik daar al mee bezig. Natuurlijk, dat de locatie is natuurlijk niet je van het. En we willen eigenlijk toch wel graag, en ik denk dat het ook wel een moedje gaat worden, naar een betere locatie toe.
1: Ja.
2: Want we willen ook niet hebben dat de jaarmarkt gaat verdwijnen van de Alphense kalender.
1: Nee, en in dat geval natuurlijk de kermis op de Alphense jaarmarkt.
2: Ja, zeker. Sowieso de kermis. Maar ja, de kermis is natuurlijk één groot onderdeel en toch wel één van de grootste sponsors voor de jaarmarkt.
1: Ja.
2: En ja, als die kermis natuurlijk op een gegeven moment geen slagingskans meer heeft, of dat het natuurlijk allemaal te min gaat worden, ja, dan moeten we toch wel met z'n allen even na gaan denken, wat gaan we doen?
1: Ja, je doet natuurlijk ook op de periode dat de kermis in het Alphense Centrum stond, hè? Dan is het helemaal onderdeel van de jaarmarkt, want ja, je loopt gewoon over het terrein heen, tussen de kraampjes door, maar je loopt ook meteen over die kermis. De kermis staat nu op het terrein van de parkeerplaats van ARC. Ja, dat is natuurlijk wel net even wat verder buiten het centrum. En daarmee merk je dus ook dat er de klanten eigenlijk in jullie geval het minder goed weten te vinden.
2: Nou ja, sowieso met de jaarmarktdag natuurlijk. Dat is de belangrijkste dag voor de kermis. En sowieso natuurlijk de combinatie van kermis en jaarmarkt. Daar is het door ontstaan. Denk ik gewoon dat wat wij nu gewoon merken is dat je gewoon, zeg maar, de mensen die normaal op de jaarmarkt lopen, als die nu naar die kermis willen, die moeten echt die uitstap gaan maken. En normaal ga je nog eventjes tussen de kraampjes door, of dan zie je die kermis draaien. Nou, dan is dat voor de kinderen weer aantrekkelijk. Dan worden ze toch eigenlijk enthousiast en slepen ze de ouders even mee naar die kermis. En dat is natuurlijk nu allemaal een beetje buiten zicht. Nu moet je het echt op gaan zoeken. En daar moeten we wel over gaan nadenken, dat we die combinatie jaarmarkt-kermis, die moet zeker terug gaan komen om eigenlijk toch wel het allemaal positief te houden.
1: Ja, wat zie jij als oplossing? De jaarmarkt door laten lopen naar het ARC-terrein of eerder terugkeren met de kermis in het centrum?
2: Nou, in ieder geval de optie, eigenlijk het verlangen is gewoon dat het teruggaat naar het centrum. En daar zullen we met z'n allen eens even over moeten gaan dubben. Van hoe gaan we dat doen? Want er is natuurlijk weinig plein meer in Alphen waar we nog iets kunnen doen.
1: Ja.
2: Dus we moeten dan gaan nadenken over toch wel een bepaalde weg of straten achter gaan sluiten. Nou, dat is natuurlijk dat is allemaal te doen, want het gebeurt in meerdere steden. Ja, en dan hebben we nog een tweede optie. En daar ben ik al enkele jaren natuurlijk mee bezig. En gelukkig zijn er nu wat meerdere mensen die zeker daar ook al over beginnen te roepen. Dat is dat we eigenlijk misschien wel met de kermis op het evenemententrein moeten gaan staan bij de Zegerplas. En dat we dan daar de jaarmarkt, zeg maar, heen gaan trekken richting de Zegerplas. En dat we dan de grondelvaart terug gaan krijgen. En dat we dat allemaal tezamen op de Zegerplas kunnen laten beëindigen. Dat die kermis er is. Met een groot vuurwerk, een lasershow. En ja, dan krijg je die combinatie van het bezoeken van de kermis. Het kijken naar de grondelvaart. En dan ook nog een keer een afsluiting met een mooie laser- en vuurwerkshow. Nou ja, goed. Dan heb je natuurlijk al wel heel wat punten en ingrediënten om te zeggen van, als dit niet kan slagen, ja, dan moeten we toch wel eens even heel goed nagenomen.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: even ontsnappen van alle jaarmarktprikkels? Sluit je ogen en ontspan. Vind jouw rustmoment bij Studio Alphen. Echt niet? Kom langs op de open dag van Studio Alphen. Neem op woensdag 16 september tijdens de jaarmarkt een kijkje op onze nieuwsredactie.
1: Ontmoet de presentatoren.
0: Vraag je favoriete plaat aan en presenteer mee tijdens onze live-uitzending in de radiostudio. Kom langs
1: op de open dag
0: van Studio Alphen. Woensdag 16 september van 10 tot 4.
1: Toegang
0: via de hoofdingang van Theater Castellum. Zie je dan.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Je

0: Dat klopt.
1: Straks leven.
0: Je vindt hem op woensdag 16 september op het Thorbeckeplein in Alphen aan de Rijn. Zeg het maar. Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. Premier Jetten heeft gereageerd op de sabotage aan het spoor. De premier noemt de acties ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plekken op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. Vanmiddag werden op verschillende plaatsen langs wegen hooibalen in brand gestoken. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat. Sinds vanochtend werd al gezocht naar de zanger. Hij brak door in 2011 toen hij het eerste seizoen won van The Voice of Holland. Later kwam hij enkele keren in opspraak. Zo werd hij veroordeeld voor mishandeling en was hij lid van de verboden motorclub Satudara. Bij een protest voor LHBTI-rechten in de Turkse stad Istanbul zijn zeker 150 mensen opgepakt. Ze demonstreerden tegen de invallen van afgelopen weekend bij LHBTI-organisaties. Toen werden 26 mensen in Istanbul aangehouden en nog eens 21 mensen in de hoofdstad Ankara. Ook werden websites en sociale media-accounts van die organisaties en LHBTI'ers geblokkeerd. Dan het weer. Op veel plaatsen is het droog. Aan zee steeds meer bewolking. Daar kan het vanavond gaan regenen. Later vanavond en vannacht in het oosten kans op een bui. Morgen meer buien en tussendoor zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio momenteel 100 kilometer file bij elkaar. De meeste vertraging heb je op de A4 Amsterdam-Den Haag. 10 minuutjes bij Leidschendam. Kwartiertje op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij Den Haag-Zuid. 20 minuten vertraging op de A12. Als je vanuit Arnhem naar Den Haag rijdt, kom je in 16 kilometer langzaam, maar wel doorrijden verkeer tussen Houten, Oost en Woerden. Kwartier vertraging op de A20, Gouda Hoek van Holland. Bij Rotterdam-Telshaven staat de file. En 10 minuten vertraging op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu.
0: Dit is de dag.
4: Wij zijn erbij. Net als jij.
0: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Sporten, zwemmen, bewegen, cultuur. Het komt zometeen allemaal in één. En dat in het Vitaliteitscentrum Alphen aan de Rijn. Termen 2, de organisatie achter de zwembaden Aquarijn en De Hoorn en Alphvitaal. Ja, dat wisten we al. Die gaan per 1 januari samen verder in een nieuw vitaliteitsbedrijf. En het college heeft Remco Pielstroom, de huidige directeur van de Termen 2, benoemd tot directeur-bestuurder van die nieuwe organisatie. Hij neemt de taak dan om het vitaliteitsbedrijf de komende maanden verder op te bouwen en in te richten. Remco, hebben we aan de telefoon. Remco Pielstroom, goedemorgen.
2: Goedemorgen allemaal.
1: Mag ik je alvast feliciteren of is de aanname nog iets te voorbarig?
2: Nee, je mag me feliciteren.
1: Nou, gefeliciteerd.
2: Het college heeft besloten mij aan te stellen als nieuwe directeur van het directeur-bestuurder van het vitaliteitsbedrijf.
1: Hoe blij ben je?
2: Heel blij. Ja, ik vind het een hele mooie uitdaging om hiermee aan de slag te gaan.
1: Waarom vind je dat zo fijn? Dat je eigenlijk, het idee is natuurlijk al ontstaan als directeur-bestuurder van de Termen 2. Nu mag je dan eigenlijk het plan gaan doorzetten. Is dat ook hetgeen waarom je zo blij bent hierover?
2: Deels. Maar het is natuurlijk deels om samen met de collega, de nieuwe collega van Alphvitaal, nog beter onszelf positioneren in de samenleving van Alphen aan de Rijn. Ja. Dat is eigenlijk het mooie wat er op ons af gaat komen.
1: En kun je dan makkelijk doortrekken met de plannen die er al liggen? Of moet je nu eigenlijk echt aan de slag om alles opnieuw op te bouwen?
2: Nou, dat hoop ik niet. Ik hoop dat er is een hele gezonde basis natuurlijk in het zwembad. En er is een hele gezonde basis bij Alphvitaal. Waar Arjan met zijn collega natuurlijk fantastisch werk heeft geleverd.

0: Dus ik hoop het niet. Wat er wel anders gaat worden is, ja, er komt natuurlijk een andere dienstverlening overeenkomst. Waar de gemeente wat van gaat vinden, wat wij gezamenlijk moeten gaan doen. Moeten gaan uitvoeren binnen de gemeente Alphen aan den Rijn.
1: Ja, wel, voor wie het dossier nog niet helemaal kent, welke transitie gaan de termen 2 en Alphen-Vitaal zo meteen dan maken?
0: Ja, het is eigenlijk... Wat bedoel je precies met jouw vraag nog?
1: Nou ja, wat gaat dat vitaliteitsbedrijf zo meteen dan doen?
0: Ja, het vitaliteitsbedrijf gaat nu al doen wat we al doen. Dus de exploitatie van de zwembaden, de Horen Aquarijn en het buurthuis Alphen aan den Rijn. En de taken die natuurlijk de buurtsportcoaches en ja, andere vitaliteitsactiviteiten van valpreventie tot aan Nijntje-diploma, wat Alphen-Vitaal natuurlijk uitvoert.
1: Ja.
0: Ja, dat voor te zetten.
1: Ja, dus eigenlijk wordt het dan nu gewoon vanuit één bedrijf allemaal geregeld en worden de huidige taken eigenlijk ook gewoon voortgezet?
0: Dat zeker. Maar goed, ja. Maar er komt natuurlijk, de hoofdtaak is natuurlijk maatschappelijk te verbinden van de organisaties. Dus niet alleen dat wij met sport, bewegen, zwemvaardigheid, et cetera, aan de slag gaan. Maar het is natuurlijk ook veel belangrijker om met andere activiteiten te gaan doen, met de netwerkpartners die er ook nog zijn, om te zorgen voor een gezamenlijke bijdrage voor de gezonde en een gezonde ontwikkeling en de participatie in Alphen.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting van het kabinet. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt de Raad. Premier Jette noemt de sabotageacties aan het spoor ontwrichtend en levensgevaarlijk. Op zo'n 30 plaatsen op het spoor werden buizen en andere voorwerpen gevonden. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van de zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat. Dan het weer op veel plaatsen droog, aan zee steeds meer bewolking. Vanavond aan de kust en in het oosten kans op een bui.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio een kwartiertje vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Rijdt langzaam tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid. Kwartier vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag bij Harmelen. 10 minuten op de A16 Breda-Rotterdam bij Terbrechtseplein. 20 minuten vertraging op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Bij Dordrecht Centrum de kop van 9 kilometer file. 10 minuten vertraging op de A20 Gouda-Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven. En op de N207 Bergambacht-Alphen aan de Rijn bij Waddinxveen Centrum 2 kilometer file. Kwartier vertraging daardoor. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Lian van Buur, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Orkestleider van de Jossie Band aan de telefoon. Ja, bijzonder verhaal. Het gaat over sokken en een kraam. Want afgelopen week ontstond daar ineens een, of stond er ineens een oproep op social media vanuit, eigenlijk jullie, vanuit de Jossie Band. Want jullie zochten een kraam, hè?
2: Ja, nou dat klopt. Want ja, dit is natuurlijk de Alphense Jaarmarkt morgen. Daar hebben we natuurlijk eigenlijk nog nooit gestaan met een kraam. Maar omdat wij dit jaar nog steeds ambassadeur van de vrijheid zijn en we ook nog sokken in de verkoop hebben, dachten we van ja, het zou natuurlijk wel heel leuk zijn om in Alphen een keertje van de partij te zijn.
1: Ja, en jullie willen ook van die sokken af op een gegeven moment.
2: We willen op een gegeven moment ook natuurlijk wel van die sokken af. Het zijn hele mooie sokken, maar je wil er op een gegeven moment toch van af. Want ja, er ligt toch voorraad. En dan wil je natuurlijk een kraam. Maar ja, een kraam kost geld. En ja, voordat je dat er dan weer helemaal uit hebt, dan moet je wel heel wat sokken verkopen. Ja. Dus dachten we doen gewoon een oproepje.
1: Ja, en dus een kraam kost inderdaad heel veel geld. Dat verwacht je bijna niet. Maar ja, de mensen die uiteindelijk zo'n kraam huren, hè, die erachter staan, die moeten hem huren. En die moeten daar ook heel veel geld voor betalen. Ja, dan zou het zonde zijn als je inderdaad de opbrengst van die sokken dan uiteindelijk naar zo'n kraam moet gooien. Dan heb je het eigenlijk allemaal voor niks gedaan. Want uiteindelijk...
2: Nou ja, precies.
1: Waar gaat het geld van die sokken naartoe dan, van de opbrengst?
2: Dat is natuurlijk wel voor het instrumentenfonds. Want en die sokken hebben we natuurlijk ook... die heeft de HEMA natuurlijk voor ons ontwikkeld van het voorjaar. En dat kost natuurlijk geld. En de HEMA heeft ons echt wel een leuke prijs gegeven. Maar ook die sokken kosten geld. Dus daar moet je natuurlijk wel wat bovenop doen om daar wat aan te verdienen. Maar ja, we willen heel graag nog weer nieuwe orkestkleding. We willen nog wat nieuwe muziekboeken uitbrengen. We willen natuurlijk wel de komende jaren door kunnen blijven gaan met muziek en met de Jossie Band. Dus dan moet je natuurlijk ook een soort als ondernemer reageren en zeggen, we moeten natuurlijk, er moet wel geld binnenkomen.
1: Ja.
2: En ik snap heel goed hoor dat men voor een kraam geld rekent. Want ja, het is natuurlijk heel veel werk om 500 kramen neer te zetten. Het gaat om de veiligheid, het gaat om het organiseren. Ik snap het best wel. Ik vond het op zich wel even jammer, want ik vroeg ook van ja, we zijn een stichting en kan het dan niet voor de helft? Want dan hebben ze een bepaald tarief. Nou, dat kon niet, omdat we toch... Zij zeggen dan, ja, je bent commercieel, want je verkoopt toch wel iets. Dus we moesten dan €120 betalen. Maar we hebben gelukkig een sponsor gevonden. Ja. Bar Bistro Daan, die heeft gezegd, ik sponsor de kraam. En ik moet zeggen dat er nog meer mensen hadden gereageerd van, kunnen we wat doen? Er is zelfs een vrouw, die heeft ook nog wat geld overgemaakt voor ons, voor de kraam. En denk ik, ja, dat is natuurlijk wel weer hartverwarmend. En ja, weet je, de Zwammerdamse Jossie Band kan natuurlijk eigenlijk niet op de Alphense Jaarmarkt ontbreken, vind je niet?
1: Nou, zeker niet als ze en ambassadeur van de vrijheid en inderdaad, de Alphense Jossie Band, dat hoort er gewoon bij, inderdaad.
2: Ja, nou ja, en weet je wat eigenlijk ook heel mooi is, of eigenlijk is het helemaal niet zo mooi, maar wel heel actueel, op de sokken staan de vrijheid om te zijn wie je bent. Hè? Ja. Dus dat was natuurlijk in mei heel mooi, maar eigenlijk speelt dat vandaag de dag nog steeds meer. Misschien heb je het wel gezien, maar Armin van Buuren die deed mee met het programma Make Up Your Mind.
1: Zeker,
2: die was als drag queen verkleed. En die zei ook van, die wilde daarmee uiten van, ja, ik doe dit één keertje om te laten zien dat iedereen van mij gelijk is, iedereen erbij hoort. En eigenlijk willen wij dat ook uitstralen. En ik denk van ja, ik moet eigenlijk nog even het adres van Armin hebben, dan stuur ik hem met liefde een paar sokken toe. Maar eigenlijk geldt dat natuurlijk voor ons ook, weet je. Onze mensen willen ook laten zien, wij horen er ook bij. En ja, die sokken, het zijn hartstikke goede sokken, heel leuk. En morgen staan we op een prachtige plek.
1: Ja, waar zijn jullie?
2: We hebben echt wel een beetje een marzel. We staan op de hoek van de Castellumstraat, Julianastraat.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: snappen van alle jaarmarktprikkels? Sluit je ogen en ontspan. Vind jouw rustmoment bij Studio Alphen. Echt niet? Kom langs op de open dag van Studio Alphen. Neem op woensdag 16 september tijdens de jaarmarkt een kijkje op onze nieuwsredactie.
1: Ontmoet de presentatoren.
0: Vraag je favoriete plaat aan en presenteer mee tijdens onze live-uitzending in de radiostudio. Kom langs op de open dag van Studio Alphen. Woensdag 16 september van 10 tot 4.
1: Toegang
0: via de hoofdingang van Theater Castellum. Zie je dan.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Oh, we gaan straks even snel door.
4: Het is een doelpunt, ja hoor.
5: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
3: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
4: Hij schiet hem in het doel.
0: Wij zijn erbij.
4: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
0: Jij bent erbij.
4: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
0: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
6: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
0: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
7: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
0: Vacature@studioalphen.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Je eigen zeg het maar opnemen.
8: Hallo!
0: Het kan tijdens de jaarmarkt. Je vindt Alex van der Ploeg.
9: Wacht even. Dat is die van TikTok, toch?
10: Ah joh, dat is die van TikTok.
11: Ah joh, dat is wel die van TikTok.
0: Dat klopt.
12: Handtekenen!
13: Straks leven.
0: Je vindt hem op woensdag 16 september op het Thorbeckeplein in Alphen aan de Rijn. Zeg het maar.
14: Dit is Studio Alphen met het nieuws van 6 uur.
15: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. De politie heeft 6 mensen gearresteerd bij de A2 bij Breukelen. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. De personen zijn tussen de 25 en 70 jaar en komen uit de gemeente Stichtse Vecht. Vanmiddag werden er langs de A2 en andere wegen in het land hooibalen in brand gestoken. Het waren acties van boerenactivisten. Premier Jette noemt de sabotageacties aan het spoor ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plaatsen op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen met de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De informatie wordt gedeeld met de KNVB, die kan besluiten om een landelijk stadionverbod op te leggen. Dan het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Het koelt af naar 13 graden. Morgen meer buien, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam maar zeker neemt de drukte ietsje af. Al heb je nog behoorlijke vertraging als je over de A4 moet vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Want het rijdt langzaam over 20 kilometer tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. 25 minuten vertraging daardoor. Kwartier vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij het knooppunt Terbrechtseplein. 20 minuten vertraging op de A16 als je vanuit Rotterdam naar Breda rijdt bij het Dordrecht Centrum. 11 kilometer file daar. 10 minuten vertraging op de A20, Gouda Hoek van Holland. Bij Rotterdam-Delfshaven 5 kilometer file. 3 kilometer file bij knooppunt Hofvliet op de N434 vanuit Wassenaar naar Zoeterwoude. Vanaf knooppunt Ommerdijk is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
14: Dit is Studio Alphen.
17: Met nu?
18: Met nu?
17: Dit is de dag. Wij zijn erbij. Net als jij.
14: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Aan de telefoon hebben we Tommy Bosveld. Tommy, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Jij bent kermisorganisator in Alphen aan de Rijn. Want ja, de Alphense Feestweek is natuurlijk weer losgebarsten. En daarvoor afgelopen vrijdag is de kermis weer van start gegaan.
2: Ja, we zijn afgelopen vrijdag weer begonnen. En dat duurt tot aanstaande woensdag natuurlijk, de jaarmarktdag.
1: Hoe verloopt het tot nu toe allemaal?
2: Nou ja, hoe het verloopt, het weer zit in ieder geval zeker meer mee als afgelopen jaar. Want toen hadden we bijna iedere dag regen. En nu mogen we niet klagen over het weer. Dus ja, en we zijn alleen niet allemaal erg happy met de klandizie. Wat we eigenlijk toch wel ietsjes positiever hadden verwacht, zeg maar, met dit mooie weer als afgelopen jaar.
1: En waar heeft dat mee te maken dan, Tommy?
2: Ja, ik ben daar al een enkele jaren ben ik daar al mee bezig. Natuurlijk, dat de locatie is natuurlijk niet je van het. En we willen eigenlijk toch wel graag, en ik denk dat het ook wel een moedje gaat worden, naar een betere locatie toe.
1: Ja.
2: Want we willen ook niet hebben dat de jaarmarkt gaat verdwijnen van de Alphense kalender.
1: Nee, en in dat geval natuurlijk de kermis op de Alphense jaarmarkt.
2: Ja, zeker. Sowieso de kermis. Maar ja, de kermis is natuurlijk één groot onderdeel en toch wel één van de grootste sponsors voor de jaarmarkt.
1: Ja.
2: En ja, als die kermis natuurlijk op een gegeven moment geen slagingskans meer heeft, of dat het natuurlijk allemaal te min gaat worden, ja, dan moeten we toch wel met z'n allen even na gaan denken, wat gaan we doen?
1: Ja, je doet natuurlijk ook op de periode dat de kermis in het Alphense Centrum stond, hè? Dan is het helemaal onderdeel van de jaarmarkt, want ja, je loopt gewoon over het terrein heen, tussen de kraampjes door, maar je loopt ook meteen over die kermis. De kermis staat nu op het terrein van de parkeerplaats van ARC, ja, dat is natuurlijk wel net even wat verder buiten het centrum. En daarmee merk je dus ook dat er de klanten eigenlijk in jullie geval het minder goed weten te vinden.
2: Nou ja, sowieso met de jaarmarktdag natuurlijk. Dat is de belangrijkste dag voor de kermis. En sowieso natuurlijk de combinatie van kermis en jaarmarkt. Daar is het door ontstaan. Denk ik gewoon dat wat wij nu gewoon merken is dat je gewoon, zeg maar, de mensen die normaal op de jaarmarkt lopen, als die nu naar die kermis willen, die moeten echt die uitstap gaan maken. En normaal ga je nog eventjes tussen de kraampjes door, of dan zie je die kermis draaien. Nou, dan is dat voor de kinderen weer aantrekkelijk. Dan worden ze toch

0: eigenlijk enthousiast en slepen we de ouders even mee naar die kermis. En dat is natuurlijk nu allemaal, allemaal een beetje buiten zicht. Die moeten we echt op gaan zoeken. En daar moeten we wel over gaan nadenken dat we die combinatie jaarmarkt-kermis, die moet zeker terug gaan komen om eigenlijk toch wel het allemaal positief te houden.
1: Ja, wat zie jij als oplossing? De jaarmarkt door laten lopen naar het ARC-terrein of eerder terugkeren met de kermis in het centrum?
0: Nou, in ieder geval de optie, eigenlijk het verlangen is gewoon dat het terug gaat naar het centrum. En daar zullen we met z'n allen eens even over moeten gaan dubben. Van hoe gaan we dat doen? Want er is natuurlijk weinig plein meer in Alphen waar we nog iets kunnen doen.
1: Ja.
0: Dus we moeten dan gaan nadenken over toch wel een bepaalde weg of straten achter gaan sluiten. Nou, dat is natuurlijk dat is allemaal te doen, want het gebeurt in meerdere steden. Ja, en dan hebben we nog een tweede optie. En daar ben ik al enkele jaren natuurlijk mee bezig. En gelukkig zijn er nu wat meerdere mensen die zeker daar ook al over beginnen te roepen. Dat is dat we eigenlijk misschien wel met de kermis op het evenemententrein moeten gaan staan bij de Zegerplas. En dat we dan daar de jaarmarkt heen gaan trekken richting de Zegerplas. En dat we dan de gondelvaart terug gaan krijgen. En dat we dat allemaal tezamen op de Zegerplas kunnen laten beëindigen. Dat die kermis er is met een groot vuurwerk, een lasershow en ja, dan krijg je de combinatie van het bezoeken van de kermis, het kijken naar de gondelvaart. En dan ook nog een keer een afsluiting met een mooie laser- en vuurwerkshow. Nou ja, goed, dan heb je natuurlijk al wel heel wat punten en ingrediënten om te zeggen van, als dit niet kan slagen, ja, dan moeten we toch wel eens even heel goed nadenken.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren. Studio Alphen brengt je nieuwe muziek uit Alphen. Dit is Jasmine.
3: Hi, ik ben Jasmine en dit is mijn nieuwste track, Better.

Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting van het kabinet. Het kabinet zegt dat werken moet lonen.

0: maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt de raad. De politie heeft 6 mensen gearresteerd bij de A2 bij Breukelen. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. De personen zijn tussen de 25 en 70 jaar. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles 1,5 week geleden. Dan het weer aan de kust en in het oosten kans op regen. Morgen meer buien, maar tussendoor ook zon.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Avondspits is bijna voorbij, ook in onze regio. Her en der nog wat vertraging. 10 minuutjes op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij Rijswijk Paspoelpolder. 10 minuutjes op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Harmelen. De A16 Rotterdam-Breda wordt langzaam gereden tussen Terbrechtseplein en Van Brienoordbrug. Kwartiertje vertraging daardoor. Dat is nog de nasleep van een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Sporten, zwemmen, bewegen, cultuur. Het komt zometeen allemaal in één. En dat in het vitaliteit.

0: Eetcentrum Alphen aan de Rijn. Termen 2, de organisatie achter de zwembaden Aquarijn en De Hoorn en Alvitaal. Ja, dat wisten we al. Die gaan per 1 januari samen verder in een nieuw vitaliteitsbedrijf. En het college heeft Remco Pielstroom, duidige directeur van de Termen 2, benoemd tot directeur-bestuurder van die nieuwe organisatie. Dan neemt de taak dan om het vitaliteitsbedrijf de komende maanden verder op te bouwen en in te richten. Remco, hebben we aan de telefoon. Remco Pielstroom, goedemorgen.
1: Goedemorgen allemaal.
0: Mag ik je alvast feliciteren of is de aanname nog iets te voorbarig?
1: Nee, je mag me feliciteren.
0: Nou, gefeliciteerd.
1: Het college heeft besloten mij aan te stellen als nieuwe directeur van het directeur-bestuurder van het vitaliteitsbedrijf.
0: Hoe blij ben je?
1: Heel blij. Ja, ik vind het een hele mooie uitdaging om hiermee aan de slag te gaan.
0: Waarom vind je dat zo fijn? Dat je eigenlijk, het idee is natuurlijk al ontstaan als directeur-bestuurder van de Termen 2. Nu mag je dan eigenlijk het plan gaan doorzetten. Is dat ook hetgeen waarom je zo blij bent hierover?
1: Deels. Maar het is natuurlijk deels om samen met de nieuwe collega van Alvitaal nog beter onszelf positioneren in de samenleving van Alphen aan de Rijn. Ja. Dat is eigenlijk het mooie wat er op ons af gaat komen.
0: En kun je dan makkelijk doortrekken met de plannen die er al liggen? Of moet je nu eigenlijk echt aan de slag om alles opnieuw op te bouwen?
1: Nou, dat hoop ik niet. Ik hoop dat er is een hele gezonde basis natuurlijk in het zwembad. En er is een hele gezonde basis bij Alvitaal. Waar Arjan met zijn collega natuurlijk een fantastisch werk heeft geleverd. Dus ik hoop het niet. Wat er wel anders gaat worden is, er komt natuurlijk een andere dienstverlening overeenkomst. Waar de gemeente wat van gaat vinden, wat wij gezamenlijk moeten gaan doen. Moeten gaan uitvoeren binnen de gemeente Alphen aan de Rijn.
0: Ja, voor wie het dossier nog niet helemaal kent, welke transitie gaan de Termen 2 en Alvitaal zo meteen dan maken?
1: Het is eigenlijk... Wat bedoel je precies met jouw vraag nog?
0: Wat gaat dat vitaliteitsbedrijf zo meteen dan doen?
1: Ja, het vitaliteitsbedrijf gaat nu al doen wat we al doen. Dus de exploitatie van de zwembaden, de Hoorn, Aquarijn en het buurthuis Alphen aan de Rijn. En de taken die natuurlijk de buurtsportcoaches en andere vitaliteitsactiviteiten van valpreventie tot aan Nijntje-diploma, wat Alvitaal natuurlijk uitvoert.
0: Ja.
1: Dat voor te zetten.
0: Ja, dus eigenlijk wordt het dan nu gewoon vanuit één bedrijf allemaal geregeld en worden de huidige taken eigenlijk ook gewoon voortgezet?
1: Dat zeker. Maar goed, er komt natuurlijk de hoofdtaak is natuurlijk maatschappelijk te verbinden van de organisaties. Dus niet alleen dat wij met sport, bewegen, zwemvaardigheid, et cetera, aan de slag gaan. Maar het is natuurlijk ook veel belangrijker om met andere activiteiten te gaan doen, met de netwerkpartners die er ook nog zijn, om te zorgen voor een gezamenlijke bijdrage voor de gezonde en een gezonde ontwikkeling en de participatie in Alphen.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Dit is Studio Alphen.
1: Even ontsnappen van alle jaarmarktprikkels. Sluit je ogen en ontspan. Vind jouw rustmoment bij Studio Alphen. Echt niet? Kom langs op de open dag van Studio Alphen. Neem op woensdag 16 september tijdens de jaarmarkt een kijkje op onze nieuwsredactie.
2: Ontmoet de presentatoren.
1: Vraag je favoriete plaat aan en presenteer mee tijdens onze live-uitzending in de radiostudio. Kom langs
2: op de open dag
1: van Studio Alphen. Woensdag 16 september van 10 tot 4.
2: Toegang
1: via de hoofdingang van Theater Castellum. Zie je dan.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Je eigen zeg het maar opnemen.
4: Oh, hallo, hallo.
1: Het kan tijdens de jaarmarkt. Je vindt Alex van der Ploeg.
5: Hey, wacht even. Dat is die van TikTok, toch?
6: Ah joh, dat is die van TikTok.
7: Ah joh, dat is wel die van TikTok.
1: Dat klopt.
8: Handtekenen.
9: Straks leven.
1: Je vindt hem op woensdag 16 september op het Thorbeckeplein in Alphen aan de Rijn. Zeg het maar.
0: Dit is Studio Alphen met het nieuws van 7 uur.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt de Raad. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. Morgen beginnen de algemene politieke beschouwingen, waarin de miljoenennota door de Tweede Kamer wordt besproken. Politiek verslaggever Lars Geerts is benieuwd naar de opstelling van pro-leider Jesse Klaver, maar niet alleen naar die van hem.
11: En ik ga letten op Ja 21 van Joost Eertmans. En ik ga kijken naar Mirjam Bikker en van de ChristenUnie en Jan Struijs van 50PLUS. Want waar iedereen naar op zoek is, is waar zit de ruimte? Waar zit de mogelijkheid om dit kabinet verder te helpen en daarmee... Nou ja, dat is dan de grote vraag die erboven ligt, ook de politiek verder te helpen.
10: De politie heeft 6 mensen gearresteerd bij de A2 bij Breukelen. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. De personen zijn tussen de 25 en 70 jaar en komen allemaal uit de gemeente Stichtse Vecht. Vanmiddag werden er langs de A2 en andere wegen in het land hooibalen in brand gestoken. Het ging om acties van boerenactivisten. Een fitness-influencer uit Naarden die vastzat voor een steekpartij is weer vrij. De man van 43 blijft wel verdachte. De steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. De man en 3 anderen raakten gewond bij dat incident. Dan het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen meer buien, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: even ontsnappen van alle jaarmarktprikkels? Sluit je ogen en ontspan. Vind jouw rustmoment bij Studio Alphen. Echt niet? Kom langs op de open dag van Studio Alphen. Neem op woensdag 16 september tijdens de jaarmarkt een kijkje op onze nieuwsredactie.
1: Ontmoet de presentatoren.
0: Vraag je favoriete plaat aan en presenteer mee tijdens onze live-uitzending in de radiostudio. Kom langs op de open dag van Studio Alphen. Woensdag 16 september.

0: 10 tot 4.
1: Toegang
0: via de hoofdingang van Theater Castellum. Zie je dan.
2: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
0: Je eigen zeg het maar opnemen.
3: Hallo!
0: Het kan tijdens de jaarmarkt. Je vindt Alex van der Ploeg.
4: Hey, wacht even. Dat is die van TikTok, toch?
5: Ah joh, dat is die van TikTok.
4: Ah joh, dat is wel die van TikTok.
0: Dat klopt.
6: Handtekenen!
7: Straks leven.
0: Je vindt hem op woensdag 16 september op het Torbekkenplein in Alphen aan de Rijn. Zeg het maar.
8: Dit is Studio Alphen met het nieuws van 8 uur.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Opnieuw is er een metalen staaf gevonden op het spoor, nu tussen Holten en Rijssen in Overijssel. Aan het begin van de avond is de staaf verwijderd, bevestigt de NS aan persbureau ANP. De spoorwegen vermoeden opzet, net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. De metalen staaf is aan de politie gegeven. Veel van de plannen die vandaag op Prinsjesdag werden gepresenteerd lagen al op straat, maar vanmiddag werd duidelijk hoe het kabinet ze wil betalen. Onder meer door een lichte daling van de koopkracht. Economieverslaggever Roland Muller.
10: Nou, dat betekent concreet dat ze volgend jaar in ieder geval een beetje minder kunnen gaan uitgeven dan dit jaar. Het gaat om 0,1%, dus dat is wel echt beperkt. Ja, en de tweede maatregel is het kabinet wil graag de inflatie een beetje drukken. En dat proberen ze door accijnskortingen. En daarmee komen ze zeg maar die huishoudens een beetje tegemoet.
9: Morgen beginnen de algemene beschouwingen. Dan bespreekt de Tweede Kamer de plannen. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. Het politieonderzoek bij een recreatieplas in Arnhem is afgerond. Vandaag werd er een lichaam gevonden. Volgens vrienden zou dat van de zanger Ben Sanders zijn. Hij was al even vermist. De politie is voorzichtig met informatie, zegt deze verslaggever van RTL Boulevard.
11: Dat ze iemand hebben gevonden in die zoekactie. Dat het dezelfde persoon is die ze die ochtend dus zochten.
12: Voor het signalement.
11: Precies, nou dat signalement wat we net al zeiden, dat past bij Ben Sanders. Ja, in combinatie met de familie moeten we uitgaan van dat zwartste scenario.
9: De 43-jarige Sanders werd bekend in 2011 als winnaar van The Voice of Holland. Dan het weer vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Morgen opnieuw regen, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: even ontsnappen van alle jaarmarktprikkels? Sluit je ogen en ontspan. Vind jouw rustmoment bij Studio Alphen. Echt niet? Kom langs op de open dag van Studio Alphen. Neem op woensdag 16 september tijdens de jaarmarkt een kijkje op onze nieuwsredactie.
1: Ontmoet de presentatoren.
0: Vraag je favoriete plaat aan en presenteer mee tijdens onze live-uitzending in de radiostudio. Kom langs
1: op de open dag
0: van Studio Alphen. Woensdag 16 september van 10 tot 4.
1: Toegang
0: via de hoofdingang van Theater Castellum. Zie je dan.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Je eigen zeg het maar opnemen.
3: Hallo!
0: Het kan tijdens de jaarmarkt. Je vindt Alex van der Ploeg.
4: Wacht even. Dat is die van TikTok, toch?
5: Ah joh, dat is die van TikTok.
6: Ah joh, dat is wel die van TikTok.
0: Dat klopt.
7: Afrekenen!
8: Faxleven!
0: Je vindt hem op woensdag 16 september op het Thorbeckeplein in Alphen aan de Rijn. Zeg het maar.
9: Dit is Studio Alphen met het nieuws van 9 uur.
10: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage...

0: Ze zitten op het spoor. Dat blijkt uit gesprekken van de NOS met boeren en boerenorganisaties, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
1: Bronnen in agrarische kringen vertelden dat de afgelopen dagen in online groepen er gesproken werd over vergaande acties op Prinsjesdag. En een van die bronnen zegt dat ook de sabotage van het spoor is besproken. En daar ging het over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moeten worden.
0: De politie wil niet ingaan op de vraag wie mogelijk verantwoordelijk is. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota van het kabinet. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. NOC-NSF en andere organisaties deden vanochtend in een brief een oproep aan het kabinet om het belang van sport te erkennen. Het kabinet maakt voor volgend jaar een bedrag vrij van 26 miljoen euro voor sport en bewegen. Een commissie die de moord op 7 baby's in een Brits ziekenhuis heeft onderzocht is vernietigend over de leiding van het medisch centrum. Volgens de onderzoekers ontbreekt het bijvoorbeeld aan een protocol voor personeel dat patiënten verwondt, zegt deze verslaggever van Sky News.
2: The hospital safeguarding policy didn't mention the possibility of deliberate harm by a staff member. To this day there is no NHS-wide protocol on deliberate harm by staff.
0: In het ziekenhuis werden 7 baby's omgebracht door een verpleegkundige. Een fitness-influencer uit Naarden die vast zat voor een steekpartij is weer vrij. De man blijft wel verdachte. De steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. De man bemoeide zich met het incident. De influencer en 3 anderen raakten gewond. Dan het weer. Vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Morgen regen, maar ook zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Even ontsnappen van alle jaarmarktprikkels. Sluit je ogen en ontspan. Vind jouw rustmoment bij Studio Alphen. Echt niet? Kom langs op de open dag van Studio Alphen. Neem op woensdag 16 september tijdens de jaarmarkt een kijkje op onze nieuwsredactie.
2: Ontmoet de presentatoren.
1: Vraag je favoriete plaat aan en presenteer mee tijdens onze live-uitzending in de radiostudio. Kom langs
2: op de open dag
1: van Studio Alphen. Woensdag 16 september van 10 tot 4.
2: Toegang
1: via de hoofdingang van Theater Castellum. Zie je dan? Je eigen zeg het maar opnemen. Het kan tijdens de jaarmarkt. Je vindt Alex van der Ploeg.
3: Wacht even. Dat is die van TikTok, toch?
4: Ah joh, dat is die van TikTok.
3: Ah joh, dat is wel die van TikTok.
1: Dat klopt.
5: Handtekenen.
6: Straks leven.
1: Je vindt hem op woensdag 16 september op het Thorbeckeplein in Alphen aan de Rijn. Zeg het maar.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraanse dissidenten die in het Westen wonen. De waarschuwing komt van de inlichtingendienst AIVD, de Amerikaanse FBI en het Britse Cyber Security Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te downloaden en te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op het apparaat. Aan het begin van de avond is er opnieuw een metalen staaf van het spoor verwijderd. Dat gebeurde tussen Holten en Rijssen. De NS vermoedt opzet, zegt het spoorbedrijf tegen het ANP. Vandaag zorgt een sabotageactie ervoor dat het treinverkeer in meerdere provincies werd ontregeld. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten daarachter zitten. Zo werden in appgroepen instructies gedeeld. Verslaggever Matthijs van der Wiel.
9: In andere online groepen met veel boeren ging vandaag een foto rond van metalen buizen op het spoor. Door wie en waar de foto is gemaakt, dat is nog onduidelijk. De politie wil nog niet ingaan op de vraag wie verantwoordelijk is voor de sabotage op het spoor. Houdt alle scenario's open.
8: FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De informatie wordt gedeeld met de KNVB. Dan het weer aan zee, steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui bij ongeveer 13 graden. Morgen vooral in de middag veel buien, het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Wij zijn erbij, net als jij.
7: Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 11 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage op het spoor zitten. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS vandaag heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties. Bronnen in agrarische kringen bevestigen dat de afgelopen dagen in online groepen is gesproken over vergaande acties op Prinsjesdag. Een van deze bronnen zegt dat in een lokale groep ook de sabotage van het spoor is besproken.

0: ging onder meer over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moesten worden. De politie wil niet ingaan op de vraag wie er verantwoordelijk lijkt. Aan het begin van de avond is opnieuw een metalen staaf gevonden op het spoor. Deze keer tussen Holten en Rijssen in Overijssel. De NS gaat uit van opzet, net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraanse dissidenten die in het Westen wonen. Die waarschuwing komt van de AIVD, de FBI en het Britse Cyber Security Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Een commissie die de moord op 7 baby's in een ziekenhuis in Liverpool heeft onderzocht is vernietigend over de leiding van het medisch centrum. De Britse verpleegkundige Lucy Letby werd 3 jaar geleden veroordeeld voor de moorden. Zeker 2 van de baby's hadden kunnen worden gered als eerder was ingegrepen, zeggen de onderzoekers. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie 1 plaatsje naar de 4e positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. Het weer, het is bewolkt en het kan wat regenen. In het zuidoosten en oosten kunnen dat stevige buien zijn. Morgen vooral in de middag buien en dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Wij brengen jou dichter bij wat er nu speelt.
1: Dit is Studio Alphen.
2: How much loving do you need? Do you need it once a day?

0: Leuven. Met het nieuws van 12 uur.
1: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Bij Teuge op de Veluwe zijn opnieuw spullen op het spoor gevonden. Volgens spoorbeheerder ProRail lag er een staaf op het traject tussen Apeldoorn en Deventer. ProRail gaat uit van een nieuwe sabotageactie. Het treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag er tijdelijk door stil. Spoorbeheerder ProRail zet vannacht en morgenochtend ook extra bewaking in op het spoor. Aanleiding zijn de buizen en andere materialen die vandaag op het spoor werden gevonden. En het treinverkeer op veel plekken urenlang stillegde. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand voor opgepakt. ProRail zegt in Nieuwsuur dat er weinig camera's hingen op de plekken waar spullen op het spoor zijn gelegd. Waardoor er ook weinig beelden van zijn. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. De artiesten uit het voorprogramma en de begeleidingsband van Ed Sheeran gaan niet met hem mee op tour. Ze trekken zich terug nadat de Amerikaanse artiest Macklemore uit het voorprogramma was gehaald. Macklemore zegt dat hij niet meer mag optreden vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken op het podium. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing is dat Macklemore niet meer mag met zijn tour, maar dat het een besluit is van de eigenaren van de concertzalen waar hij optreedt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor zijn tour. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie een plaatsje naar de vierde positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Morgen ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Studio Alphen.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Spoorbeheerder ProRail zet vannacht en komende ochtend extra bewaking in op het spoor. Aanleiding zijn de buizen en andere materialen die gisteren op het spoor werden gevonden en het treinverkeer op veel plekken urenlang stillegde. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand voor opgepakt. ProRail zegt in Nieuwsuur dat er weinig camera's hingen op de plekken waar spullen op het spoor zijn gelegd, waardoor er ook weinig beelden zijn. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. Bij Teug op de Veluwe zijn gisteravond ook opnieuw spullen op het spoor gevonden. Volgens spoorbeheerder ProRail lag er daar een staaf op het traject tussen Apeldoorn en Deventer. ProRail gaat opnieuw uit van een nieuwe sabotageactie. Treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag er tijdelijk door stil. In totaal zijn er 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bei Breukelen gisteren. Er werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boeren. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna weer naar huis. Het onderzoek loopt nog. Kritische Iraniërs in het Westen worden bespioneerd door het regime in Teheran. Het gebeurt met software die de Iraanse dienst op hun apparaten zet. Die waarschuwing komt van de inlichtingendienst AIVD samen met de Amerikaanse FBI en het Britse Cybersecurity Center. Via sociale media wordt het vertrouwen van Iraanse dissidenten gewonnen en hen gevraagd hun bestand te downloaden en te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Activisten en journalisten die slachtoffer zijn geworden zijn op de hoogte gesteld. Om hoeveel mensen het gaat, zegt de AIVD niet. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Morgen ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 2 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. De politie in Zuid-Afrika heeft vrouwen in de omgeving van Johannesburg opgeroepen om extra voorzichtig te zijn, nadat opnieuw een dode vrouw is gevonden. Het is het 7e lichaam dat in 2 maanden tijd in hetzelfde gebied is gevonden. Een aantal slachtoffers werd volledig naakt teruggevonden en een van hen verdween toen ze aan het hardlopen was. De zaken lijken sterk op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar of dat er meerdere daders achter de moorden zitten. In Amsterdam-West is gisteravond een grote brand uitgebroken in een supermarkt. Daarbij kwam ook veel rook vrij. De bewoners van 5 bovengelegen woningen moesten hun huis uit. Ze werden opgevangen in het politiebureau aan de overkant van de straat. Niemand raakte gewond. Wel was er veel schade aan de supermarkt in Amsterdam-West. En Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd op 6 oktober draagt hij voor het laatst het shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn voorlopig laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober. Het weer in het oosten buien, maar later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Vandaag ook geregeld een bui overdag, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag daarbij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.